फॉरएवर रोमांटिक सॉन्ग अलका याग्निक और कुमार शानू के आवाज़ में आपने सुने योर दिस इज योर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो जिस पे आप चुन हैं। हाँ जी, जिस पे आप चुन हैं और ये है दनाक शहर में न्यू टोनस्ट्रैट नंबर 25 पर। Als je altijd denkt dat het beter kan, heb je geen oog voor wat je nu al hebt. Elke ontmoeting heeft een doel. Elke ontmoeting heeft een doel. Sommige komen in je leven om je te testen. Sommige komen om je iets te leren. En sommige komen je te gebruiken en ook sommige komen om het beste in je naar boven te halen. Dit is het belangrijkste. Iemand die in je leven komt om het beste wat in je hebt, wat jij zelf niet weet, dat je dat kracht krijgt, ook mede jouw mens, dat je die het goede ook naar boven kan halen. Ja, lieve luisteraars, wij gaan gezellig verder met deze mooie lied.

परमेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537 2247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: Maria Suku Suku.
1: आई आई या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. VAHON Hindustani Radio.
3: नींद भी क्या गजब की चीज है, नींद भी क्या गजब की चीज है, आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है।

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 07537523247। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-375-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl. Ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
1: अधिकारियों का तौर आने तराम सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 14:30 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
7: जिहा सुनने वालों फ्रॉम द मूवी हीरो से आप सुनेंगे डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग

0: तोरान धराम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, wagonfm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: एक मैशअप हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, चलिए मिलकर सुनते हैं.

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland.

0: om de 1500 uur tot 2100 uur. In het Oortvaardend College in Almere. Verwachte avond vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketing. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was gewoon het talent. Cultuur en samenkomen.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. Har ek advertentie, har ek kaam ke liye, aap taar kar sakte hai somwar se lekar shukrawar tak. सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: अरभंग का रंग जमा हो चकाचक फिर लो पान चबाए
4: आ
3: आहा

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van deze warme, hete woensdag van 23 juni 2026. Het is heet, mensen, het is warm buiten. Ik dacht het code oranje is uit te geven. Oluko de Orusma Funu. Drink voldoende water. Blijf in de schaduw. En als je in de zon gaat, smeer je goed in. Hier is het nieuwsoverzicht. B scherpt aanpak spookambtenaren aan. Salarissen worden sneller geblokkeerd. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken had de aanpak van spookambtenaren en ambtenaren die in het buitenland verblijven terwijl ze nog salaris ontvangen opvoeren. Tijdens de begrotingsbehandeling zei de bewindsman dat de overheid niet kan blijven betalen voor mensen die geen werk verrichten. Tegelijkertijd wil hij af van politieke benoemingen en thuiszitters binnen het ambtenarenapparaat. B. deelde mee dat momenteel een strikte controle wordt uitgevoerd op basis van de verplichte landdienarenregistratie. Ambtenaren die na herhaalde oproepen hun status niet hebben geverifieerd, wordt hun salaris stopgezet of bevroren. Ook worden betaalrol opgeschoond om dubbele salarissen en onrechtmatige betalingen op te sporen. De minister zei dat er gevallen zijn ontdekt waarbij personen 2 of zelfs 3 salarissen ontvingen. Daarnaast wordt samen met het Border Management System onderzocht welke ambtenaren naar het buitenland zijn vertrokken, niet zijn teruggekeerd en toch nog op de betaalrol voorkomen. Wees gaat het om ongeveer 2000 ambtenaren in het buitenland kan gaan. Volgens hem hebben sommige betrokkenen inmiddels zelf ontslag ingediend nadat bekend werd dat het ministerie onderzoek doet. De aanpak wordt volgens de minister strenger. De minister gaf aan dat niet langer eindeloos zal worden gezocht naar personen die onvindbaar zijn of verkeerde adressen hebben opgegeven. Hun salarissen zullen eerder worden geblokkeerd, waarna zij zich moeten aanmelden om hun dossier in orde te maken. Ook wordt gedacht aan een anonieme meldlijn waar burgers informatie kunnen doorgeven over ambtenaren die bijvoorbeeld al jaren in het buitenland wonen, maar nog steeds salaris ontvangen. B plaatst de kwestie in een bredere hervorming van het ambtenarenapparaat. Volgens B is het overheidsapparaat jarenlang als politiek instrument gebruikt, vooral rond verkiezingen. Mensen zijn aangenomen zonder dat er werkplekken beschikbaar waren of zonder dat zij voldeden aan functievereisten. Ook zijn ambtenaren bij machtswisselingen thuisgezet, terwijl zij wel salaris bleven ontvangen. We hebben geen 51.000 ambtenaren nodig. Laten we eerlijk zijn, zei B. Volgens hem moet de overheid toe naar een kleiner, efficiënter en meer prestatiegericht apparaat waarin mensen worden ingezet op basis van competentie in plaats van politieke loyaliteit. De minister wil overtollige ambtenaren waar mogelijk herplaatsen bij andere ministeries of organisaties die personeel nodig hebben. Ook bekijkt hij de mogelijkheid van nieuwe stimuleringspakketten voor vrijwillig vervroegd uittreden uit overheidsdienst. Volgens B kunnen besparingen door het dichten van deze lekkages worden gebruikt om ambtenaren die daadwerkelijk werken beter te belonen. Daarbij noemde hij onder meer strategische groepen zoals leerkrachten en zorgpersoneel. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Maar B heeft gelijk, is iets waarin ik mij persoonlijk al jaren erger. Het ambtenarenapparaat van Suriname is een waterhoofd. Duizenden mensen in dienst die niet werken. Honderden mensen die hier in Nederland wonen en toch hun salaris blijven ontvangen. Ik begrijp niet hoe de regering op regering op regering dit zo heeft kunnen laten uitgroeien. Ik denk daar vanaf Midoro Srenang 75 Asandis Etek Presi. Duizenden ambtenaren die niet werken. Een waterhoofd van een ambtenarenapparaat. Geld die je kon besparen of, zoals bezig, kan gebruiken om zorgpersoneel, leerkrachten uit te betalen. Dan hoeven die niet meer te klagen, hoeven die geen stakingen of werkonderbreking te houden omdat ze hun salaris niet ontvangen. Terwijl anderen die niet werken wel hun salaris ontvangen. Ook een punt waarin B gelijk heeft is, er komt een nieuwe regering. De oude mensen worden gewoon in dienst gehouden, maar worden nieuwe loyalisten benoemd. Daar moeten we mee ophouden. Ik werk al 10 jaar bij Lanti, met dan roken zo lang met doen we roken boem. Al is NDP, VHP, NPS, KAP, TPI of soort partij, kon nou wat macht, met dan roken zo lang met doen we wat mee roken boem. En als je een poer me, dan maak je een poer me weer gewoon naar rechter. Als rechter die me gelijk, dan met dan roken. Als rechter die me ongelijk, dan moet ik weer. Maar als rechter die me gelijk, en intussen de dekwantraman, pot naar mijn plezier, dan hebben zij een probleem, dan moet het bevochten worden. En ik, als ik in dienst ben, en ik word ontvraagd op basis van partijpolitieke loyaliteit, en ik ga naar de rechter, en ik krijg gelijk van de rechter, dan zal ik de man of de vrouw die ze in mijn plaats of op mijn plaats hebben geplaatst, aanklagen bij de overheid. En als de overheid daar niks aan doet, zal ik hem aanklagen bij de rechter. Want dit kan niet. Dit is een brok akonde. Moet je niet akonde, maar je wordt verkeerd gebruikt. Ziek man ook aan je, die ook aan je, dat ook aan je. Leraren verlaten akonde, dat verlaten akonde. Zorgpersoneel verlaten akonde, want moet je niet. Terwijl moet je niet. Tot zover een bericht van het staarnieuws voorzien van mijn commentaar.

baarden, tatoeages en professionaliteit binnen het politiekorps, tijd voor een moderne benadering. De samenleving verandert voortdurend. Normen, waarden en maatschappelijke opvattingen ontwikkelen zich mee met de tijd. Wat tientallen jaren geleden als ongepast, onprofessioneel of ongewenst werd beschouwd, wordt vandaag de dag vaak anders beoordeeld. Deze ontwikkeling zien wij ook terug binnen het Korps Politie Suriname, met name waar het gaat om het dragen van baarden en tatoeages door politieambtenaren. Lange tijd gold binnen het korps de opvatting dat politieambtenaren geen volle baard mochten dragen. Baard werd veelal geassocieerd met een gebrek aan netheid, discipline of gezag. Ook tatoeages werden vroeger vaak in verband gebracht met criminaliteit of een negatieve maatschappelijke uitstraling. Maar de vraag die wij ons vandaag moeten stellen is: sluiten dergelijke opvattingen nog aan bij de huidige maatschappelijke realiteit? Vandaag de dag dragen veel mannen, zowel binnen als buiten overheidsorganisaties, een verzorgde volle baard. Daarnaast zijn er personen die vanuit hun geloofsovertuiging een baard dragen als onderdeel van hun religieuze identiteit. Tatoeages worden inmiddels wereldwijd beschouwd als een vorm van lichaamskunst en persoonlijke expressie en worden gedragen door mensen uit alle lagen van de samenleving, artsen, advocaten, militairen, docenten en politiemensen. Als vakorganisaties zijn wij van mening dat professionaliteit wordt bepaald door houding, integriteit, discipline, deskundigheid en de wijze waarop een politieambtenaar zijn taken uitvoert. Een verzorgde baard of zichtbare tatoeages zeggen op zichzelf niets over iemands karakter, gezag, betrouwbaarheid of vermogen om de samenleving te dienen. Het politiewerk wordt immers niet uitgevoerd door een baard of een tatoeage, maar door de politieambtenaar met karakter zelf. Daarnaast leven wij in een democratische rechtsstaat waarin fundamentele rechten niet uit het oog mogen worden verloren. De Surinaamse grondwet waarborgt in artikel 8 het gelijkheidsbeginsel en bepaalt dat niemand mag worden gediscrimineerd op grond van onder andere godsdienst of enige andere status. Artikel 9 van de grondwet bepaalt bovendien dat een ieder recht heeft op fysieke, psychische en morele integriteit. Wanneer uiterlijke kenmerken zoals een baard rechtstreeks samenhangen met geloofsovertuiging of persoonlijke identiteit, ontstaat de vraag in hoeverre beperkingen daarop noodzakelijk, redelijk en professioneel zijn. Ook internationale mensenrechtenverdragen waarbij Suriname partij is, bevatten belangrijke waarborgen. Artikel 18 van het internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten beschermt de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Terwijl artikel 26 van hetzelfde verdrag het recht op gelijke behandeling en bescherming tegen discriminatie waarborgt. Daarnaast erkennen internationale normen de bescherming van persoonlijke waardigheid en de persoonlijke levenssfeer. Uiteraard betekent dit niet dat binnen een politiekorps geen regels mogen bestaan. Een korps heeft het recht en de plicht om eisen te stellen aan representativiteit, discipline en professionaliteit. Dergelijke regels dienen echter objectief, redelijk en proportioneel te zijn en op consistente wijze te worden toegepast. De recente discussie omtrent het muteren van een medewerker vanwege een vermeend gebrek aan representativiteit wegens het dragen van een baard roept daarom belangrijke vragen op. Is een verzorgde volle baard daadwerkelijk bepalend voor representativiteit? Bestaan hiervoor objectieve criteria? Zijn fundamentele rechten en persoonlijke overtuigingen voldoende meegewogen? En past een dergelijke benadering nog binnen de huidige maatschappelijke opvattingen? Internationaal hebben verschillende politiekorpsen hun beleid inmiddels aangepast aan de veranderende samenleving. In diverse landen zijn verzorgde baarden en zichtbare tatoeages toegestaan, zolang zij niet strijdig zijn met veiligheidsvoorschriften of de professionele uitoefening van de functie. Het gaat uiteindelijk niet om de vraag hoe een politieambtenaar eruit ziet, maar hoe hij functioneert. De samenleving verwacht van haar politie geen uiterlijke uniformiteit ten koste van individuele rechten, maar professionaliteit, integriteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van dienstverlening. Een baard verricht geen politiewerk.
Een tatoeage verricht geen politiewerk. Dat doet de politieambtenaar. Al dus een ingezonden stuk in de staatsnieuws. Aan de hand van de voorzitter van de Surinaamse politiebond, Rivelino R.M. Eek. Heeft wel gelijk, kijk. Ik kan me herinneren, toen ik pas hier in Nederland was, werd een Surinaamse mevrouw ontslagen uit de politiekorps hier in Nederland, omdat ze getatoeëerd was. Nu zie je overal politieagenten met tatoeages. Je ziet het in de serie Blauw of Maandag op Nederland 1, waar een politieserie is. De meeste politieagenten, zelfs vrouwen, hebben grote tatoeages. Uiterlijk zichtbaar. Koning Willem-Alexander heeft toch een baard? Een mooie van goede baard. Nou was maar bij Abbe Fossi. Nou alles maar in weer een baard. Ambtenaar of geen ambtenaar, priester of geen priester, bandiet of geen bandiet. Nou ja, ik weet niet van bandiet. Maar iedereen draagt een prachtig gecultiveerde baard. Wat is er daaraan fout? Niet het baard doet het werk, maar de persoon doet het werk. Je ziet verschillende politici hebben een baard. En er komt nog wat bij kijken. Ik hoorde van de week dat hier, ik dacht in Zwitserland of Zweden, mogen meisjes beneden de 14 jaar geen hoofddoeken dragen. Maar terwijl ze die meisjes verbieden om hoofddoeken te dragen, want het zou volgens de overheid om dwang gaan, mogen wel keppels, dat is van de Joodse gemeenschap, en kruisen van de katholieke gemeenschap, geworden dagen, de kinderen beneden de 14 jaar. Is toch discriminatie? Is racisme? Dat mag niet. Of je schaft het af, geen hoofddoeken voor ieder kind, en ook geen kruisen en geen keppels. Of ja, iedereen toe met bepaalde regels.

Inflatie steeg naar 11,4%. Prijzen in mei met 1,3% omhoog. De inflatie in Suriname is in mei 2026 uitgekomen op 11,4% op jaarbasis. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, de ABS. Vergeleken met april 2026 stegen de consumentenprijzen in mei dit jaar gemiddeld met 1,3%. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, werden de prijsopnames verricht in de periode van 4 tot en met 29 mei 2026. De consumentenprijsindex, CPI, steeg van 947,4 punten in april naar 960,0 punten in mei. De sterkste prijsstijgingen werden geregistreerd binnen de groep communicatie, waar de prijzen met 14,4% toenamen ten opzichte van de voorgaande maand. Ook groenten en fruit werden aanzienlijk duurder. In deze categorie stegen de prijzen met 16,3% in één maand en met 32,5% op jaarbasis. Verder namen de prijzen van visproducten en garnalen met 2,9% toe ten opzichte van april, terwijl ook frisdranken, sappen en water plus 2,9% en overige voedingsmiddelen plus 2,5% duurder werden. Op jaarbasis werden vooral medische en paramedische diensten fors duurder. Deze categorie noteerde een stijging van maar liefst 124,2% ten opzichte van mei 2025. Ook communicatieapparatuur en communicatiediensten plus 17,5%, dranken buitenshuis plus 17%, huisdieren plus 15,5% en visproducten plus 14% lieten stevige prijsstijgingen zien. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek meldt op dat de gemiddelde inflatie van 11,4% niet betekent dat alle producten met hetzelfde percentage duurder zijn geworden. Van 316 goederen en diensten die deel uitmaken van het CPI-pakket, varieerden de prijsbewegingen in mei tussen een daling van 39% en een stijging van 600%. De 12 maand gemiddelde inflatie, gemiddelde van de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de voorgaande 12 maanden, kwam in mei uit op 10,7%. Daarmee zet de lichte opwaartse trend van de afgelopen maanden zich voort. Tot zover

Wallerlei Umbangsila draagt na 13 jaar directeurschap bij COVAP over. Angel Wallerlei Umbangsila draagt na 13 jaar leiding te hebben gegeven aan het EFS College COVAP binnenkort het directeurschap over en kiest voor een internationale carrière. Ze kijkt terug op een periode waarin het verpleegkundig onderwijs ingrijpend veranderde en COVAP uitgroeide van opleidingsinstituut tot kennisinstituut. Toen Wallerlei Umbangsila in 2013 door Martelise Eersel, toenmalig directeur van het ministerie van Volksgezondheid, werd benaderd om voorzitter van het bestuur van COVAP te worden, werkte zij als zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. Het verzoek kwam voor haar onverwacht. Kort daarna volgde een tweede vraag of zij de leiding van de instelling wilde overnemen van de toenmalige directeur Jacinta Liwashu. Die stap zette zij niet lichtvaardig. De functie betekende minder vrijheid en een financieel offer. Bovendien wilde zij niet via een voordacht worden benoemd. Op haar verzoek werd een open sollicitatieprocedure gehouden. Ik vond dat het proces transparant moest zijn, zegt Wallerlei Umbangsila. Uiteindelijk kwam zij als beste kandidaat uit de selectie naar voren. Na een korte periode als waarnemend directeur trad zij in januari 2014 officieel aan. Een uitgebreide inhoudelijke overdracht kreeg zij daarbij nauwelijks mee. Ze moest haar weg binnen de organisatie zelf vinden. Achteraf bekeken is dat aardig geluk, geeft ze glimlachend aan. Het ministerie van Volksgezondheid had wel een duidelijke eis. Meer, betere, sneller opleiden. Onder haar leiding werd daarom een nationaal onderwijscongres georganiseerd, waarbij opleiders, verpleegkundige leiders, zorginstellingen, inspectie en beleidsmakers gezamenlijk discussieerden over de toekomst van de verpleegkundige beroepsopleiding. Uit dat overleg ontstond een nationaal onderwijsplan dat de basis zou vormen voor een omvangrijke modernisering van het verpleegkundig onderwijs. Er werden curricula vernieuwd, internationale standaarden ingevoerd en nieuwe specialistische opleidingen ontwikkeld, waaronder kinderverpleegkunde en NICU-verpleegkunde. Ook kwamen er opleidingen voor aanverwante beroepen en werd sterk ingezet op bij- en nascholing. De resultaten bleven niet uit. Het aantal studenten groeide binnen enkele jaren van ongeveer 300 naar ruim 1200. Tegenwoordig levert COVAP jaarlijks tussen de 250 en 300 gediplomeerde zorgprofessionals af. Tegelijkertijd blijft de uitstroom van verpleegkundigen naar het buitenland een uitdaging. Je kan opleiden en opleiden, maar als een groot deel vertrekt, ben je eigenlijk een beetje aan het dweilen met de kraan open, benadrukt Wallerlei Umbangsila. Naast de groei van het onderwijs zetten zij ook in op professionalisering van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 norm werd ingevoerd en vormt nog steeds de basis voor de aansturing van de instelling. Hoewel zij aanvankelijk van plan was slechts 5 jaar te blijven, werden het er uiteindelijk 13. Nadat de onderwijsvernieuwing grotendeels was gerealiseerd, verschoof de aandacht naar een nieuwe ambitie. De ontwikkeling van COVAP tot kennisinstituut met een bredere maatschappelijke rol. Naast trainingen voor zorgprofessionals biedt COVAP ook cursussen en programma's aan op het gebied van preventie, gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. Volgens Wallerlei Umbangsila zijn de belangrijkste doelstellingen inmiddels bereikt. De instelling groeide niet alleen uit tot een grotere onderwijsorganisatie, maar ook tot een financieel gezonde onderneming. We hebben 0 SRD aan schulden. De overheid draagt nog voor een deel bij via subsidie van de lonen van het vaste personeel, maar voor de rest verzorgen wij onze bedrijfsvoering zelf. Wallerlei Umbangsila meent dat de overheid over 5 jaar ook geen salarissen voor COVAP personeel zal hoeven betalen. We zetten in op een eigen verdiencapaciteit en ook efficiënt draaien van het bedrijf. En het loopt heel goed. Juist omdat de fundamenten zijn gelegd, voelt dit voor haar als het juiste moment om afscheid te nemen. Ze laat naar eigen zeggen een organisatie achter die stevig in de samenleving is verankerd en klaar is voor een volgende ontwikkelingsfase. Met een groep
groeiende vraag naar zorgprofessionals in de regio ziet zij nog volop kansen. COVID heeft een stevige basis. De uitdaging voor de volgende fase is om die positie verder uit te bouwen en tegelijkertijd relevant te blijven voor de behoeften van de gezondheidszorg. Met dankbaarheid kijkt zij terug op haar jaren bij de instelling. Ik ben erkentelijk voor de tijd die ik hier heb gehad en heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig leiderschap. Die betrokkenheid blijft bestaan alleen vanuit een andere positie. Prachtig proficiat, mevrouw Wallerlei. Hoe heet ze? Mevrouw Wallerlei. Even goed aan mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Want het feit dat zoveel Surinaamse in Suriname opgeleide verpleegkundigen en zorgmedewerkers het land verlaten en overal in de regio, vooral hier in Nederland, zich komen nestelen en ook een baan vinden, dat betekent dat er goed kwaliteit wordt afgeleverd door een Surinaamse instelling. Chapeau, mevrouw Wallerlei Kumbangsila. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Guyana boos een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven. Een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven heeft tijdens de Suriname Energy Oil and Gas Summit, het FEOGS, in Paramaribo geleid tot een aangekondigd diplomatieke protest van Guyana. De kaart kwam maandag in beeld tijdens een presentatie van staatsoliedirecteur Anja Gisser. De getoonde kaart gaf Tigri weer als onderdeel van Suriname. Guyana reageerde daar afwijzend op en kondigde aan de kwestie via diplomatieke kanalen aan de orde te zullen stellen. De brug gaat wel verder, even kijken. De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vikram Bharat, verklaarde volgens Oil No dat zijn land formeel bezwaar zal maken tegen de kaartweergave. Hij zei dat de Guyanese ambassadeur in Suriname, Virginant Depo, bij de openingsceremonie aanwezig was en de kwestie volgens de gebruikelijke diplomatieke procedure zal oppakken. Guyana gebruikt voor Tigri de benaming New River Triangle. De Guyanese regering heeft in het verleden vaker gereageerd op kaarten waarop het gebied als deel van Suriname wordt weergegeven. Bharat zei dat hij niet kon vaststellen of de kaart speciaal voor de presentatie tijdens FEOGS was vervaren of dat het om standaard materiaal ging. Wel stelde hij dat Guyana eerder op zorgelijke kaartweergave heeft gereageerd. Ook in februari 2025 kwam Georgetown met een officiële reactie nadat tijdens een zakelijke bijeenkomst in Paramaribo een kaart was getoond waarop Tigri als Surinaams grondgebied stond vermeld. Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken liet toen weten zich niet met die weergave te kunnen verenigen. De kwestie speelt tijdens de zesde editie van FEOGS, waar vertegenwoordigers van overheden, energiebedrijven en investeerders bijeen zijn voor overleg over olie, gas en energieontwikkelingen in Suriname en de regio. De summit wordt georganiseerd door de Staatsolie en loopt van 23 tot en met 26 juni in Paramaribo. Een openbare reactie van Staatsolie of de Surinaamse regering op het aangekondigde Guyanese diplomatieke protest was woensdag dus vandaag nog niet bekend. Tigri is het Surinaams grondgebied. Guyana gebruikt voor het gebied de naam New River Triangle en blijft daartegen bezwaren uiten. Maar Suriname handhaaft zijn territoriale grenzen en de kaart tijdens FEOGS weerspiegelde die Surinaamse positie. Guyana heeft daarnaast een slepend grensverschil met Venezuela dat aanspraak maakt op de Essequibo-regio, een gebied dat ruim 2/3 van Guyana omvat. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Het is Tigri Surinaams grondgebied, dus Guyana moet stappen over en Guyana nog niet. Met Guyana gaan naar internationale hof op opleiding. Maar dit is Surinamese eigenschap. Suriname had al lang die claim duidelijk moeten maken. Hadden we dit niet gehad, dat Guyana nu mond dicht gehouden. Tigri is en blijft Surinaams grondgebied. Alleen moet Suriname opschieten om het af te handelen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

raad leerkrachten Mungo Tapu brengt examens en repetities in gevaar. Leerkrachten van scholen, gemeenschap Mungo Tapu zijn in beraad gegaan omdat volgens hun gemaakte afspraken over uitbetalingen van toelagen en herinschaling niet zijn nagekomen. De groep waarschuwt dat examens en de repetitieronde van de laatste kwartaal hierdoor in gevaar komen. Robert Puketti van de actiegroep zegt dat de leerkrachten hadden begrepen dat de achterstallige betalingen uiterlijk eind juni zouden worden geregeld. Volgens hem blijkt na controle van de loonstroken dat slechts 3 van de 13 betrokken leerkrachten een toelage hebben ontvangen. Daarnaast zouden 2 collega's een verkeerde toelage hebben gekregen, terwijl de overige leerkrachten niets uitbetaald hebben gekregen. Het ergste is dat niemand met ons heeft gekoppeld om aan te geven dat de uitbetaling niet meer zal plaatsvinden, zegt Puketti. Volgens hem is de teleurstelling binnen de groep groot. De leerkrachten hebben daarom besloten in beraad te gaan. De examens zijn in gevaar en ook de repetitieronde van het laatste kwartaal zal niet plaatsvinden, waarschuwt Puketti. Puketti stelt dat de groep geen ander drukmiddel meer ziet. Naar zijn zeggen had de directeur meerdere keren toegezegd dat de betalingen eind juni zouden plaatsvinden. Ook zou zijn aangegeven dat de leerkrachten zouden worden heringeschaald. De leerkrachten waren volgens Puketti juist begonnen met het wegwerken van achterstanden, omdat ze ervan uitgingen dat de afspraken zouden worden nagekomen. We hebben ons aan de afspraken gehouden om de achterstanden weg te werken. Nu blijkt dat er niets voor de leerkrachten is gedaan. Dat is niet prettig voor ons, zegt Puketti. Directeur algemeen vormend onderwijs Gracia Valies Ormskerk zegt de situatie te betreuren. Volgens haar is er vanuit het ministerie veel gedaan om de betalingen rond te krijgen. Ik neem morgen, dat moet zijn vandaag dus, contact met ze op, zegt Valies Ormskerk. Zij geeft aan dat eerder met de bonden was besproken dat de betaling voor 5 leerkrachten rond zou komen en dat de rest de volgende maand zou worden uitbetaald. Maar laat me kijken naar de precisie van het verhaal. De AVO-directeur benadrukt dat leerkrachten volgens haar beter moeten worden ondersteund. We moeten juist onze leerkrachten koesteren omdat we weten hoe zij gebukt gaan onder de economische situatie. Ik pleit ervoor dat er serieus wordt gekeken naar de positie van de leraar, anders raken we ze kwijt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

fietser overleden, automobilist aangehouden voor alcoholgebruik. Een 28-jarige autobestuurder is door de politie aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een bromfiets had aangereden en vervolgens daarvan om het leven kwam. De melding van de ernstige aanrijding kwam gisteren rond 1:15 nachts binnen bij het commandocentrum. Politie-eenheden haasten zich naar de locatie, waar al snel duidelijk werd dat het slachtoffer de botsing niet had overleefd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek reden zowel de bromfietser GR als de automobilist in dezelfde richting vanuit de Bomaweg naar de Malakaboweg. De bromfietser bevond zich voor de personenauto toen het noodlot toesteeg. Ter hoogte van de peerweg hield de bestuurder van de auto onvoldoende afstand en kon hij zijn voeten niet tijdens tot stilstand brengen. De wagen botste met aanzienlijke kracht tegen de achterzijde van de bromfiets. Door de impact liep GR, de bromfietser, zware verwondingen op. Hulp mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Bij controle stelde de politie vast dat de bestuurder van de personenauto onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Na een schrijftest werd hij onder begeleiding naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht voor een bloedalcoholonderzoek. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het lichaam van de overleden bromfietser is in beslag genomen ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en is in verzekering gesteld in afwachting van de verdere afhandeling van de zaak. Tot zover, omdat het Suriname Herald.

Gordon geëerd na heldendaad. Hij zegt, ik voel mij gezien, geteld en herkend. Even kijken wat dit bericht inhoudt. Gordon Tonyitow, die op 7 juni in Paramaribo Noord met leger bejaarden uit een brandende woning redde, is officieel in het zonnetje gezet door de districtscommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord. Tonyitow trotseerde die dag dikke rook nadat hij samen met zijn zonen langs de Robijnstraat reed en merkte dat er brand was uitgebroken in de woning. Bleek nog een 73-jarige bedlegerige man aanwezig te zijn. De oud-zwemmer aarzelde niet, ging naar binnen en wist de man op tijd naar buiten te dragen. De woning brandde volledig uit. Vandaag liet Gordon via Facebook weten dat hij door de districtcommissaris en dienstteam warm is ontvangen en een oorkonde heeft gekregen voor zijn optreden. Ook ontving Gordon bij enkele geschenken mede in het kader van de Vaderdag. Bij de bijeenkomst was ook minister van Binnenlandse Zaken Mariens B. aanwezig. Gordon omschreef het moment als positief, motiverend en inspirerend. Volgens hem voelde hij zich gezien, geteld, gewaardeerd en extra gemotiveerd. Als landsdienaar, Olympiër, ridder en nu ook als held. De erkenning volgt ruim 2 weken na de reddingsactie die door omstanders al werd geprezen als een daad van moed en menselijkheid. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

UMC houdt op te bestaan als ziekenhuis. Alle zorgtaken op termijn overgeven naar AMC. Alle zorgtaken van het UMC worden overgeheveld naar het AMC. Dat heeft de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC dinsdag dus gisteren bekendgemaakt. Het voorgenomen besluit betekent dat het UMC op termijn ophoudt te bestaan als ziekenhuis. Het AMC en UMC fuseerden in 2018 tot Amsterdam UMC. Destijds werden specialisten opgeknipt en verdeeld over de beide gebouwen. Amsterdam UMC heeft met die twee locaties te veel vierkante meters, zegt bestuurder Yvonne Kopperman in een video waarin het besluit wordt toegelicht. Dat is niet duurzaam en te duur. Denk aan het onderhoud van al die meters, maar ook de energierekening. Ook kan het lastig zijn als een patiënt door meerdere artsen met verschillende specialismen moet worden behandeld. Moet hij of zij dan in het AMC of het UMC worden opgenomen? Daarom wil de Raad van Bestuur in de periode tot aan 2040 alle zorg gaan concentreren in het AMC. UMC aan de Boelelaan zal alleen nog worden gebruikt voor zaken als onderzoek, onderwijs en opleiden. We begrijpen dat deze boodschap voor veel mensen in onze organisatie moeilijk is om te horen, aldus de voorzitter van de Raad van Bestuur, Hans van Goudhoeven, in het filmpje. Toch denken wij dat het voor onze patiënten en zorgverleners beter is om op één locatie te zitten. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Dat betekent dat de medische gezagsorganen eerst een reactie kunnen geven voordat de Raad van Bestuur een definitief besluit neemt. In de tussentijd geeft de Raad van Bestuur geen interviews over het onderwerp, aldus de woordvoerder. Eind vorig jaar berichtte Follow the Money al over een plan om het UMC voor 2035 te sluiten. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC stelde toen dat het niet aan de orde was en benadrukte dat de afgelopen jaren juist fors is geïnvesteerd in locatie UMC. Een woordvoerder meldt nu dat in de nieuwe situatie patiënten minder vaak hoeven te reizen tussen locaties of zich op wisselende locaties moeten melden. Dus er is duidelijkheid en verkleint de kans dat afspraken worden gemist. De 2011 in gang gezette fusie zou leiden tot zorg van hogere kwaliteit, werd destijds verzekerd. Hoe meer artsen zich kunnen toeleggen op één gespecialiseerde handeling, hoe hoger de kwaliteit en hoe beter de patiëntenzorg, luidde de redenering. Ook zou efficiënter gebruik kunnen worden gemaakt van onder meer operatiekamers. Het opdoeken van het ziekenhuis is koren op de molen van critici die van meet af aan de fusie werd al in 2011 in gang gezet, voorzagen dat de UMC het onderspit zou delven. Armand Geerbers, tot 2023 hoofd van de intensive care van locatie UMC, is de meest uitgesproken criticaster. In een interview met het Parool, bij zijn afscheid als hoogleraar intensive care geneeskunde, vorige maand noemde hij de fusie een heel ingewikkelde manier om een ziekenhuis te sluiten. En het voorgenomen besluit van dinsdag ziet hij zijn gelijk bevestigd. Intern bekritiseerde hij de fusie omdat het ziekenhuis liefst voorbestaan op twee locaties. Hij vindt dat je voor een optimale zorg voor een patiënt alle specialisten onder één dak moet hebben. Eén patiënt is geen pakketje. Je kan niet zeggen, dit behandelen we in het ene gebouw en dat in het andere. Deze argumenten van mij werden altijd weggeworpen door de hele bestuurlijke elite van het AMC en VLC. En nu hoor ik het de voorzitter van de Raad van Bestuur zelf in een filmpje zeggen. Geerbers denkt dat de sluiting van het UMC van meet af aan het plan is geweest. Hij vermoedt dat het sneller zal gaan dan die 15 jaar die de Raad van Bestuur nu noemt. Nu dit op straat ligt, zullen ook collega's locatie UMC elders werk gaan zoeken, voorspelt hij. Als het bericht komt van ja, wij gaan sluiten, dan krijg je een heel hoog self-fulfilling prophecy gehalte. Geerbers noemde het verdrietig voor de patiënten. Ik vind het heel erg verdrietig dat dit zo gaat en dat het dus ja een hele ingewikkelde weg is veranderd om het UMC te sluiten.

Dan ga ik naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname. Kijken of ze al binnen zijn. Ik zoek even naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Kijken wat ik binnen heb. Ja. Ja, ze zijn binnen. De valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Woensdag 24 juni. Ik heb het bij aan het begin gehad over 23 juni. Ik loop een dag achter. Dit vandaag woensdag 24 juni. 10 uur ochtend Suriname tijd. 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 37,302 SRD voor terug. Dus de jaar waar Yankee dollar kon aan mama bij je voedsel dan is 37,302 SRD. Take op bij van Yankee dollar naar mama bij je voedsel dan, dan moet je 37,618 SRD neerstellen. Wanneer je een US dollar koopt bij de centrale bank van Suriname, moet je 37,618 SRD, 37,618 SRD neertellen. Dit jaar Holland Monico zo'n 30 euro naar mama Wanje Voeselang bij Chisi 42,571 SRD voor terug. Maar als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname, moet je 43 SRD neertellen. Als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname, moet je 43 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3761,80 SRD en 100 euro kopen kost je 4300 SRD. Dat waren de valutakoersen en dan een uitsmijter. Praat mee, het tropenrooster legt pijnlijk dood dat schoolgebouwen niet meer veilig zijn. Nu juist in de laatste toetsweek volledige concentratie nodig is, is het snikheet in veel klaslokalen hier in Nederland. Dat was niet nodig geweest als gemeenten niet zo lang hadden gewacht met aanpassingen of nieuwbouw van schoolgebouwen. In de kwestie leggen we onze lezers daarover een vraag of stelling voor. En de kwestie gaat over het volgende. Schoolgebouwen moeten snel worden aangepast aan het huidige klimaat. En dan kan je erop reageren. Scholen hebben voor deze week het lesrooster aangepast. De lessen zijn korter of vervallen helemaal. Op sommige plekken wordt alleen in de ochtend les gegeven. In het hele land grijpen scholen naar maatregelen die de situatie in de klas nog enigszins draaglijk maken. Schoolkoepels gebruiken deze hittegolf om de belabberde toestand van school gewoon onder de aandacht te brengen. Zij, de schoolkoepers, benadrukken dat de slechte isolatie of ventilatie zowel in de winter als in de zomer voor problemen zorgt. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Dus luister goed. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Financiering voor nieuwe schoolgebouwen komt van de gemeente. Al krijgen zij daarvoor een vergoeding van het Rijk. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is die veel te laag. Gemeenten zijn overigens niet verplicht die vergoeding aan schoolgebouwen uit te geven. Vaak zijn er andere prioriteiten, zoals de aanleg van wegen, woningbouw of sportvoorzieningen. Dus zo is je dat jaar zo naar Holland de scholen al die problemen doen. Sommige scholen zijn aangepast aan de hitte, de hete, warmte die we deze dagen hebben. En de scholen zijn niet aangepast daaraan. En het kost hoeveel, zei ik? Het kost om het 1,3 miljard euro per jaar om het op een niveau te brengen. Zodat alle scholen zijn voorzien en geen problemen meer hebben. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 24 juni. Ik had de technische bijstand van Rajesh. Rajin, hartelijk dank. Ik zou zeggen, ga genieten van de middag. De zon schijnt behoorlijk fel hier. Het is nog behoorlijk warm heet. En het loopt nog warmer, nog heter te worden. Vooral vandaag later en morgen en vrijdag. Geniet van de dag verder. Brassa dende, omit woende. Dag.

जय हो राधे श्याम की, जय हो सिया राम की, और जय हो बंबई धाम की।

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 14:30 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden! Laat ons nooit meer gaan! Vahon Hindoestani Radio.

पेंशनन स्टेक 23 यूनि भाई पेंशन के बारे में यह बतावे है लिख मिलियन नीदरलैंड्स फॉर हु Marielle Tweebeek, de oud-president van DNB, live ontmaskerde. Bolle, ja, pedigo, uitzending bij La NOPP. Bolle, eindigde in een schandaal waar heel Nederland over praat. Klaas Notke, waar hij mee, bolle, 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank meer. Chouda Barisra, of bolle, kandidaat, voorzitter, centrale banken, of gastra. Twee weken mee go oma op het eigen het onderwerp ligt standaard. Inflatie, hypotheken en de toekomst van de Nederlandse financiën. Niemand had verwacht dat het gesprek zou ontarden in een ongekende confrontatie. Oh, ik heb bare me aplo altijd herhaling pedik bij je via je programma. Oké, bare me. To aap log ko hum ek geet sunane jate hai. To abhi hum aap log ko pas phir wapas jayenge. Ek old and gold ka song hai.

Dagelijke bestuur van de EU-reizen daarvoor begin dit jaar ook af naar Afghanistan. Bollega Europese landen, bolle Europese parlementen zijn zeer kritisch op een bezoek van de vertegenwoordiger van de vrederegering van Europa parlementariër. Op bollega D66 noemt hem bezoek een klap in het gezicht en een nederlaag voor onderwaarden. Verantwoordelijke economisarissen op bolle Sabanamange het Talibanke. Dus toe, maar ja, goed, ze komen wel naar België, Brussel mee. Toe, hamari janta ye sabat ek bayarde aurat bhaiya Suriname mee. Oké, ze hebben 77 jaar ke. Aur oké, je verzorgker, 32-jarige verzorger. Sabke is op ghar mee raand ke. Kolonisten weg mee. Aur roof over faal bhaile. Dunu ke chodi pistool dekhai ke. Aur 77 jaar ke bayarde. Aur oké verzorgker ke, ze hebben loot ke chal ge bhaiya. Jahan bataye de criminelen gingen er uiteindelijk vandoor met de portemonnee en twee paar oorbellen. Na de roof verlieten zij woning en verdwenen in onbekende richting. Toen zelf bejaarde Kesapuachorna, Chorebaya, en dat is een Suriname, mensen, waar dit soort dingen is wel gebeurd. Hoofdwijs, olieinkomsten zijn geen garantie voor welvaart. Ihega, hamelijke hoofdwijk, joraha, ou hartem demonstreerkertraha. Curtis Hofwijk bole hega aur u apan promise se bhi nikar gaye hai dosto aapke bataye hain ab yahan bole aktuele maatschappelijke politieke situatie bole hai bole telwa jo hum ke nikri gaye kar matlab na ki deswa hum log ke problem se nikar dei bole oli inkomsten geen automatische garantie voor welvaart. Bolle Hega, een belangrijk onderdeel van een gesprek ging over de verwachte ontwikkeling van Surinaamse olieindustrie. De sector wordt door velen gezien als een mogelijke gamechanger voor de Surinaamse economie. Maar hoofdweg waarschuwt voor te veel een euforie. Dat is een moeilijk woord gebruiken. Nikar. John Hamare Janta bhi na samaj paaye. Waarvan een makkelijke taal ook makkelijk kunnen zijn. Oh, is ze bij poetje. Een moeilijk taal. Dan moeten ze in de woordenboek gaan zoeken, mensen. Maar dat is weer iets anders. Van de Xerox Week erbaren mee bolen. Ondanks olie en gas zullen we zonder lokaal continent beleid straatarm blijven. Bolen hamlo straatarm rabe. De ko Guyana mutra tel nikre. Maar toch gewoon pe garib ta. Je bent tak he. Hamari janta. Or is op Suriname. Ke admilon agore. Ki kap telwa nikre. Natuurlijk. U sab soche. Ke chijwa mooi hoi. Ab de ko bhaiya. Sant Lauren. Aap lon jane. Albinam to. Fair boat. Habada hove he. Or hua ke nigo. फिर बोट 5 सितंबर में शुरू करी मोई से चले के और बोलेगा जो हबड़ा हुए है साउथ लॉरेंस ने अने बोलेगा अल्बिना से फलोप कंपन मैंने एरस्ट का बपेर की और एको हैडो का फिर बोट है गा लाका ब्रिल 18 यूनियन बैटन गब्रेक हो गए है आज को फॉलो फन एंड इफेक्ट ऑन द हिड्रोलिसे पम तेलक तगलेकरटेन हैव द सुरिनाम्स हाफन अथॉरिटी एंड फास्ट gesteld dat de drijvende aanlegsteker aan de zijde van Albina zodanig is verslechterd dat deze niet langer veilig kan worden gebruikt. Hierdoor zijn de reguliere afvaarden voorlopig opgeschort, mensen. Op pas september met Nauka Botia Chaliga. Ik erbarie mee. Hoop is gevestigd op de tweede veerboot Malani, die momenteel onderhoud en technische voorbereiding ondergaan. Voorafgaan aan de ingebruikname zal eerst een testfase van ongeveer een maand plaatsvinden. De officiële gebruiksname staat gepland begin september mee. Hamari, Piari, Piari, Mita, Mita, Janta. Kelie, je baant hem aapko bataate hain. Saat mila ke arrestasi pakdi se drugs ke baare mein. Saat mila ke pakdi se bhaiya narkotika brigade bolehega saat go arrestance team opgeroepen voor verhoor.
door verband met mogelijke onregelmatigheden 82 kilo cocaïne. Twee voertuigen. Betrokken agenten worden verdacht van deelname aan criminele organisatie. Aure Saad Milake Pagadise Jamatin Gosipahibehe. Advocaat Vera bevestigt desgevraagd aan de redactie van de Waterkan. Bolehe, het zevental zal voorhoor is aangehouden. Sipahi Pakarise Sipahieke, Dingo Sipahi Pakarane, verzekerd gesteld. Eveneens verdenken van overtreding van vertovende middelen. Deelname te Sipahi Sipahieke Pakarise Vaya, Tohamare Suriname, Bantie, Bala Argentinië Vaya, Oro een van de Hiape Bataege, Messi Kevare me, WK topscorer Hega aller tijden met 17 treffer. Oro Messi Vaya, Betakhega waarvan Ronaldo is ook gezaakt. Lionel Messi heeft een geschiedenis geschreven, mensen. Argentijnster speler maakte in de groepwedstrijd tegen Oostenrijk zijn 17e, 18e VK doelpunt. Is daarmee alleen recordhouder als topscorer aller tijden op het mondiale eindtoernooi. De Messi is nog steeds de sterkste man om te scoren, mensen. Toye bate ego milake snaipa bhaiya kono snaipa hai sipahi ke khojat raha ke pakdi se yahan pe dikhawe hai 36 yarakh sinango be bekend als snaipa somar ke sanja ke pakdi se saman mein twee advocaten aangemeld bij de jeugdpolitie Suriname. Sociale media figuur werd al enkele dagen door de politie gezocht in zedenzaken. Ego minderjarige larkieke bare mee. Na de aanhoudingen werd hij verhoord en voorgeleid in overleg met de Surinaamse OM Dosto. To aapko ye geet hum yahan sunate hain.

0: इसी गिरीश गीत से हम आपको अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। एक घंटा हो चुका दोस्तों, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम। जोनी नंबर वन है हमारा नाम। हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537232047। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 14:30 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
7: Beste luisteraars, Sunniwale Sejino, namaskar, raam raam. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En vandaag, beste luisteraars, heb ik weer een mooi thema voor u in petto. En ik heb voor u in de uitzending Monique Koosman. Zij gaat zometeen de brief voorlezen. De brief aan haar overgrootmoeder Suto Regio. Wie is deze bijzondere dame in mijn programma Rani Kikahani? Rani Kikahani is, hè, zoals jullie weten, het verhaal van de vrouw van de koningin. Ik kwam haar een paar weken geleden tegen in het Sophiahof. Ik kwam daar iets later aan. We hadden daar een werksessie. En deze bijzondere vrouw, Monique Koosman, die zat bij mij in de werkgroep. En ik moet u zeggen, ze viel op. Ze was heel uitgesproken. Maar ook een prachtige verschijning om te zien. En ik was blij dat ik een klik met haar had. Want ik heb haar daarna opgezocht. En zij ook een beetje mij. En wij raakten met elkaar in gesprek. En wie is zij? Monique Koosman werkt als coach, therapeut en trainer. Als gestigmatiseerde nazaat van Javaanse contractarbeiders en als ervaringsdeskundige wil Monique als derde generatie woorden geven aan de stilte. Losmaken wat klem zit, patronen doorbreken. De impact van traumatische ervaringen is haar intrinsieke motivatie om haar stem te laten horen, beste luisteraars. Met haar ga ik de komende weken aandacht besteden aan de Javaanse immigratie en bespreken wij welke parallellen dit heeft met de Hindoestaanse immigratie. Van de reis vanuit Azië over zee naar Suriname, het beloofde land, een onbekend en vreemd land, waar mensen aankwamen vanuit Azië. Zij vestigden zich daar en trachtten zich te verankeren. En daarna weer van Suriname naar Nederland. En daar opnieuw weer in een nieuw vreemd land. Aankomen, vestigen en verankeren. Met haar ga ik nu in gesprek, beste luisteraars. Hallo Monique.
8: Hallo Rosita.
7: Welkom, welkom in de uitzending van Radio Vagon.
8: Ja, dankjewel Radio Vagon. Ik voel me heel welkom. Ik voel me ook vereerd en ik werd ook ontroerd hoe je mij hebt aangekondigd. Ja, dankjewel.
7: En is er iets, hè, want de luisteraars kennen jou niet. Ik heb jou een beetje voorgesteld. En had je jezelf nog nader willen voorstellen aan de luisteraars?
8: Ik vind het lastig om nog meer aan te vullen wat je hebt aangekondigd. Mm-hmm. Het enige wat voor mij belangrijk is, dat ik een 54-jarige vrouw ben. Hopelijk mag ik 55 kaarsjes uitblazen binnenkort. En ik ben een super trotse moeder van een beeldschone 23-jarige dochter. En van binnen is ze nog veel mooier.
7: Mooi.
8: Ja, ja. En mijn naam Monique, ja, dat betekent adviseur in het Frans. ja. Dat wisten mijn ouders waarschijnlijk niet, 54 jaar geleden.
7: Ja.
8: Maar het is wel grappig, want adviseur, dat is wat ik deed als contractmanager vanaf 2016. Mm-hmm. En dat is wat ik nu ook doe als vertrouwenspersoon, therapeut en coach. Ja, grappig, hè? Wat een naam kan inhouden.
7: Ja, zeker. En over naam gesproken. Hè, en, je hebt een prachtige brief geschreven, hè, aan je overgrootmoeder. En nu vraag ik me af, hè, wat heeft jou bewogen om deze brief te schrijven?
8: Wat mij heeft bewogen is met het oog op Moederdag, 10 mei. Ik heb vorig jaar, 10 mei 2025, een brief geschreven aan mijn biologische moeder. Waarbij ik haar heb bedankt. Waarbij ik beschreef dat ik zie en bewust ben, weet je, welke opofferingen zij heeft gemaakt en nog steeds maakt. Ik zie hoe zij zichzelf wegcijfert. Weet je, haar zorgzaamheid. Niets is te veel, niets is te gek. Ze heeft alles over voor haar kinderen en haar kleinkinderen. En ik vroeg me af, goh, maar zij leeft naar voorbeeld. Dus wie heeft zij als voorbeeld gehad? Hmm. Dus haar moeder, mijn oma. En wie heeft mijn oma dan als voorbeeld gehad? En ga zo maar terug door. En zo kwam ik op een gegeven moment uit bij mijn overgrootmoeder, de moeder van mijn grootvader, mijn opapa. Want hij heeft mij opgevoed vanaf dat ik anderhalf jaar was. En toen mijn oma kwam te overlijden... heeft mijn grootvader mij opgevoed vanaf mijn vijfde jaar. Ja. Dus het is officieel is het mijn grootvader, maar als je die groot weglaat, ja, dan is het mijn vader. Mm-hmm. Ja.
9: Bijzonder.
8: Dus ik was ook benieuwd, maar wie is jouw moeder? Mm-hmm. En zo is mijn zoektocht gestart door interesse en belangstelling, want ik wilde hem ook begrijpen.
9: Ja.
8: Weet je, zijn reactie, dingen, zaken die ik in mijn opvoeding heb ervaren. Mm-hmm. Waar ik heel veel vraagtekens bij had.
9: Mm-hmm.
8: Ja.
9: En de nieuwsgierigheid, die bracht je naar, mag ik zeggen, onderzoek?
8: Ja, klopt. Een onderzoek die ook is geactiveerd. Ik was een behoorlijke workaholic.
9: Mm-hmm.
8: Ik zal eerlijk opbiechten, dat is een overlevingsmechanisme. Want als ik alleen maar heel hard aan het werk ben, dan laat ik zien, dan wil ik bewijzen dat ik goed ben.
9: Mm-hmm.
8: En dan hoef ik ook niet met mezelf aan de slag.
9: Mm-hmm.
8: En op een gegeven moment werd ik onderuit gehaald door een burn-out. Ja, en dat heeft me wel aan het denken gezet.
9: Mm-hmm.
8: Ik heb daar wel op een resetknopje gedrukt.
9: Mm-hmm.
8: Dus ja, ik was ook noodgedwongen om mezelf aan te kijken van... ja, maar waarom doe ik wat ik doe?
9: Mm-hmm.
8: En waar komt dit vandaan? En... ja, dus dat was ook een reden voor mijn onderzoek. Om mezelf te begrijpen.
9: En daar zeg je ook iets, hè? Het is best wel een heftige ervaringen waar je het over hebt. En vanuit daar de resetknop. En dan eigenlijk jezelf weer en je verleden aankijken. Hoor ik je dat zeggen?
8: Ja, klopt. Ik heb ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Mm-hmm. Ik heb trauma's, ik heb verdriet gehad, ik heb pijn gehad. Ook onderwerpen zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag.
9: Mm-hmm.
8: Ik weet... ja, elke cel in mijn lijf weet hoe angst voelt.
9: Mm-hmm.
8: Ik weet hoe schaamte voelt.
9: Mm-hmm.
8: En woede. En ik heb het verdriet zo intens gevoeld... dat ik een zelfmoordpoging heb gedaan.
9: Mm-hmm.
8: Het verdriet voelen wil dus niet zeggen dat ik verdriet ben.
9: Mm-hmm.
8: Of die in mensen pijn voelen, wil niet zeggen dat ik die pijn ben.
9: Mm-hmm.
8: Ik heb het. En mm-hmm. als ik het heb, hoe kan ik dat dan transformeren? Naar iets wat mij niet langer gijzelt, maar wat me gaat helpen.
9: Mm-hmm.
8: Want ik heb een dochter.
9: Ja.
8: Dus hoe kan ik het ook voor haar anders maken, beter, lichter? En dat ik mijn trauma ook niet doorgeef aan haar.
9: Mm-hmm.
8: Dat...
9: ja, wat knap en moedig, hè, dat je dit en vertelt. En ook nog dit ook aangaat. Hè, om zeg maar wat je zelf zegt, niet doorgeven. Ik wil dit zelf aankijken, ik wil daar zelf iets mee. En ook tegelijkertijd ook niet doorgeven.
8: Ja, en ik vind dat het mijn plicht is om het goede door te geven.
9: Mm-hmm.
8: En het niet goede om dat terug te geven. Het te laten stoppen.
9: Ja. En als ik... ik vind het heel heftig. Dus ik ben even aan het zoeken van... in hoeverre... we hierop door... willen... gaan. Dan mag jij ook... mag jij dat aangeven. En of wij dan juist een bruggetje slaan naar de brief. Ja, dus dat wij dan zeggen van ja, kan het zijn dat juist dit zo dit soort grote vraagstukken dat een, ja, maakt dat je dus juist wel gaat, ja, op zoek gaat naar juist dat intergenerationele?
8: Ja, een van mijn trauma's is daaraan verbonden. Mm-hmm. En ja, het was ook heftig om deze brief te schrijven. Mm-hmm. Ik heb Kleenex en Tony Chocolonely gesponsord. Mm-hmm, mm-hmm. Ik heb gehuild, ik heb gevloekt, maar ik heb ook gelachen. Mm-hmm. Ja, en de inzichten die ik tijdens het schrijven
9: kreeg,
8: ja, ja, die hebben mij nog meer rust en nog meer vertrouwen gegeven. Mm-hmm. En ja, ook bemoedigd. Als ik in mijn onderzoek naar die periode terugga en de omstandigheden, ja, wat een moed en een hoop een mens kan hebben en houden, mm-hmm, om door te gaan.
9: Ja.
8: Ja. Dus ja, ik ga ook door. Maar wel op een manier dat ik dus niet meer reageer vanuit een patroon. Mm-hmm. Maar dat ik reageer vanuit een keuze. En dat is fijn. En dat geeft rust. Ja, en die rust gun ik iedereen. Zeker in deze maatschappij waar iedereen heel druk is en heel veel onrust ervaart.
9: Ja, en je gaat straks ook de brief voorlezen. Hè? Wat mij opvalt, hè, is dat je schrijft de brief vanuit je eigen beleving. En het voelt voor mij alsof, hè, dat je even in de wereld van je overgrootmoeder stapt. En dat vond ik echt heel bijzonder. Het is, als eerste wil ik jou ontzettend complimenteren met zo'n krachtige brief. Zo'n krachtige brief waarin je heel veel vragen stelt. Het is ook heel ontroerend. Het is ontzettend mooi. En ik werd er echt helemaal stil van. En het is ook heel liefdevol. Dus, en ik vraag me af, hè, hoe was dat voor jou? Want je zegt, hè, je hebt heel veel uitgeput.
8: Ja, ik heb er heel veel inspiratie en moed en nog meer compassie. Maar ook vertrouwen. Dat ik iets meer zelfvertrouwen daardoor heb gekregen. Mm-hmm. Ja.
9: En wat was dat dan? Hoe heb je zelfvertrouwen gekregen?
8: Zelfvertrouwen, dat de ontberingen die mijn voorouders hebben doorstaan, vertrouwend op hun eigen kracht, op hun kennis, op hun wijsheid, wat je niet altijd leert op een school of een universiteit. Mm-hmm. Ja, dat geeft ook vertrouwen. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Mm-hmm. Zal ik gewoon een brief voorlezen?
9: Ja, uiteraard. Als je zover bent, zou het heel mooi zijn. Want we hebben het inderdaad over de brief. En ik kan me zo voorstellen dat die luisteraars, die zitten gewoon te trappelen om te horen, ja, welk brief jij hebt geschreven. Ik ken de brief, maar de luisteraars nog niet. Dus ik zou zeggen, als je er klaar voor bent, mag jij de brief voorlezen.
8: Ja, dankjewel Rosita. Ik hoop dat de brief ook de luisteraars vertrouwen, hoop, moed, zelfvertrouwen en kracht geeft. Ja, dat ze er mogen zijn en dat ze hun ruimte innemen. En dat ze het echt, echt waard zijn. Ja, dat hoop ik. Diezelfde hoop had mijn overgrootmoeder ook. Dankjewel nogmaals, lieve Rosita. Dan ga ik nu de brief voorlezen.
9: Ja, dank je.
8: Almere, 10 mei 2026, Moederdag. Layang Simba Poyot Soetarejo. Een brief aan mijn overgrootmoeder Soetarejo. Dit jaar is het 106 jaar geleden dat u onbekende geuren rook andere geluiden hoorde en vreemde gezichten zag. Op het schip Meraki werd u van Java naar Suriname vervoerd. Ontvoerd. Uw naam, data en gegevens werden geregistreerd in opdracht van de Nederlandse Handelsmaatschappij. Opgericht door Koning Willem I, tevens groot aandeelhouder. Geregistreerd in het financieel belang van de bauxietmijn in Mungo. De naam Nederlandse Handelsmaatschappij werd in 1991 gewijzigd naar ABN AMRO. En in februari 1920 werd uw voornaam gewijzigd naar Bo Soetereo. De NHM wist niet dat Bo geen voornaam is, maar een positie in de familie aangeeft. Het komt van Simba. Dit is de positie van grootmoeder. Vaak uitgesproken als Mba, maar door de NHM gehoord en opgeschreven als Bo. In het Nationaal Archief is bij veel vrouwelijke contractarbeiders Bo als voornaam genoteerd. Uw voornaam is met liefde en veel zorg uitgekozen door uw ouders. De NHM vroeg niet naar uw echte voornaam. Geen registratie waard, want uw identiteit had geen financiële waarde. Het belang van een liefdevol uitgekozen voornaam is niet in geld uit te drukken. Een naam is een cruciaal onderdeel van je identiteit. Je bent deel van een gezin, onderdeel van een familie. Je hebt een plek, je hoort ergens bij. Je bent er. De NHM had het herkenningsteken nodig. En bij u stond geregistreerd litteken rechter scheenbeen. Er staat niet vermeld hoe u aan dit litteken kwam. Bent u gevallen tijdens uw vlucht? Of heeft u gevochten tijdens de reis? En uw fysieke wond werd verzorgd? Maar werd uw psychische wond ook verzorgd? Dat vraag ik me af. In het archief staat uw afreisplaats Semarang. Hier zit de naam Semar in. Dit is een zeer wijze adviseur voor koningen. En de lessen van Semar zijn eenvoudig, maar diepgaand. Hij zegt, ware kracht komt voort uit vriendelijkheid, nederigheid en een puur hart. Zijn rol als spirituele gids maakte hem heel geliefd bij het Javaanse volk. Dat hem zowel als beschermer, maar ook als leraar beschouwt. En in Wayang-voorstellingen vormt Semar samen met Pitro Pakong en Kareng de brug tussen mensen en de goden. Lieve Simba Poyutsu Derijo, uw reis over drie zeeën was de start van een brug naar drie landen. Java, Suriname en Nederland. In het Nationaal Archief staat geregistreerd datum begin contract 27 maart 1920. Datum overlijden 8 februari 1936. En ik schrok van deze data. Mijn hart klopte in mijn keel en ik werd duizelig in mijn hoofd. Dus, u leefde totaal slechts 16 jaar in Suriname. En toen ik uw foto zag, brak ik. Want u oogt te neergeslagen, verdoofd, verdrietig en alleen. En de Nederlandse Handelsmaatschappij noteerde een vrouw van 24 jaar. Ik en velen met mij zien een kind tussen de 10 en 14 jaar. En wat u destijds niet wist, is dat de leeftijd van contractarbeiders officieel bij de wet verlaagd werd naar 14 jaar. Want hun gedachte was, hoe jonger, hoe makkelijker ze te beïnvloeden zijn. En hiermee werd hun macht vergroot. Ik vroeg me af hoe de 52 dagen durende bootreis voor u was. Er is een bekende foto van een groot schip met Javaanse mensen die spullen dragen en een hutkoffer tillen terwijl ze van een loopplank afdalen. Er staat niet bij van wie die hutkoffer is. En op basis van deze foto zei een bekende Surinaamse radiopresentator in Amsterdam dat Javaanse contractarbeiders het heel erg luxe hadden vergeleken met zijn tot slaaf gemaakte voorouders. Zou hij dit ook gedacht hebben bij de Hindoestaanse contractarbeiders? In ieder geval, zijn reactie was de start voor mijn speurtocht. De bekende foto dateert van 1925. Dat is 62 jaar nadat de slavernij werd afgeschaft. Officieel in 1863, in de praktijk pas in 1873. En de afschaffing van slavernij werd mogelijk gemaakt door de afkoopsom van 12 miljoen gulden. Dit was de onverbiddelijke eis van slavenhouders om de tot slaaf gemaakte Afrikanen als vrij mens te laten leven. Want een ander tot slaaf maken was inmiddels bij de wet verboden. Maar het was niet verboden om een ander tot contractarbeider te maken. In het artikel van Ibu Harriet de Mingoen onthulde zij dat de 12 miljoen gulden als tussen haakjes wisselgeld was, verkregen uit de hoge winst door het cultuurstelsel. Dit was een belastingssysteem op Java, bedacht en ingevoerd door het VOC. De Javanen zwoegden op het land, leden bittere armoede of hongersnood, waardoor honderdduizenden Javanen stierven. En hun leidersweg, hun opofferingen hebben mede gezorgd voor de welvaart in Nederland. Hebben gezorgd voor de afkoopsom van 12 miljoen gulden. Deze feiten staan niet in de geschiedenisboeken van Nederland en Suriname. Nog niet. Als zij en wij dit weten, dan wordt er met meer trots en respect gekeken en gehandeld. En de manier hoe je er naar kijkt, bepaalt hoe je ermee omgaat. Angst breekt een manier. En liefde creëert een manier. En zo ontstaat ruimte voor gedeelde trots vanuit een gedeeld verleden, voor een gedeelde toekomst. En de fysieke ketens zijn weliswaar officieel verbroken in 1863. Echter, de mentale ketens rammelen nog in 2026. Lieve Simba Puyutsuterijo, deze feiten kon u niet weten, want het werd pas in de 21ste eeuw bekendgemaakt na zorgvuldig onderzoek. En in 2022-2023 toonden minister Dijkgraaf, minister-president Rutte en zijne majesteit koning Willem-Alexander hun erkenning voor deze feiten. Zij boden hun excuses aan en ze vroegen om vergiffenis. En ik vraag me af, hoe zou u gereageerd hebben? Zou u als kind, als vrouw of als moeder gereageerd hebben? En misschien heel rauw en ongecensureerd, wat heel begrijpelijk is. Of misschien zou u reageren met vasthouden aan negatieve energie is zelf vergif drinken en verwachten dat de ander doodgaat. Met compassie hele littekens beter. En compassie zit in de Javaanse taal, omgangsvormen en manier van leven verweven. Ik probeerde me voor te stellen hoe het voor u was als jong meisje in een onbekend land vol gevaren. De gevaren van roofdieren op vier poten. Maar ook de roofdieren op twee benen. En ik hoop dat geen enkel roofdier uw pad kruiste. Want op dit pad ervaar je dat angst bevriest, schaamte verlamt en verdriet verzwakt. Ook ik heb dit gevoeld. Anno 2026 tonen onderzoeken aan dat 1 op de 3 vrouwen slachtoffer is van seksueel geweld. En het is ronduit schokkend te lezen dat 48% van de meisjes voor hun 18e levensjaar te maken krijgen met een strafbaar feit van grensoverschrijdend gedrag. En 1 op de 6 mannen is slachtoffer, waardoor er inmiddels 3 opvanghuizen zijn voor mannen in Nederland. In uw tijd was er geen onderzoek. In uw tijd was er geen opvanghuis, geen beleid, geen juridische bescherming, geen psychologische hulp. En ergens weet ik, voel ik, dat u dit wel heeft gewenst. U wenst dat dit er wel zou zijn voor uw nazaten. Uw vriendinnen en alle vrouwen en mannen is uitgekomen. Dus matto noon voor uw wens. En ik blijf dit ook wensen, want de cijfers zijn spijtig genoeg niet hoger geworden na 106 jaar tijd. In 1920, 1921 was er een malaria-epidemie in heel Suriname. En Mungo was extra ideaal voor de mug die je urine zwart kleurde door de zwartwaterkoorts. Dit is een extra complicatie bij malaria. Dus vanaf uw aankomst in 1920 moest u waakzaam blijven. En ik hoop dat er zowel zichtbaar als onzichtbaar over u gewaakt werd. Lieve Simba Pujutsuterejo, hoe was uw eerste jaar op Mungo? Hoe zag uw leven eruit bij de bauxietmijn? De natuurerts bauxiet is grondstof voor aluminium om vliegtuigen te bouwen. En tijdens de Tweede Wereldoorlog zamelde Suriname geld in, zodat het Prins Bernhard Fonds een gevechtsvliegtuig en een torpedojager kon kopen. En de strategie van de geallieerde luchtmacht speelde een doorslaggevende rol in het winnen van de Tweede Wereldoorlog. En ook uw werk bij de bauxietmijn was hiervoor van betekenis. Een waardevolle bijdrage. En de impact van de hongerwinter in 1944-1945 werkt nog generaties door. Er stierven minstens 20.000 mannen, vrouwen en kinderen door de honger en temperatuur van minus 15 graden. En destijds kreeg het betekenis voor alle vrouwen in Suriname. En in de tropische hitte leerden zij voor het eerst om truien, sjaals en sokken te breien. Als teken van saamhorigheid. Er werden hulpgoederen ingezameld en met vliegtuigen vervoerd naar Nederland. Als teken van naastenliefde. En de vrouwen in heel Suriname bakten koekjes en maakten ander lekkers. Als teken van compassie. En als teken van dankbaarheid voor de hulp tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog schonk Nederland een standbeeld van 3 jonge vrouwen aan Suriname. En 10 jaar na de oorlog werd dit dankbaarheidsmonument onthuld door koningin Juliana op 5 oktober 1955. Vanaf 1920 stond uw nieuwe huis in Mungo. En ik hoop dat u er ook uw thuis van heeft kunnen maken. En tot 1923 bood Mungo ruimte voor 1300 mensen. Verdeeld in 4 groepen. Amerikanen, Franse vluchtelingen, West-Indische Creolen en Javanen. En de Amerikanen hadden Mungo gesegregeerd ingericht. Een strikte scheiding tussen huidskleuren, een scheiding tussen rol en een scheiding tussen functies. En hoe heeft u deze strikte scheiding ervaren nadat u van uw moeder werd gescheiden? Uw moeder, uw familie knuffelden uw huidskleur net zoals de zon op Java uw kinderlijfje omhelste. En ik hoop dat die knuffels, snuifzoenen en omhelzingen u heeft gedragen op moeilijke momenten. En ik erken dat de Tweede Wereldoorlog is gewonnen mede dankzij uw rol en bijdrage. Hoe klein of groot ook, het deed ertoe. U deed ertoe. En door de segregatie had u weinig waarde in de ogen van Alcoa. Maar in mijn ogen blijft u van onschatbare waarde. Lieve Zimbabwe Tsutarejo, hoe zagen uw dagen in de brandende zon en klamme nachten eruit? Ik hoop dat u veilig was. Ik hoop dat u veel heeft gelachen, gezongen en gedanst. Ik hoop dat u lekker kon eten en drinken. Goed en genoeg. Ik hoop dat u dat ook voelde. Goed en genoeg. Ik hoop dat men rekening hield met uw maandbloeding. Ik hoop dat u getroost werd als u uw moeder miste. En ik hoop dat er ook goed voor u werd gezorgd. Want u kreeg 4 kinderen in 7 jaar tijd. En als u echt, stel, 11 jaar was, dan werd u voor het eerst moeder op uw 13e jaar. En u noemde uw eerstgeboren kind Paidi. Toen u 15 jaar was, bent u bevallen van uw tweede zoon, mijn opa Paidin, mijn opapa. Op 15 augustus 1928 werd u moeder van uw enige dochter Paidjem. En op 15 maart 1929 was u 7 maanden zwanger. Desondanks bracht u uw zoon Paimin ter wereld, die maar liefst 97 jaar oud werd. En uw tijd was er geen couveuse en geen ambulance, want Mungo was alleen via de Kotika-rivier bereikbaar tot december 1928. Hieruit blijkt dat de kracht van een baarmoeder, de kracht van een vrouw, het leven en het moederschap wonderbaarlijk is en blijft. Net zoals de medicinale werking van planten, de waardevolle kennis die de Marons bezitten. Zij woonden al lang in Kotikamungo, lang voordat Alcoa kwam. Lieve Zimbabwe Tsutarejo, als u 11 jaar was bij aankomst, dan werd u slechts 27 jaar. En als u 24 jaar was, zoals genoteerd door de Nederlandse Handelsmaatschappij, dan werd u slechts 40 jaar oud. En uw zoon, mijn opapa, was 11 jaar toen u stierf. Hij is geboren in 1924 en u bent gestorven in 1936. Kon hij afscheid nemen en rouwen? Hij sprak niet met woorden over u. Maar tussen de stiltes in zijn reacties waren zijn herinneringen aan u en aan zijn jeugd voelbaar. Ik zag, hoorde en voelde zijn herinneringen in mijn opvoeding vanaf 1,5-jarige peuter. En uw speciale herinneringen aan Java is uw zoon, mijn opapa, bijgebleven. Hoe u liefdevol sprak over Java heeft uw zoon onthouden. En uw wens om terug te keren naar Java is niet gelukt. Maar het is uw zoon wel gelukt om terug te keren naar het land waar uw navelstreng begraven ligt. Uw zonen wilden ook zijn laatste uit... Uw zoon wilde ook zijn laatste adem uitblazen op Java. Hoewel zijn navelstreng daar niet begraven ligt, was dat wel zijn wens. Nou, dit lukte niet, want uw zoon is begraven in Nederland, in Waalwijk. Het lukte mij heel lang niet om te rouwen. En 10 jaar later ontdekte ik waarom het niet lukte. En afscheid nemen is een ding binnen de familie. En ik heb er nu mijn ding van gemaakt om mensen hierbij te begeleiden. Lieve Simbapayutsu Terejo, uw leven vormt een brug waar ik verder op loop. En bij de ene stap draag ik uw gemis, draag ik uw verdriet, uw angst, uw koppigheid, uw schaamte, uw onzekerheid. En bij de andere stap draag ik uw hoop, uw moed, uw creativiteit, uw verantwoordelijkheidsgevoel, uw eigen wijsheid, uw veerkracht, maar ook uw compassie. En bij elke ademhaling draag ik nederig uw liefde. Er is een Javaans spreekwoord. Een persoon die zijn voorouders niet herinnert, is als een boom zonder wortels. En de Javaanse beschaving heeft benamingen voor 18 generaties. Omdat elke generatie van betekenis is. Zijn geweest en zullen blijven. Zij hebben ons voorwaarts gedragen en wij dragen hun voort. Matoshe Manuon zang het voor uw erfenis. En met een diepe buiging zeg ik u dank met veel respect en eerbied. Uw Puto Puyot achterkleinkind Monique Koosman. PS, uw Puto Changa achterkleinkind Ramona Amatstam bouwt bewust verder aan onze brug. Dankjewel.

0: Ja, Monique. Jeetje, ik ben er echt stil van. En ik denk zo de luisteraars ook. Kippenvel. Echt prachtig, ontroerend, ontzettend mooi. En wat ik zei, zo krachtig. Hoe was het voor jou, Monique, om dit zo voor te lezen?
1: Hier en daar emotioneel. Als ik zo de brief teruglees, dan word ik weer teruggebracht naar de momenten tijdens mijn onderzoek, wat er door me heen ging, en de verschillende invalshoeken, de gedachten, de emoties. Dus het voelde alsof ik in een achtbaan heb gezeten net.
0: Ja, en je zegt het ook, hè? Ik kon als luisteraar ook horen, hè? En ik kon ook de emotie horen. Ik hoorde ook hoe je geraakt was. Ik denk de luisteraars ook. Dus dat zeg je ook terecht. En het blijft raken, hoor ik je zeggen.
1: Ja. En het is goed dat het me blijft raken. Want daarmee word ik ook herinnerd, maar ook uitgenodigd. Mm-hmm. Om het anders te doen. En om anders te reageren, om het anders vast te houden, om het anders te dragen, of sowieso niet meer dragen wat niet van mij is. Mm-hmm. Dat stukje over alleen, weet je, dat blijft me keer op keer raken.
0: Mm-hmm. En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat mijn overgrootmoeder alleen was.
0: Ja.
1: Weet je, op het schip. Tenminste, alleen in die zin, zonder haar moeder, vader. Want ik kan in het Nationaal Archief, en ik ben nu al 3 jaar aan het snuffelen, aan het speuren. Mm-hmm. En Denis Hassan heeft me daar ook bij geholpen. Dus hem ben ik ook heel veel dank verschuldigd. Mm-hmm. En ik kan nog steeds niet achterhalen of ze met familieleden was.
0: Ja.
1: En dat is verdrietig.
0: Ja.
1: Dus hoe is het dan, weet je, om heel moedersiel alleen,
0: ja,
1: alleen op een boot, alleen daar aan te komen, weet je, als jong meisje, als kind eigenlijk. En hoe ga je dan aanpassen? Maar dat gemis.
0: Ja.
1: Weet je, hoe ze op die foto, hoe ze uit haar ogen kijkt, weet je, verdoofd. Zo van, waar ben ik? Wat overkomt me?
0: Ja.
1: Help.
0: Ja.
1: Wat is dit?
0: En ook zo jong, hè?
1: Ja. En weet je, inmiddels, weet je, zijn
0: eigenlijk
1: wij
0: ook zo breekbaar en kwetsbaar als ik zelf ook naar de foto keek, ja.
1: Ja, en kinderen zijn kwetsbaar. Mm-hmm. Niet alles is nog ontwikkeld in alle opzichten. In cognitief opzicht, in emotioneel opzicht. Ze zijn nog aan het groeien. Dus hoe heeft zij zich ontwikkeld, hè, vanaf die leeftijd in een ver vreemd land?
0: Ja.
1: In een andere cultuur, andere omgangsvormen. Weet je, hoe de Amerikanen elkaar bejegenen is van een hele andere orde. Ja, dan hoe je vader elkaar bejegenen.
0: Ja. En er was ook iets, hè. Je had het ook over jouw eigen naam en wat het betekende. En dat raakte mij ook toen je het had ook over de echte voornaam, die uit liefde en met veel zorg uitgekozen was, hè, door haar ouders, maar dan toch een gewijzigd wordt. Hè, omdat het makkelijk is.

0: aan verbonden. Dat heeft een waarde.
1: Mm-hmm.
0: Het is ook een eerbetoon. En het geeft ook een positie aan. Het geeft een plek.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je van je voornaam ontdaan wordt, ja, je identiteit, maar wat is dan je plek? Maar wie ben je dan?
1: Mm-hmm.
0: Weet je, als ik die lijn doortrek naar de Afro-Surinamers, hoe zij van hun en voornaam en achternaam en nog van veel meer ontdaan zijn.
1: Precies, ja.
0: Ja, en we weten, hè, we lezen, we horen het, we zien het, we voelen het. De ongelooflijke traumatische impact het nog steeds heeft, generaties verder.
1: Mm-hmm. Ja, en ik wil je sowieso, Monique, heel erg bedanken dat je deze brief met mij en met de luisteraars hebt willen delen, hebt willen voorlezen. En ja, ons een kijkje in jouw geschiedenis heb willen geven. En we gaan we gaan het straks afronden. Maar we gaan eigenlijk in een aantal delen bij deze brief stilstaan. En wat wij gaan doen is, we gaan het in de komende weken hebben ook over de thuisplek in Java en hoe zij is weggegaan en hoe anderen Javanen het ook weg zijn gegaan uit het land. Je had het ook over ontvoerd zijn, meegenomen zijn. Ook daar zitten parallellen met de Hindoestanen die ook uit India zijn meegenomen, geronseld, ja. Meegenomen.
0: Ja.
1: En ook zij zijn dus, hebben de reis gemaakt en die zijn aangekomen in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Vervolgens hebben ze allerlei omstandigheden, die Javanen. Die hebben dus heel veel parallellen met de Hindoestanen. Die kwamen ook in omstandigheden in een nieuw vreemd land. En zij moesten ook hun plek vinden, ze moesten ook verankeren. Ja. En vervolgens is het ook interessant om zeg maar ook daar samen naar te kijken in de komende uitzendingen. Dus deze brief wat je vandaag hebt voorgelezen aan je overgrootmoeder, daar gaan wij de komende weken heel lang bij stilstaan. En dan knippen we dat op in een aantal onderdelen. Omdat in die aantal onderdelen zo heel veel herkenbaarheid is. Hè, ook voor alle Hindoestanen. Wat de Javanen ook hebben meegemaakt. Hun reis vanuit Java naar Suriname. Daar zitten zoveel overeenkomsten in. En hoe mooi is dat om dat met elkaar op deze wijze te delen. Er zit zoveel herkenning in. Dus wij, het is gewoon, dat delen wij met elkaar.
0: En dank je wel.
1: Ja, en vervolgens gaan wij in de komende, als wij dus dat ook gedaan hebben, dan is er ook, net als de Hindoestanen, hebben die Javanen ook hun reis verder vanuit Suriname naar Nederland gemaakt. En dan vervolgens zijn er op een gegeven moment, jij bent derde generatie, maar ook de vierde en de vijfde generatie, die zijn er ook. Hè? En die hebben dus ook vragen. En die hebben een bepaald beeld over onze voorouders, over de ouders en voorouders. En die vragen is het ook heel mooi om in toekomstige afleveringen om daar ook op in te gaan, samen met jou. En ook daar kijken we samen met elkaar naar de overeenkomsten die wij met elkaar hebben. Wat hebben wij met elkaar overeen, hè? Javanen en Hindoestanen. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, ik kijk graag liever,
1: mm-hmm,
0: naar wat we met elkaar gemeen hebben,
1: ja,
0: naar de overeenkomsten,
1: ja,
0: dan dat er verschillen zijn.
1: Zeker.
0: En als je erbij stilstaat en gaat inzoomen,
1: ja,
0: ga je eigenlijk verrassend genoeg ontdekken dat er eigenlijk geen verschillen zijn.
1: Ja, dat we heel veel gemeen dus hebben, hè? Ja.
0: Ja, klopt, ja. Bijvoorbeeld de reis op het schip.
1: Mm-hmm.
0: Het schip Meraki, vanaf 1890 werden de Javaanse contractarbeiders vervoerd. Maar de schip Meraki

0: die hij had daarvoor ook al gevaren vanuit India. Mm-hmm. En wat ik heb vernomen is dat de Hindoestaanse contractarbeiders op het schip dat ze elkaar Jahaji hebben
1: genoemd. Helemaal goed.
0: Hè? En dat betekent scheepsgenoten.
1: Ja.
0: En zeg maar de Javaanse contractarbeiders op het schip, mm-hmm. zij noemden elkaar Jaji. En dat betekent lotgenoten.
1: Ja.
0: Ja. En ja. daar heeft Doc 125 een hele mooie film over gemaakt, mm-hmm. over Jaji. Mm-hmm. Inderdaad, de reis van de Javaanse contractarbeiders en hoe zij hun leven hebben vormgegeven in die barre omstandigheden.
1: Ja. Ja, prachtig. En nou ja, het is een heel triest verhaal, maar goed, we proberen daar ook, hè, en het hier ook over te hebben. En dan, er zijn zoveel vragen van de generaties, hè, en van onze generatie, maar ook de generaties na ons. En hoe gaan wij dit op de juiste wijze overdragen ook aan hen? En ik kijk er echt ontzettend naar uit om hierop door te gaan.
0: En, ik ook.
1: En ik, ik zit even te kijken dat we inderdaad... de tijd gaat een beetje snel, helaas. Maar laten we met elkaar afspreken dat we vandaag de uitzending afronden. En dat wij dan in de komende weken in elk geval dieper op deze thema's doorgaan.
0: Ja, heel graag. Dank je wel namens mijn overgrootmoeder. En echt diep dank dat je de tijd maakt, maar de ruimte geeft. En dat de luisteraars de stem van mijn overgrootmoeder horen.
1: Ja, wij zijn dankbaar dat je het wilt delen. Dus daarom wil ik je ook namens de luisteraars, Radio Faon, en namens mij wil ik je ontzettend bedanken.
0: Ik maak een buiging voor jullie allemaal. Dat we elkaar op deze manier steunen. Elkaar bemoedigen. En dat we er samen voor zorgen dat alle opofferingen, hè, de trieste verhalen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die lijdensweg, die opofferingen, niet te vergeefs zijn geweest. Mm-hmm. Hun levens waren heel veel waard. Dus ja, ik vind het heel mooi dat jij als persoon, hoe jij in het leven staat, hun waarde tot uiting laat komen in jouw radioprogramma.
1: Nou, dankjewel. Oké.
0: Je bent er... Dankjewel nogmaals. Je bent er stil van, hoor ik.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dan ga ik je namens Radio Faon en de luisteraars heel erg hartelijk bedanken. En ik kijk zo uit naar de volgende uitzending. En met mij de luisteraars.
0: Nou, ook ik en mijn overgrootmoeder en mijn voorvaders. Wij kijken uit naar de komende uitzendingen. Want ik heb die brief ook dankzij hun en met hun geschreven.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, nou tot de volgende keer, Rosita. En dankjewel, luisteraars, voor jullie tijd.

0: hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocaat en kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. So honey. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl. Ticket is Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Goedemiddag. Sunivalista Jinon Namaskar. Ram Ram. Welkom, beste luisteraars. En wat fijn dat u luistert. U heeft net naar een heel prachtige interview kunnen luisteren. Samen met Monique Koosman. Over de brief die zij naar haar overgrootmoeder heeft geschreven. Ik vond het in elk geval ontzettend. Ik ben dankbaar dat zij het op de radio heeft willen delen. En ons deelgenoot heeft gemaakt. En ook jullie deelgenoot heeft gemaakt. Van een inkijkje in haar leven. Beste luisteraars. Ik ben Rosita Kirjasing en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, natuurlijk heb ik ook wat andere onderwerpen vandaag voor u meegenomen. En een van de dingen wat ik vorige week heb gedaan, en dat is zeker de moeite waard, anders had ik daarom wil ik daar ook weer stilstaan. Vorige week heb ik een mooi event bezocht waar ik iets meer over wil delen met jullie. Ik kijk terug op een mooi event georganiseerd door cultuurplatform DCUP in opdracht van de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie, de Anti-Yogi Liberation Knot Lululemon. En ik ging met een vriendin naartoe. We hadden samen afgesproken, vlakbij de doelen. En dit evenement vond ook in de doelen plaats. Dus we zeiden tegen elkaar, weet je wat, we gaan van tevoren even lunchen. En daarna gaan wij de voorstelling bezoeken. We hadden beide erover gelezen, maar we wisten niet helemaal wat te verwachten. Als je het weet, hè, kan het saai zijn. Maar eerlijk gezegd, we hadden erover gelezen, maar wisten niet wat we zouden verwachten. En beste luisteraars, het was een theatervoorstelling. En dialoog over beeldvorming, identiteit en taalgebruik. Verpakt in humor, drama. En er was ook ruimte voor dialoog dus. Er werd een oproep gedaan. Het was eigenlijk een oproep dat veelstemmigheid geen tegenstelling vormt, beste luisteraars, maar een verrijking is, mits er ruimte is voor wederzijds begrip en genuanceerd representatie. Wij als aanwezigen gingen mee op reis met Mayuri Bhandari en muzikant Neil Agrawal. Je wilt het niet weten, maar het waren twee super talentvolle mensen. Mayuri Bhandari, ontzettend getalenteerd. Prachtig hoe zij alles uitbeelde. En de muzikant, Neil Agrawal, die had eigenlijk een drumstel. En die had dus ook zijn tabla erop gezet. En die kon eigenlijk alles waar zij behoefte aan had in haar toneelvoorstelling, kon hij gewoon aan muziek of geluid produceren. Dat was echt bijzonder knap. Echt, ik was helemaal flabbergast. Ik was eigenlijk naar haar aan het kijken, maar ook naar hem aan het kijken van hoe kan hij precies op de juiste, dus zijn timing was iedere keer perfect op haar een uitvoering. Dat vond ik echt heel bijzonder. Weet je, dat twee mensen zo op elkaar ingespeeld zijn. Dat ze echt een perfecte combinatie maakten. En bijna alles perfect met elkaar uitvoerden. Op een komische en scherpe en soms confronterende wijze werd het westerse beeld van yoga, spiritualiteit en wellness bevraagd. En eerlijk is eerlijk, mijn vriendin Kieren, waar ik mee was, en ik vonden deze voorstelling echt verbluffend. Hoe twee personen, zoals ik zei, Mayuri en Neil, de aandacht van alle aanwezigen van begin tot het einde vast wisten te houden. Echt zo creatief en zo knap. Dus DCUP ze naar Nederland heeft gehaald in opdracht van een NCRD.
Nationaal Coördinator in Racisme en Discriminatie. Dat op deze mensen, Mayuri en Neil, naar Nederland hebben gehaald. Echt verbluffende keuze. Dus ja, na de voorstelling was er een dialoogsessie met Maheshwari Attar van Disyup, Rabin Baldew Singh van de NCR. Ik dacht dat het altijd NCDR was, maar het is toch NCRD. Mayuri en Neil. En het publiek mocht vragen stellen. Het doel van dit programma was om bewustwording te creëren over de gevolgen van misrepresentatie, culturele toe-eigening en framing van eeuwenoude Hindoe-tradities. En deze zaken werden onder de aandacht gebracht. Er waren om die redenen ook journalisten uitgenodigd en vele van deze kregen de microfoon om hun vragen te kunnen stellen. Een van de journalisten, Stine Jensen, zij zat voor mij en zij is filosoof, schrijver en programmamaker. En zij schrijft dus ook columns in de NRC. Ik vond het wel fijn om te lezen dat zij dus in elk geval ook aandacht had gegeven hieraan. Naast een andere thema wat er eigenlijk ook speelt. En ze stond hierbij stil met het onderwerp van wie is cultuur eigenlijk? Zij heeft in de media een aantal zaken belicht dus. Allereerst over de ruil, over de Ayurveda en rituals, die een van de lijnen van hun producten naar heeft vernoemd. En ze vertelt, Stine vertelt in haar column in het NRC, onder andere over deze twee vrouwen, Sylvana Nepal en Anita Nanhu, die voor de rechter waren gedaagd door deze miljardenbedrijf Rituals, omdat zij een onderneming willen registreren onder de naam House of Ayurveda. Dat zou te veel lijken op House of Rituals en The Ritual of Ayurveda. De vrouwen dus, Sylvana Nepal en Anita Nanhu, verweten Rituals op hun beurt zich schuldig te maken aan cultural appropriation, toe-eigening van een cultuur die niet de jouwe is. Meestal witte toe-eigening van etnische inheemse of zwarte culturen. Ayurveda is een traditionele Indiaanse geneeswijze. Daarop heeft Rituals niet het merkenrecht dus. En Stine Jensen heeft dus naast dit onderwerp heeft ze ook stilgestaan en heeft ze verteld over de theatershow Antiyogi, die zij ook heeft bezocht, zoals ik vertelde. En die dus ook naar Nederland is gehaald door Disyup en platform voor Hindoes in de media. Die kennen jullie, want Disyup is vaak in de uitzending geweest. Maheshwari Attar, of een van de DCU-leden, is vaak in de uitzending geweest. Maar goed, zij hebben dus nu een anti-yogi theatershow in aanval gefaciliteerd van Mayuri Bhandari en Neen Agrawal. En het stuk gaat dus over de commercialisering van yoga door bedrijven als Lululemon en hoe wogies, dus de witte yogis, noemt ze wogies, yoga hebben gestript van zijn Indiaanse oorsprong en religieuze diepgang. En volgens Stine lukt de kritische en geestige voorstelling Antiyogi om haar in elk geval mee te nemen in gelaagde en complexe denkbewegingen rondom culturele toe-eigening. En grappig is de trigger warning aan het begin. Let op. Ik maak woorden als meditatie, yoga, mindfulness en namaste. Dan deelt Mayuri Bhandari haar ongemak. Ze vertelt dat zij vaak de enige Indiaanse vrouw is op een matje omringd door witte vrouwen in Lululemon kleding. Sexy, strak en superduur, terwijl yogakleding juist luchtig, wijd en voor iedereen zou moeten zijn, die haar begroeten met een namaste. Bhandari's woede richt zich op de commerciële toe-eigening van yoga.
200 billion industry, aldus Bhandari, waarbij de ziel en diepgang van een traditie verdwijnt. Ze richt zich ook op het westers yoga-toerisme, zoals Bali-gangers, die de grond daar uitputten voor hun yoga-retraite, in feite een tweede koloniale toe-eigening. Nou, terugkomend op Ritual. Ritual blies de zaak tegen de twee vrouwen overigens af, omdat ze zo luid de officiële verklaring toch niet in elkaars vaarwater zouden zitten. Maar er blijft een voorwaarde staan voor Ritual. De zaak wordt alleen gedropt als de vrouwen, deze vrouwen die ik net heb genoemd, Sylvana Nepal en Anita Nanu, deze vrouwen van House of Ayurveda niet zullen gebruiken om hun cosmetica producten zoals massagesolie op de markt te brengen. Rituals hoopt dat daarmee de kous af is. Maar de vrouwen zijn boos. Ze hebben een hele grote krantenartikelen. En ik dacht dat het vorige week was. Daar hebben ze de voorpagina weten te halen zelfs. Deze vrouwen zijn boos. Ze vertellen in het interview. En ze hebben ook groot gelijk. Het is van de zotte dat het kapitalistisch cosmetica bedrijf meent Ayurveda als concept te kunnen claimen. En dat ze ook het generieke house of opeisen. Dat is best wel typerend. En dit type culturele kaping voor commerciële doeleinden moet volgens Tine aan banden worden gelegd. Hands off Ayurveda, zegt ze. Hands off Ayurveda rituals. Hands off Greenland, Trump. De tijd van de culturele terugkaping is aangebroken. Nou, beste luisteraars, tot zover. Tot zover wilde ik even stilstaan bij het onderwerp rituals. Want dat is zo vaak een heeft dat de aandacht gekregen van deze twee dames. En ik dacht, laten we daar ook bij stilstaan. Maar niet alleen de zaak van Ayurveda, van de twee dames Sylvana Nepal en Anita Nanhu, tegen de miljardenbedrijf Rituals, maar ook het prachtige theatervoorstelling Antiyogi, binnengehaald door Desiup van Mayuri Bhandari en Neil en Agrawal. Dat was echt de moeite waard. Vandaar dat ik dacht, jongens, ik neem jullie als luisteraars daarin mee. Ik hoop dat ik een klein inkijkje heb kunnen geven. En ik heb ook het artikel van Stine Jensen, omdat hij een van de doelen was om iets meer bewustzijn te creëren. Meer bewustzijn creëren in de media. Dat was ook een doel. En hoe een culturele toe-eigening, framing van onze eeuwenoude Hindoe tradities aan het licht worden gebracht. En daar aandacht voor mag zijn. Hoe dat echt niet juist geïnterpreteerd wordt, gerepresenteerd wordt. Dus vandaar fijn dat hier aandacht voor was. En fijn dat er hier aandacht mag zijn. Dat ook het NC en DR daar aandacht voor blijft vragen. Ook en dat allerlei geluiden dat ook komen worden. Dat hier ook, dat wij daar met elkaar stil blijven staan. En beste luisteraars, ik hoop u een inkijkje te hebben gegeven. Wij gaan naar muziek en we gaan daarna, ik zal even kijken. Ik had een heel prachtig artikel gelezen over niet werken, over arbeidsethos. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Tot zo, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, prachtige instrumenten. Ja, beste luisteraars, goedemiddag. Sunil Wallis, namaskar, ram ram. Welkom en wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Kirja Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Kikahani op Faon Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars, u heeft kunnen luisteren eerder naar een prachtig gesprek over Javaanse contractarbeiders en de parallellen die er ook zijn met de Hindoestaanse contractarbeiders. De komende weken zal ik daar iets meer aandacht aan besteden. Ook in het kader van de 5 juni. Hè, een herdenking van de Hindoestaanse immigratie. En richting 15 augustus een herdenking van de Javaanse immigratie. We hebben veel meer gemeenbestluisteraars, de Javanen en Hindoestanen, zijn contractarbeiders, dan wij denken. Daarom dacht ik, laat ik daar een prachtige programma over maken, over de Javaanse contractarbeiders. We hebben heel lang ook aandacht besteed aan de Hindoestaanse contractarbeiders. En het lijkt mij zo fijn om te kijken naar de parallellen, de overeenkomsten met ook hun reis, hun beleving en hoe dat is gegaan en hoe zij daarop terugkijken vanuit de derde, vierde en vijfde generatie. Dat vind ik zelf heel boeiend. Ik ben daar heel nieuwsgierig naar. En ik denk u ook. Dus ik neem u daarin dus ook mee. Omdat er veel meer verschillen zijn of overeenkomsten zijn. Maar wat kunnen we ook van elkaar leren voor zover? Hoe heeft een cultuur is omgegaan met sommige zaken en hoe heeft de andere cultuur en hoe is die daarmee omgegaan? Het is heel fijn om dat soort inzichten, om ons daar ook mee te verrijken, beste luisteraars. Ja, en vervolgens heb ik net verteld over de ruil van Ayurveda rituals met de dames, zoals ik vertelde, Naipaul en Nanu. En vervolgens heb ik het gehad over de theatershow Anti-Yogi, die ik vorige week had bezocht en georganiseerd werd door Tizzy Hub. En een uitvoering was van Mayuri Bandhari en Neil en Agarwal. Prachtig om dat te mogen ervaren. En het was echt een verbluffende voorstelling. En waar gaan we het nu hebben, luisteraars? We gaan het nu hebben over arbeidsethos. Een generatie die zegt niet lui te zijn of overgevoelig. Daar wilde ik even bij stilstaan. Want zij willen liever niet werken en durven het wel gewoon te zeggen. En daar waar wij zeggen alleen hardop wat eerdere generatie. Deze generatie durft eigenlijk hardop te zeggen wat eerdere generaties waarschijnlijk ook al voelden, maar nooit echt uitspraken. Dat het leven niet alleen om werk draait. Dat hoor je vaak misschien in je omgeving. Uiteindelijk verlangt iedereen naar hetzelfde. Meer rust, meer liefde, meer tijd voor elkaar. Haar vader was dierenarts en vlak voor zijn pensioen vroeg hij haar het onlangs voor het eerst of zij wilde helpen bij een chirurgische ingreep. Onnadenkend zoals zij was, of zoals zij is, zei ze het natuurlijk meteen ja. Maar al snel genoeg sloeg de schrik haar om het hart. Nou, zul je zien dat ze flauw valt of moet overgeven. Ze weet niet goed wat haar bezielde. En ze stelde zich een explosie van bloed en ingewanden voor, beste luisteraars. Ik ga jullie eerst verblijden met een heerlijke chutney. En luistert u daarnaar. En vervolgens gaan we luisteren naar het verhaal van Aisha de la Cruz. Een Spaanse schrijfster. En een Spaanse schrijfster die het heeft over een generatie die liever niet wil werken. En die dat ook nog eens durft te zeggen, beste luisteraars. Dat leek me wel boeiend. Waarom boeiend? Omdat ik denk dat heel veel mensen in hun omgeving vaak van hun kinderen of van kleinkinderen te horen krijgen van ja, wij willen niet werken, wij willen genieten
En wij willen meer rust, meer liefde en meer tijd voor elkaar. Dus ja, het leven draait niet alleen om werken. Dat hoor je misschien heel vaak in uw omgeving. Dus vandaar dat ik dacht, ik ga even jullie meenemen in de belevingswereld van zo iemand. Geniet u van deze chutney. Dalai Sanhaji. Dal, bhaat, bhaat.

prachtig dalrijst en bhaji. En ik weet niet of jullie dit kennen, maar het is gewoon rooike bhaji. Zo lekker. Ja, jongens, ik hou van rooike bhaji. Dus nou ja, dalrijst en bhaji, zoals ze dat zeggen. Heerlijk. Rooike bhaji vinden wij hier natuurlijk niet. Althans, niet dat ik het heb gezien, maar ik dacht, oh, lekker zeg. Dan moet ik echt weer naar Suriname ervoor. Ja, beste luisteraars. Waarom wilde ik eigenlijk jullie meenemen in de wereld van een Aisha de la Cruz? En haar hoop is, hè. Dus waarom wilde ik dat? Want jonge mensen zeggen vaak, hè, wij willen niet werken. We willen niet dat werk ons leven zo beheerst, hè, en overheerst. Omdat dat bij de ouders wel zo is. Hè. En de mensen hebben oorlog meegemaakt. Mensen zijn daarna heel hard gaan werken om het land op te bouwen. Of mensen zijn heel hard gaan werken om carrière te maken. Om een normaal levensbestaan te kunnen krijgen. Om hun kinderen dus ook alles te kunnen geven. En dan zie je dus heel vaak, en ik zal heel eerlijk zeggen, ook bij mij is het zo. Ik alleen heel veel werken. Soms dag en nacht werken. En de vraag is dus eigenlijk, is dat het leven? Is het leven alleen maar werken? En onze jonge generaties, die doen het beter. Die zeggen, ja, wacht even, is het leven? Die stellen deze vragen. Daar waar wij de vragen niet durfden te stellen, want wij gingen gewoon werken. En wij gaan gewoon werken om geld te verdienen, om vooral in de levensbehoeften te kunnen voorzien. Maar ook in onze kinderen een mooie toekomst te kunnen geven. Zorgen dat wij een goede oude dag hebben. Ja, dat wij dus in elk geval een fijne oude dag hebben. Dus daarom gaan wij heel veel werken om een goede of een betere toekomst te hebben. Dat hebben deze generaties hebben het vaak gezien. En zijn vaak ook heel erg, en hoefden ook niet zoveel te doen. Want de ouders werkten, de ouders spaart voor de generatie. En deze generatie wordt heel vaak gefaciliteerd. En wat krijg je dan? Dat deze generatie ook denkt, ja wacht even, jullie hebben altijd gewerkt. Jullie waren er nooit, jullie hebben altijd gewerkt. En waarom zouden wij zoveel moeten werken? En waarom zouden wij zoveel moeten werken? En zoveel tijd aan werk moeten besteden, beste luisteraars. Zij zeggen, we hopen dat werk ooit niet meer het middelpunt van ons bestaan hoeft te zijn. En dat het niet langer al onze tijd, energie en aandacht opslokt. En dat er op een dag eindelijk ruimte komt voor iets anders. Rust, zorg, liefde, verveling, misschien zelfs voor leven. He, dat er ruimte komt om te kunnen leven, beste luisteraars. Wat leren we dan van deze jonge mensen? Ik kan alleen maar zeggen dat deze jonge mensen ons de ogen openen. En dat ik dus ook soms denk, ja, ze hebben wel gelijk. Waarom werken wij alleen maar dag en nacht voor een betere toekomst? We hebben het toch ook allemaal kunnen opbouwen. Hier naar Nederland komen, ons vestigen, ons eigen bestaan kunnen opbouwen. Ook nog kinderen kunnen krijgen en onze kinderen een mooie toekomst kunnen geven. Dat kunnen onze kinderen ook. Dus waarom zouden we eigenlijk dag en nacht moeten werken om eigenlijk voor de volgende generaties ook te sparen en te werken? Want dat kunnen zij toch ook prima. En zeker met deze inzichten. Aisha de la Cruz is een Spaanse schrijver en vertelt dat haar vader, dierenarts, en vlak voor zijn pensioen vroeg haar onlangs voor het eerst op of zij wilde gaan helpen bij een chirurgische ingreep, beste luisteraars. En ze zei onnadenkend, als zij is, zei ze, natuurlijk, meteen ja. Maar al snel sloeg de schrik om haar hart. En je zult zien dat ze flauw valt of moet overgeven. Want ze wist niet wat haar bezielde. Ze stelde zich een explosie van bloed en ingewanden voor, beste luisteraars. En daarna, tot haar eigen verbazing, voelde ze een enorme fascinatie opkomen voor de precieze, beheerste handelingen van iemand die al 40 jaar lichamen opensnijdt en weer zorgvuldig sluit. Een vaardigheid die hij zich door jarenlang geduld volledig eigen heeft gemaakt. Haar vader dus.
ineens viel het kwartje. Dit deed hij dus al die jaren toen hij haar balletuitvoeringen, pianoconcerten en al die andere dingen uit haar jeugd miste. Dus haar vader kon dus bij al deze uitvoeringen niet bij zijn, omdat hij dus levens aan het repareren of herstellen was, hè, met zijn chirurgische ingrepen. Ja, zij begreep het. Dit was dus belangrijk voor hem, voor haar vader. En daar stond zij dan, boven het opengesneden lijfje van een kat, vol ontzag en liefde, terwijl zij met een pincet een bloedvat dicht hield. Zij vroeg hem: ga je dit straks niet missen? Haar vader, niet bepaald iemand die gemakkelijk over zijn gevoelens praat, keek haar strak aan. En ja, sorry voor het cliché, maar zo ging het echt, zei ze. En zij zacht, maar woedend. Ik heb 20 jaar weggegooid. Ik kon alleen maar knikken, zei ze. Want het klopt, zolang zij en hij zich kan herinneren, en verlangt hij al naar zijn pensioen. Voor haar en voor haar zijn die gemiste schooluitvoeringen allang niet meer belangrijk. Maar hij draagt ze nog altijd met zich mee. Het leven dat hij miste. De andere leven. Dat nooit geleefde leven. En dat was ook zijn leven. Vond ik heel mooi, hè, dat zij daar ook bij stilstaat. Over de conversatie. Over een conversatie tussen haar en haar vader. Waarbij de vader spijt heeft van het leven wat hij gemist heeft met zijn dochter. De balletuitvoeringen en al die andere uitvoeringen van pianoconcerten waar hij niet bij kon zijn. Hij was dus bij de chirurgische ingrepen, bij zijn werk, was heel veel op het werk. En zij was heel vaak alleen bij de uitvoeringen zonder haar vader. Weliswaar misschien met haar moeder, maar niet met de vader. Zij heeft het eigenlijk alweer achter haar gelaten, maar haar vader niet. Haar vader hoopt op een pensioen en haar vader kijkt uit naar een pensioen om eigenlijk de gemiste jaren met zijn dochter te kunnen goedmaken, te kunnen herbeleven. Zij wilde per se met deze anekdote beginnen. Om te laten zien dat onvrede over werk echt geen generatiekwestie is. Toch wordt het vaak zo voorgesteld. We worden dagelijks overspoeld met verhalen over generatie Z, de Gen Z dus. Deze mensen zouden geen leiding willen geven, alleen op zoek zijn naar lazy girl jobs en elke vorm van inspanning uit de weg gaan. Burn-out onder 25-jarigen zouden vooral voortkomen uit mentale kwetsbaarheid. En zelfs het Chinese tamping letterlijk gaan liggen. Een stil protest tegen een leven dat volledig in het teken staat van werken wordt al snel weggezet als een stomme TikTok-hype. De conclusie is telkens: jongeren weigeren om hard te werken, terwijl werk vroeger in dat zogenaamd ideaal verleden juist iets was waar mensen voldoening en betekenis uithaalden. Maar dat is dus niet waar. Natuurlijk is er iets veranderd in hoe haar generatie en die daarna naar werk kijken. Alleen betekent het niet dat er vroeger een soort gouden tijd bestond waarin iedereen vrolijk uit bed sprong om naar kantoor, de fabriek of in de winkel, hè, of naar de winkel te gaan. Dat romantische beeld klopt gewoon niet. Mensen waren toen ook moe, gefrustreerd of uitgeput. Alleen werd daar minder of eigenlijk niet over gesproken. Misschien is dat wel het echte verschil.
Niet dat mensen werk nu zwaarder vinden dan vroeger, maar dat we er eindelijk eerlijk over durven te zijn. En dat we hardop zeggen dat werk niet altijd vervulling brengt. En misschien durven we onszelf voor het eerst iets voor te stellen dat wat vroeger vooral was voorgelegd aan voor rijke mensen. Een leven dat niet volledig draait om werken, presteren en voortdurend doorgaan. Onlangs las ze dat er in de Griekse mythologie godinnen bestonden die zich bezighielden met de dromen van koningen. Alsof de dromen van machtige mensen belangrijker waren dan die van gewone mensen. En misschien is dat nog steeds wel een beetje zo. Sommige dromen worden serieus genomen. De dromen van rijke of invloedrijke mensen bijvoorbeeld. Als zij praten over vrijheid, rust of een andere manier van leven, heet dat visie. Maar wanneer gewone mensen verlangen naar minder werk, meer tijd of een rustiger bestaan, wordt dat al snel weggezet als naïef, verwend of onrealistisch. Mogen dan alleen rijke mensen genieten? Misschien hebben veel werkende mensen daardoor lang gedacht dat hun eigen gevoelens en verlangens er minder toe deden. Dat dromen van meer rust, vrijheid en meer vrijheid op een of andere of een ander leven vooral mooie fantasieën waren, maar niets waar je echt aanspraak op kon maken. Zij hoopt dat er nu niet zozeer iets verandert aan deze houding tegenover werk, maar vooral aan wat we onszelf durven toe te staan om van het leven te verwachten. Alsof we ons voor het eerst massaal afvragen wat als een leven niet volledig om werken hoefde te draaien? Wat als rust, vrije tijd en bestaanszekerheid niet alleen waren weggelegd voor rijke mensen, maar gewoon voor iedereen? Even terugdenken aan de corona en de pandemie. Misschien zat de echte schok van toen niet alleen in het besef dat veel werkgevers wilden dat mensen bleven doorwerken, zelfs toen hun gezondheid gevaar liep. Misschien zat die schok ook ergens anders in, dat veel mensen ontdekten hoe een leven met minder werk eruit kon zien en dat dat eigenlijk helemaal niet zo leeg of zinloos was als altijd werd gezegd. Van jongs af aan krijgen veel mensen het idee dat je zonder werk niet weet wat je met jezelf aan moet. Dat stilzitten gevaarlijk is. Maar tijdens de lockdowns bleek juist het tegenovergestelde. Mensen gingen lezen, koken, wandelen, voor buren zorgen, online cursussen volgen of zelf kennis delen. Ze bakten brood, deden yoga, mediteerden bij het raam terwijl de straten leeg en stil waren en de vogels weer hoorbaar werden. Alsof veel mensen voor het eerst merkten dat een leven niet automatisch betekenisloos wordt zodra werk even wegvalt. Niet altijd iets hoeven bereiken, verbeteren of bewijzen, beste luisteraars. Gewoon tijd mogen verspillen aan niets bijzonders en juist daarin iets waardevols vinden. Zij vroeg de vrouwen om haar heen wat ze zouden doen als ze zich niet meer hoefden, als zij niet meer hoefden te werken. En slechts één van hen zei dat ze waarschijnlijk zou blijven werken. Al voegde ze er meteen aan toe dat ze het rustiger aan zou doen. Ze had een creatief beroep. Dat zou de verklaring kunnen zijn, beste luisteraars. De rest antwoordde iets heel anders. We zouden meer tijd doorbrengen met vriendinnen.
meer kinderen krijgen. Of juist honden en katten nemen. We zouden eindelijk die grote tuin aanleggen waar we altijd over praten. We zouden zorgen voor levende dingen, voor elkaar. Misschien was studeren, maar alleen uit interesse. Niet om ergens beter in te worden of nog productiever te zijn. En we zouden geen balletvoorstellingen, schooloptredens of verjaardagen meer missen van onze kinderen. Eigenlijk verlangden we allemaal naar hetzelfde. Een leven met veel meer aandacht en minder haast. Een vorm van ledigheid die niet leeg is, maar juist vol zorg, plezier en aanwezigheid, beste luisteraars. Zodat je later niet hoeft terug te kijken met het gevoel dat je het grootste deel van je leven hebt ingeruild voor werk. Dat uiteindelijk maar weinig teruggaf. Het doet denken aan het gedicht van de Chinese dichter Li Wangsheng, dat in 2014 onverwacht enorm populair werd in China. Daarin schrijft hij: ik wil met jou niksen, samen maar hè, samen naar vissen kijken, de thee koud laten worden, doelloos rondlopen, praten tot het donker wordt en de sterren verschijnen. Gewoon zitten en uit het raam staren naar wolken die voorbij trekken. Zij denkt dat het gedicht zoveel mensen raakt omdat het verlangen erin zo herkenbaar is. Niet altijd iets hoeven bereiken, verbeteren of bewijzen. Gewoon tijd mogen verspillen aan niets bijzonders. En juist daarin iets waardevols vinden. Maar tot het zover is, willen nee eisen we eerst iets anders. Fatsoenlijke lonen waarmee je zelfstandig een

Niet als luxe, beste luisteraars. Op zijn minst dat. En laten we hopen dat werk ooit nooit meer het middelpunt van ons leven, van ons bestaan hoeft te zijn. Dat het niet langer onze tijd, energie en aandacht opslokt. En dat er op een dag eindelijk ruimte komt voor iets anders. Rust, zorg, liefde, verveling. En ook voor leven, beste luisteraars. Geniet van de volgende, nou laten we zeggen, mijn favoriete. Op dit moment mijn favoriete chutney, beste luisteraars.

0: beste luisteraar. Wat een prachtig lied, hè? Ik ben echt dol op dit nummer, zeg ik heel eerlijk. Ja.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
3: Digitale radio. VahonFM.nl.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.

24 नवंबर 2025 को इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया, जो एक कम 90 साल के थे।

0: Vahon Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Advocaten kantoor aan het Ram Soet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindoestani Radio.
6: Radio
7: Digitale Radio, Vahon FM.nl.
8: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
9: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige

0: Onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofwijver. Het Vredespaleis. En je eigen Vahon Hindustani Radio.

0: Een heel mooi lied van de film Kal Ho Na Ho. Wie waren in deze film, tenminste in deze liedjes, zijn nog een paar acteurs als special appearance hebben meegedaan. Welke acteurs waren dat?
1: Je ziet Rani Mukherjee voorbij komen en Kajol.
0: Rani Mukherjee en Kajol, dat zijn ook actrices die heel vaak films van Shah Rukh Khan hebben meegedaan. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En Wiwan, hebben deze acteurs wat nominaties voor deze film ontvangen of niet?
1: Ja, zeker. Kal Ho Na Ho had namelijk 11 nominaties bij de Film voor Awards in 2004. En ze hadden 8 gewonnen van de 11. Waaronder bijvoorbeeld de beste actrice voor Priti Sinta, de beste mannelijke rol voor Saif Ali Khan, de beste vrouwelijke rol voor Jaya Bachchan. En de film won 13 van de 16 nominaties bij de IFA Awards. Waaronder beste film, beste actrice voor Priti Sinta, beste mannelijke rol voor Saif Ali Khan en beste vrouwelijke rol voor Jaya Bachchan. Daarnaast wonnen ze nog ook bij de 51ste National Film Awards de prijs voor beste muziek onder naam van Shankar Ehsaan Loy. En Sonu Nigam won de prijs voor bestelijke mannelijke zanger voor het nummer Kal Ho Na Ho.
0: Voor de nummer Kal Ho Na Ho heeft Sonu Nigam dit lied gezongen.
1: Ja, klopt.
0: En je zei net van 3 namen, Shankar en?
1: Shankar, Ehsaan en Loy.
0: Dat is een samenstelling, of tenminste een groep?
1: Ja.
0: Van muzikanten?
1: Ja, klopt.
0: En die hebben dan gezorgd voor de muziek van film Kal Ho Na Ho.
1: Ja, klopt.
0: Dosto Kal Ho Na Ho, ek sundar sa geet jo Vivaan chun karke rak chuke hai player pe. Aur Vivaan, wat is de volgende lied van Kal Ho Na Ho wat je gekozen hebt voor ons?
1: Het nummer heet Pretty Woman.
0: Pretty Woman. En wie heeft dat geschreven? Wie heeft de tekst, de lyrics?
1: Javed Akhtar.
0: Javed Akhtar heeft hem geschreven. En gezongen door?
1: Shankar Mahadeva.
0: Shankar Mahadeva. Dus zullen we hem een geet. En je ziet film keer rakhe hai.

0: सुनने वालों, कल हो ना हो से निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो हम सब आपके लिए प्लेयर पे रखे. विवान देश फिल्म व्हाट हैव इट फर्डिनेंट इन दी पीरियड, वांट इट गाट ऑन अ फिल्म दी इन 2003 इज uitgekomen hè.
1: Ja, klopt. Nou ja, de film had in 2003 rond de 86 crore opgeleverd. Wat dus betekent dat het een mega succes was. Het was ook de meest winstgevende Hindi film van het jaar. En de meest winstgevende Indiase film rond de wereld. Dus het was zeker een heel succesvolle film.
0: Vivan, wat we net al in het begin ook spraken, van als je Bollywood, de naam Bollywood noemt, dan valt deze dan ook in die categorie van Kalhona Ho, Maihuna, Kabhi Khushi, Kabhi Gham. Dat zijn wel allemaal films van een beetje Shah Rukh Khan en Dharma's Productions. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En uiteraard. Welke grote producenten zijn er nog meer in Bollywood?
1: Je hebt Yash Chopra, dus Yash Raj Productions. Die heeft ook heel veel bekende films zoals Mohabbate, Dilwale Dulhania Le Jayenge, Veer Zara en nog heel veel meer. Je hebt bijvoorbeeld ook Red Chili's Entertainment, dat is van Shah Rukh Khan zelf. Hij heeft veel films zoals Maihuna, Happy New Year, Om Shanti Om geproduceerd. Dan heb je nog bijvoorbeeld die series die hun eigen films produceren. En bijvoorbeeld XL Entertainment die hun eigen films produceren. En zo hebben we er heel veel.
0: Vivan, kunnen we nog een liedje luisteren van de film Kalhona Ho? Een film waar Shah Rukh Khan, als het ware, hij maakt altijd van die liefdesfilms. En in deze film is hij ook een liefdesdrama, hè?
1: Ja, klopt.
0: Alleen op het laatste heeft hij de rol als dat hij het niet overleeft.
1: Ja.
0: Sunwalo agla geet jo Vivan ne al player per tune karke rak diye hai. To Vivan, welke lied gaan we dit keer luisteren van Kal Ho Na Ho?
1: Het nummer 8, It's the Time to Disco.
0: It's the Time to Disco, een mooie vlotte lied, neem ik aan.
1: Ja, klopt.
0: En wie heeft deze lied gezongen?
1: Meerdere artiesten, Vasundhara Das, KK, Sean en Loy Mendonça.
0: Toen zullen we een gietje horen brengen, vier oude sandees, Vivan, hem sabko sunane wale hai.

0: is the time for disco key to disco. Johan?
1: To disco.
0: To disco. En, maar je hebt ons nog niet verteld waar het verhaal van deze film over gaat.
1: Ja, klopt.
0: Takutje, uskebare me bisonado?
1: Nou, ja, zoals ik al had gezegd, het verhaal speelt zich af in New York. En het volgt Naina, Catherine Kapoor. Die wordt gespeeld door Preeti Zinta. En zij wordt langzamerhand verliefd op haar nieuwe buurman Aman Mathur, gespeeld door Shahrukh Khan. Maar in de film is er een groot geheim dat voorkomt dat Aman zijn gevoelens kan beantwoorden. Waardoor hij Naina gaat koppelen aan de beste vriend van Naina, namelijk Rohit Patel, gespeeld door Saif Ali Khan. En naarmate je de film kijkt, ja, rollen de emoties naar boven en dan kom je erachter hoe en wat.
0: Wat ik nog bijzonder vind in deze film, dat zijn twee verschillende culturen die bij elkaar komen, hè, Wiwan?
1: Ja, klopt.
0: Ene is Gujarati en de andere is Punjabi.
1: Ja, klopt.
0: En dat maakt het film nog bijzonder. Van de Gujarati muziek is veel anders en dan, dan heb je de Punjabi muziek, die is dan heel anders. Wiwan, en als je de oorsprong van de film bekijkt, wat zijn de ontwikkelingen van de film?
1: Nou, om te beginnen, 2001, toen kwam Kabhi Khushi Kabhi Gham uit en de reacties waren daar niet al te goed op. In ieder geval, Karan Johar was er niet zo heel blij mee, hij was vrij ontevreden. Dus wilde hij een coole film maken met een andere energie dan zijn vorige projecten. En toen begon hij te werken aan een nieuw script voor Kal Ho Na Ho. Uiteindelijk, voordat de opnames begonnen, heette de film Kabhi Alvida Na Kehna. Maar later veranderde de naam naar Kal Ho Na Ho. En deze naam is vernoemd naar een liedje, Aisa Milan Kal Ho Na Ho, uit de film Hamesha uit 1997. Daarna heeft hij de film de titel Kabhi Alvida Na Kehna gebruikt in zijn film uit 2006. Wat dus ook zijn film was en uiteindelijk dezelfde naam kreeg. En toen besloot hij rond die tijd, rond de productie van Kal Ho Na Ho, Nikhil Advani te benaderen. Wat een assistent regisseur was geweest voor Israat Ki Subah Nahi, Kuch Kuch Hota Hai, Mohabbate en Kabhi Khushi Kabhi Gham. En hij werd dus benaderd door Karan Johar om de film te regisseren. Uiteindelijk, wacht.
0: Dus als het ware heeft Karan Johar deze film zelf niet geregisseerd?
1: Nee, hij heeft wel het verhaal geschreven en vrijwel alles geregeld, productie, alles. Maar de regie lag bij Nikhil Advani.
0: Nikhil Advani, een van de regisseurs van Karan, die graag met Karan Johar werkt.
1: Ja, hij was eerst dus leerling. Hij was assistentregisseur voor Mohabbate, Kabhi Khushi Kabhi Gham, Kuch Kuch Hota Hai. En uiteindelijk, omdat Karan hem zo goed vond, heeft hij samen met hem Kal Ho Na Ho gemaakt.
0: Wat fijn om deze dingen te weten van de Bollywood Productions. Welke lied heb je nog meer van deze film die we nog niet hebben geluisterd, Wiwan?
1: Een liedje genaamd Kuch To Hua Hai, gezongen door Alka Yagnik en Shaan.
0: Alka Yagnik en Shaan.

0: Ook een mooi liedje van film Kal Ho Na Ho. Wiwan, hoe was de ontwikkeling later van deze film?
1: Nou, nadat Nikhil de film had aangenomen, ging het natuurlijk over de cast en crew. Uiteindelijk kregen Salman Khan en Kareena Kapoor de rollen van Rohit en Naina aangeboden. Maar nadat ze deze beiden hadden afgewezen, kwamen Saif en Priti Zinta de film binnen. Ook kreeg Neetu Singh, wie dus de moeder is van Ranbir Kapoor, de rol van Jennifer, oftewel Jaya Bachchan, aangeboden. Maar die had zij afgewezen en uiteindelijk kreeg Jaya Bachchan de rol. Verder nog kreeg Farida Jalal oorspronkelijk de rol van Jennifer's schoonmoeder aangeboden, maar zij wilde niet samen met Jaya Bachchan op het scherm komen in de rol van haar schoonmoeder. Dus had zij deze rol ook afgewezen. Ook een leuk feitje is dat Farah Khan, wie dus de choreograaf van deze film was, was verschenen in een scène in Jennifer's café. En dat Arjun Kapoor, wie dus nu acteur is, heeft gewerkt aan de film als assistentregisseur.
0: Van Arjun Kapoor, dat is de acteur, zoon van Bonny Kapoor, hè?
1: Ja, klopt.
0: En Wiwan, begreep ik goed dat deze ook trouwens ook de laatste film van Yash Johar was, hè?
1: Ja, klopt. De laatste geproduceerde film van Yash Johar, want hij was overleden op 26 juni 2004.
0: En Wiwan, kan je iets meer vertellen over de pre-productie van de film?
1: Jazeker. Nadat Johar en Nikhil Advani waren gefascineerd door het mooie script van Kal Ho Na Ho, ging Karan Johar naar New York om anderhalve maand lang gewoon de cultuur van de mensen daar, de levensstijl van de Amerikanen en de NRI's, dus de niet ingezeten Indiërs, daar te bestuderen. Hij ging bijvoorbeeld naar Central Park en ging gewoon staren naar mensen om hun gedrag enzovoort te bestuderen en om toe te kunnen passen in zijn eigen film.
0: Mooi om te horen wat er allemaal afspeelt om zo'n film te maken, hè? Maar hoe zat het met de opnames? Johan, kan je mij iets vertellen over de opnames, hoe dat geschiedde?
1: De opnames begonnen op 15 juli in New York City, wat dus al bekend was. En de straat van Amen en Nana was dus in Brooklyn. En in de Verenigde Staten was er natuurlijk in 2003 de grote stroomuitval in het Noordoosten. En dit dwong de eenheid ook om de opnames voor gedeeltelijk te annuleren voor een tijdje. En toen werd het opnameschema in New York voor een tijdje verplaatst. Om precies te zijn duurden de opnames in New York rond de 52 dagen... En de laatste scènes met een paar liedjes werden gefilmd in Mumbai, in Filmistan Studios. Wat ongeveer 50 dagen duurde. En dit begon rond begin augustus. De opnames eindigden volledig in oktober van 2003 met Mahi Wi. Want dat was de laatste gefilmde liedsequentie van de film.
0: En Wiwan, graag zou ik wel willen weten hoe die climax van de film was.
1: Nou, Karan Johar had dus een hele andere climax gepland dan dat wij kennen. Maar zijn vader, Yash Johar, had hem uiteindelijk dus overtuigd dat Aman aan het einde van de film moest sterven. Gezien Shah Rukh Khan's filmpersoonlijkheid, die wij natuurlijk allemaal kennen, waarin hij altijd een happy end brengt met veel vreugde op het eind. En vaak mooie liederen op het eind. Yash Johar had dus in gedachten dat Aman moest sterven, omdat dit een hele grote impact zou brengen bij het publiek, wat het dus uiteindelijk heeft geleverd. Vrijwel heel alle fans waren in shock toen ze zagen dat Shah Rukh Khan stierf aan het eind van de film. En dit is ook een reden waarom de film ook zo bekend is geworden uiteindelijk.
0: Een film waar Shah Rukh Khan als het ware op het einde is overleden. Zo hebben we in het verleden ook nog een film gehad in 1975, de film genaamd Sholay. En daar was Amitabh Bachchan ook aan het einde van de film overleden.
1: Klopt.
0: En dat heeft ook heel veel impact gehad. Het was ook een hele bijzondere film geweest. En zo hebben we dan de film Kal Ho Na Ho.
1: Ja. We gaan nu afsluiten met hetzelfde nummer waarmee we waren begonnen, namelijk Kal Ho Na Ho van de film Kal Ho Na Ho. Gezongen door Sonu Nigam en muziek door Shankar Ehsaan Loy.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Tell better left. Tell better right.

0: vanuit Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07035222447. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag en welkom bij deze nieuwsuitzending van deze warme, hete woensdag van 23 juni 2026. Het is heet mensen, het is warm buiten, ik dacht het code oranje is uit te geven. Oluku den oru smafunu, drink voldoende water, blijf in de schaduw en als je in de zon gaat, smeer je goed in. Hier is het nieuwsoverzicht. B scherpt aanpak spookambtenaren aan. Salarissen worden sneller geblokkeerd. Minister Marinus B. van Binnenlandse Zaken had de aanpak van spookambtenaren en ambtenaren die in het buitenland verblijven terwijl zij nog salaris ontvangen opvoeren. Tijdens de begrotingsbehandeling zei de bewindsman dat de overheid niet kan blijven betalen voor mensen die geen werk verrichten. Tegelijkertijd wil hij af van politieke benoemingen en thuiszitters binnen het ambtenarenapparaat. B. deelde mee dat momenteel een strikte controle wordt uitgevoerd op basis van de verplichte landdienarenregistratie. Ambtenaren die na herhaalde oproepen hun status niet hebben geverifieerd, wordt hun salaris stopgezet of bevroren. Ook wordt de betaalrol opgeschoond om dubbele salarissen en onrechtmatige betalingen op te sporen. De minister zei dat er gevallen zijn ontdekt waarbij personen twee of zelfs drie salarissen ontvingen. Daarnaast wordt samen met het Border Management System onderzocht welke ambtenaren naar het buitenland zijn vertrokken, niet zijn teruggekeerd en toch nog op de betaalrol voorkomen. Weet gaat het om ongeveer 2000, ja, 2000 ambtenaren in het buitenland kan gaan. Volgens hem hebben sommige betrokkenen inmiddels zelf ontslag ingediend nadat bekend werd dat het ministerie onderzoek doet. De aanpak wordt volgens de minister strenger. De minister gaf aan dat niet langer eindeloos zal worden gezocht naar personen die onvindbaar zijn of verkeerde adressen hebben opgegeven. Hun salarissen zullen eerder worden geblokkeerd, waarna zij zich moeten aanmelden om hun dossier in orde te maken. Ook wordt gedacht aan een anonieme meldlijn waar burgers informatie kunnen doorgeven over ambtenaren die bijvoorbeeld al jaren in het buitenland wonen, maar nog steeds salaris ontvangen. B plaatst de kwestie in een bredere hervorming van het ambtenarenapparaat. Volgens B is het overheidsapparaat jarenlang als politiek instrument gebruikt, vooral rond verkiezingen. Mensen zijn aangenomen zonder dat er werkplekken beschikbaar waren of zonder dat zij voldeden aan functievereisten. Ook zijn ambtenaren bij machtswisselingen thuisgezet terwijl zij wel salaris bleven ontvangen. We hebben geen 51.000 ambtenaren nodig. Laten we eerlijk zijn, zei B. Volgens hem moet de overheid toe naar een kleiner, efficiënter en meer prestatiegericht apparaat waarin mensen worden ingezet op basis van competentie in plaats van politieke loyaliteit. De minister wil overtollige ambtenaren waar mogelijk herplaatsen bij andere ministeries of organisaties die personeel nodig hebben. Ook bekijkt hij de mogelijkheid van nieuwe stimuleringspakketten voor vrijwillig vervroegd uittreden uit overheidsdienst. Volgens B kunnen besparingen door het dichten van deze lekkages worden gebruikt om ambtenaren die daadwerkelijk werken beter te belonen. Daarbij noemde hij onder meer strategische groepen zoals leerkrachten en zorgpersoneel. Tot zover een bericht uit Staarnieuws. Maar B heeft gelijk, is iets waarin ik mij persoonlijk al jaren erger. Het ambtenarenapparaat van Suriname is een waterhoofd. Duizenden mensen in dienst die niet werken. Honderden mensen die hier in Nederland wonen en toch hun salaris blijven ontvangen. Ik begrijp niet hoe de regering op regering op regering dit zo heeft kunnen laten uitgroeien. Ik denk daar vanaf Midoros Renang 75, Asandis Etek Presi. Duizenden ambtenaren die niet werken. Een waterhoofd van een ambtenarenapparaat. Geld die je kon besparen of, zoals bezig, kan gebruiken om zorgpersoneel, leerkrachten uit te betalen. Dan hoeven die niet meer te klagen, hoeven die geen stakingen of werkonderbreking te houden omdat ze hun salaris niet ontvangen. Terwijl anderen die niet werken wel hun salaris ontvangen. Ook een punt waarin B gelijk heeft is, er komt een nieuwe regering. De oude mensen worden gewoon ineens gehouden, maar worden nieuwe loyalisten benoemd. Daar moeten we mee ophouden. Ik werk al 10 jaar bij Lanti, met dan roken zolang met mijn rokenboom. Alweer NDP, VHP, NPS, KAP, TPI of soort partij kon aan macht, met dan roken zolang met mijn rokenboom. En heb je een poer mee, dan maak ik de poer mee weer gewoon naar rechter. Ik rechter die mij gelijk, dan met dan roken. Ik rechter die mij ongelijk. Naar mijn moeskwee. Mijn verrechters geven me gelijk. En intussen de tekwantraman. Tot naar mijn preesie. Dan hebben zij een probleem. Dan moet het bevochten worden. En ik, als ik ineens ben. En ik word ontslagen op basis van partijpolitieke loyaliteit. En ik ga met

waarden, tatoeages en professionaliteit binnen het politiekorps tijd voor een moderne benadering. De samenleving verandert voortdurend. Normen, waarden en maatschappelijke opvattingen ontwikkelen zich mee met de tijd. Wat tientallen jaren geleden als ongepast, onprofessioneel of ongewenst werd beschouwd, wordt vandaag de dag vaak anders beoordeeld. Deze ontwikkeling zien wij ook terug binnen het Korps Politie Suriname, met name waar het gaat om het dragen van baarden en tatoeages door politieambtenaren. Lange tijd gold binnen het korps de opvatting dat politieambtenaren geen volle baard mochten dragen. Baard werd veelal geassocieerd met een gebrek aan netheid, discipline of gezag. Ook tatoeages werden vroeger vaak in verband gebracht met criminaliteit of een negatieve maatschappelijke uitstraling. Maar de vraag die wij ons vandaag moeten stellen is: sluiten dergelijke opvattingen nog aan bij de huidige maatschappelijke realiteit? Vandaag de dag dragen veel mannen, zowel binnen als buiten overheidsorganisaties, een verzorgde volle baard. Daarnaast zijn er personen die vanuit hun geloofsovertuiging een baard dragen als onderdeel van hun religieuze identiteit. Tatoeages worden inmiddels wereldwijd beschouwd als een vorm van lichaamskunst en persoonlijke expressie en worden gedragen door mensen uit alle lagen van de samenleving, artsen, advocaten, militairen, docenten en politiemensen. Als vakorganisaties zijn wij van mening dat professionaliteit wordt bepaald door houding, integriteit, discipline, deskundigheid en de wijze waarop een politieambtenaar zijn taken uitvoert. Een verzorgde baard of zichtbare tatoeages zeggen op zichzelf niets over iemands karakter, gezag, betrouwbaarheid of vermogen om de samenleving te dienen. Het politiewerk wordt immers niet uitgevoerd door een baard of een tatoeage, maar door de politieambtenaar met karakter zelf. Daarnaast leven wij in een democratische rechtsstaat waarin fundamentele rechten niet uit het oog mogen worden verloren. De Surinaamse grondwet waarborgt in artikel 8 het gelijkheidsbeginsel en bepaalt dat niemand mag worden gediscrimineerd op grond van onder andere godsdienst of enige andere status. Artikel 9 van de grondwet bepaalt bovendien dat een ieder recht heeft op fysieke, psychische en morele integriteit. Wanneer uiterlijke kenmerken zoals een baard rechtstreeks samenhangen met geloofsovertuiging of persoonlijke identiteit, ontstaat de vraag in hoeverre beperkingen daarop noodzakelijk, redelijk en professioneel zijn. Ook internationale mensenrechtenverdragen, waarbij Suriname partij is, bevatten belangrijke waarborgen. Artikel 18 van het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten beschermt de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst. Terwijl artikel 26 van hetzelfde verdrag het recht op gelijke behandeling en bescherming tegen discriminatie waarborgt. Daarnaast erkennen internationale normen de bescherming van persoonlijke waardigheid en de persoonlijke levenssfeer. Uiteraard betekent dit niet dat binnen een politiekorps geen regels mogen bestaan. Een korps heeft het recht en de plicht om eisen te stellen aan representativiteit, discipline en professionaliteit. Dergelijke regels dienen echter objectief, redelijk en proportioneel te zijn en op consistente wijze te worden toegepast. De recente discussie omtrent het muteren van een medewerker vanwege een vermeend gebrek aan representativiteit wegens het dragen van een baard roept daarom belangrijke vragen op. Is een verzorgde volle baard daadwerkelijk bepalend voor representativiteit? Bestaan hiervoor objectieve criteria? Zijn fundamentele rechten en persoonlijke overtuigingen voldoende meegewogen? En past een dergelijke benadering nog binnen de huidige maatschappelijke opvattingen? Internationaal hebben verschillende politiekorpsen hun beleid inmiddels aangepast aan de veranderende samenleving. In diverse landen zijn verzorgde baarden en zichtbare tatoeages toegestaan, zolang zij niet strijdig zijn met veiligheidsvoorschriften of de professionele

hoe een politieambtenaar eruit ziet, maar hoe hij functioneert. De samenleving verwacht van haar politie geen uiterlijke uniformiteit ten koste van individuele rechten, maar professionaliteit, integriteit, rechtvaardigheid en kwaliteit van dienstverlening. Een baard verricht geen politiewerk. Een tatoeage verricht geen politiewerk. Dat doet de politieambtenaar. Al dus een ingezonden stuk in het staarnieuws aan de hand van de voorzitter van de Surinaamse politiebond, Rivelino R.M. Eijk. Hij heeft wel gelijk. Kijk, ik kan me herinneren, toen ik pas hier in Nederland was, werd een Surinaamse mevrouw ontslagen uit het politiekorps hier in Nederland, omdat ze getatoeëerd was. Nu zie je overal politieagenten met tatoeages. Je ziet het in de serie Blauw of maandag op Nederland 1, waar een politieserie is. De meeste politieagenten, zelfs vrouwen, hebben grote tatoeages. Uiterlijk zichtbaar. Koning Willem-Alexander heeft toch een baard? Een mooie van goede baard. Maar nou was maar bij Abbe Fossi. Nou, alles maar in weer een baard. Ambtenaar of geen ambtenaar, priester of geen priester, bandiet of geen bandiet. Nou ja, ik weet niet van bandiet. Maar iedereen draagt een prachtig gecultiveerde baard. Wat is er daaraan fout? Niet het baard doet het werk, maar de persoon doet het werk. Je ziet verschillende politici hebben een baard. En er komt nog wat bij kijken. Ik hoorde van de week dat hier, ik dacht in Zwitserland of Zweden, mogen meisjes beneden de 14 jaar geen hoofddoeken dragen. Maar terwijl ze die meisjes verbieden om hoofddoeken te dragen, want het zou volgens de overheid om doorgaan, mogen wel keppels, dat is van de Joodse gemeenschap, en kruisen van de katholieke gemeenschap geworden dagen de kinderen beneden de 14 jaar. Is toch discriminatie? Is racisme? Dat mag niet. Of je schaft het af, geen hoofddoeken voor ieder kind en ook geen kruisen en geen keppels. Of ja, iedereen toe met bepaalde regels. Anders ben je bezig

inflatie stijgt naar 11,4%. Prijzen in mei met 1,3% omhoog. De inflatie in Suriname is in mei 2026 uitgekomen op 11,4% op jaarbasis. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde voorlopige cijfers van de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek, de ABS. Vergeleken met april 2026 stegen de consumentenprijzen in mei dit jaar gemiddeld met 1,3%. Volgens het ABS, Algemeen Bureau voor de Statistiek, werden de prijsopnames verricht in de periode van 4 tot en met 29 mei 2026. De consumentenprijsindex, CPI, steeg van 947,4 punten in april naar 960,0 punten in mei. De sterkste prijsstijgingen werden geregistreerd binnen de groep communicatie, waar de prijzen met 14,4% toenamen ten opzichte van de voorgaande maand. Ook groenten en fruit werden aanzienlijk duurder. In deze categorie stegen de prijzen met 16,3% in één maand en met 32,5% op jaarbasis. Verder namen de prijzen van visproducten en garnalen met 2,9% toe ten opzichte van april, terwijl ook frisdranken, sappen en water plus 2,9% en overige voedingsmiddelen plus 2,5% duurder werden. Op jaarbasis werden vooral medische en paramedische diensten fors duurder. Deze categorie noteerde een stijging van maar liefst 124,2% ten opzichte van mei 2025. Ook communicatieapparatuur en communicatiediensten plus 17,5%, dranken buitenshuis plus 17%, huisdieren plus 15,5% en visproducten plus 14% lieten stevige prijsstijgingen zien. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek meldt op dat de gemiddelde inflatie van 11,4% niet betekent dat alle producten met hetzelfde percentage duurder zijn geworden. Van 316 goederen en diensten die deel uitmaken van het CPI-pakket, varieerden de prijsbewegingen in mei tussen een daling van 39% en een stijging van 600%. De 12 maand gemiddelde inflatie, gemiddelde van de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de voorgaande 12 maanden, kwam in mei uit op 10,7%. Daarmee zit de licht

Valerlei Umbansila draagt na 13 jaar directeurschap bij COVAP over. Angèle Valerlei Umbansila draagt na 13 jaar leiding te hebben gegeven aan het EFS College COVAP binnenkort het directeurschap over en kiest voor een internationale carrière. Ze kijkt terug op een periode waarin het verpleegkundig onderwijs ingrijpend veranderde en COVAP uitgroeide van opleidingsinstituut tot kennisinstituut. Toen Valerlei Umbansila in 2013 door Marthelise Eersel, toenmalig directeur van het ministerie van Volksgezondheid, werd benaderd om voorzitter van het bestuur van COVAP te worden, werkte zij als zelfstandig consultant in de gezondheidszorg. Het verzoek kwam voor haar onverwacht. Kort daarna volgde een tweede vraag of zij de leiding van de instelling wilde overnemen van de toenmalige directeur Jacinta Liwashu. Die stap zette zij niet lichtvaardig. De functie betekende minder vrijheid en een financieel offer. Bovendien wilde zij niet via een voordag worden benoemd. Op haar verzoek werd een open sollicitatieprocedure gehouden. Ik vond dat het proces transparant moest zijn, zegt Valerlei Umbansila. Uiteindelijk kwam zij als beste kandidaat uit de selectie naar voren. Na een korte periode als waarnemend directeur trad zij in januari 2014 officieel aan. Een uitgebreide inhoudelijke overdag kreeg zij daarbij nauwelijks mee. Ze moest haar weg binnen de organisatie zelf vinden. Achteraf bekeken is dat aardig geluk, geeft ze glimlachend aan. Het ministerie van Volksgezondheid had wel een duidelijke eis. Meer, betere, sneller opleiden. Onder haar leiding werd daarom een nationaal onderwijscongres georganiseerd, waarbij opleiders, verpleegkundig leiders, zorginstellingen, inspectie en beleidsmakers gezamenlijk discussieerden over de toekomst van de verpleegkundige beroepsopleiding. Uit dat overleg ontstond een nationaal onderwijsplan dat de basis zou vormen voor een omvangrijke modernisering van het verpleegkundig onderwijs. Er werden curricula vernieuwd, internationale standaarden ingevoerd en nieuwe specialistische opleidingen ontwikkeld, waaronder kinderverpleegkunde en NICU-verpleegkunde. Ook kwamen er opleidingen voor aanverwante beroepen en werd sterk ingezet op bij- en nascholing. De resultaten bleven niet uit. Het aantal studenten groeide binnen enkele jaren van ongeveer 300 naar ruim 1200. Tegenwoordig levert COVAP jaarlijks tussen de 250 en 300 gediplomeerde zorgprofessionals af. Tegelijkertijd blijft de uitstroom van verpleegkundigen naar het buitenland een uitdaging. Je kan opleiden en opleiden, maar als een groot deel vertrekt, ben je eigenlijk een beetje aan het dweilen met de kraan open, benadrukt Valerlei Umbansila. Naast de groei van het onderwijs zetten zij ook in op professionalisering van de organisatie. Een kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 norm werd ingevoerd en vormt nog steeds de basis voor de aansturing van de instelling. Hoewel zij aanvankelijk van plan was slechts 5 jaar te blijven, werden het er uiteindelijk 13. Nadat de onderwijsvernieuwing grotendeels was gerealiseerd, verschoof de aandacht naar een nieuwe ambitie. De ontwikkeling van COVAP tot kennisinstituut met een bredere maatschappelijke rol. Naast trainingen voor zorgprofessionals biedt COVAP ook cursussen en programma's aan op het gebied van preventie, gezonde leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. Volgens Valerlei Umbansila zijn de belangrijkste doelstellingen inmiddels bereikt. De instelling groeide niet alleen uit tot een grotere onderwijsorganisatie, maar ook tot een financieel gezonde onderneming. We hebben 0 SRD aan schulden. De overheid draagt nog voor een deel bij via subsidie van de lonen van het vaste personeel, maar voor de rest verzorgen wij onze bedrijfsvoering zelf. Valerlei Umbansila meent dat de overheid over 5 jaar ook geen salarissen voor COVAP-personeel zal hoeven betalen. We zetten in op een eigen verdiencapaciteit en ook efficiënt draaien van het bedrijf. En het loopt heel goed. Juist omdat de fundamenten zijn gelegd, voelt dit voor haar als het juiste moment om afscheid te nemen. Ze laat naar eigen zeggen een organisatie achter die stevig in de samenleving is verankerd en klaar is voor een volgende ontwikkelingsfase. Met een
groeiende vraag naar zorgprofessionals in de regio ziet zij nog volop kansen. COVAP heeft een stevige basis. De uitdaging voor de volgende fase is om die positie verder uit te bouwen en tegelijkertijd relevant te blijven voor de behoeften van de gezondheidszorg. Met dankbaarheid kijkt zij terug op haar jaren bij de instelling. Ik ben erkentelijk voor de tijd die ik hier heb gehad en heb mogen bijdragen aan de ontwikkeling van verpleegkundig onderwijs en verpleegkundig leiderschap. Die betrokkenheid blijft bestaan alleen vanuit een andere positie. Prachtig proficiat, mevrouw Warrelei. Hoe heet ze? Mevrouw Warrelei. Even goed aan mevrouw Warrelei Kumbangsila. Want het feit dat zoveel Surinaamse in Suriname opgeleide verpleegkundigen en zorgmedewerkers het land verlaten en overal in de regio, vooral hier in Nederland, zich komen nestelen en ook een baan vinden, dat betekent dat er goed kwaliteit wordt afgeleverd door een Surinaamse instelling. Chapeau, mevrouw Warrelei Kumbangsila. Tot zover een bericht uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

Guyana boos een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven. Een kaart waarop Tigri als Surinaams grondgebied staat aangegeven heeft tijdens de Suriname Energy Oil and Gas Summit, het FEOGS, in Paramaribo geleid tot een aangekondigd diplomatieke protest van Guyana. De kaart kwam maandag in beeld tijdens een presentatie van staatsoliedirecteur Anita Gisser. De getoonde kaart gaf Tigri weer als onderdeel van Suriname. Guyana reageerde daar afwijzend op en kondigde aan de kwestie via diplomatieke kanalen aan de orde te zullen stellen. De brug gaat wel verder, even kijken. De Guyanese minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Vikram Bharat, verklaarde volgens Oil No dat zijn land formeel bezwaar zal maken tegen de kaartweergave. Hij zei dat de Guyanese ambassadeur in Suriname, Virginant Depou, bij de openingsceremonie aanwezig was en de kwestie volgens de gebruikelijke diplomatieke procedure zal oppakken. Guyana gebruikt voor Tigri de benaming New River Triangle. De Guyanese regering heeft in het verleden vaker gereageerd op kaarten waarop het gebied als deel van Suriname wordt weergegeven. Bharat zei dat hij niet kon vaststellen of de kaart speciaal voor de presentatie tijdens FEOGS was vervaren of dat het om standaard materiaal ging. Wel stelde hij dat Guyana eerder op zorgelijke kaartweergave heeft gereageerd. Ook in februari 2025 kwam George Zone met een officiële reactie nadat tijdens een zakelijke bijeenkomst in Paramaribo een kaart was getoond waarop Tigri als Surinaams grondgebied stond vermeld. Het Guyanese ministerie van Buitenlandse Zaken liet toen weten zich niet met die weergave te kunnen verenigen. De kwestie speelt tijdens de zesde editie van FEOGS, waar vertegenwoordigers van overheden, energiebedrijven en investeerders bijeen zijn voor overleg over olie, gas en energieontwikkelingen in Suriname en de regio. De summit wordt georganiseerd door de Staatsolie en loopt van 23 tot en met 26 juni in Paramaribo. Een openbare reactie van Staatsolie of de Surinaamse regering op het aangekondigde Guyanese diplomatieke protest was woensdag dus vandaag nog niet bekend. Tigri is het Surinaams grondgebied. Guyana gebruikt voor het gebied de naam New River Triangle en blijft daartegen bezwaren uiten. Maar Suriname handhaaft zijn territoriale grenzen en de kaart tijdens FEOGS weerspiegelde die Surinaamse positie. Guyana heeft daarnaast een slepend grensverschil met Venezuela dat aanspraak maakt op de Essequibo-regio, een gebied dat ruim 2/3 van Guyana omvat. Tot zover een bericht uit Suriname Herald. Het is Tigri Surinaams grondgebied, dus Guyana moet stappen mogen en Guyana nog niet. Met Guyana gaan naar internationale hof voor bepleiting. Maar dit is Surinamese eigenschap. Suriname had al lang die claim duidelijk moeten maken. Hadden we dit niet gehad, dat Guyana nu mond dicht gehouden. Tigri is en blijft Surinaams grondgebied. Alleen moet Suriname opschieten om het af te handelen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

Raad leerkrachten Mungo Tapu brengt examens en repetities in gevaar. Leerkrachten van scholen, gemeenschap Mungo Tapu zijn in beraad gegaan omdat volgens hun gemaakte afspraken over uitbetalingen van toelagen en herinschaling niet zijn nagekomen. De groep waarschuwt dat examens en de repetitieronde van de laatste kwartaal hierdoor in gevaar komen. Robert Puketti van de actiegroep zegt dat de leerkrachten hadden begrepen dat de achterstallige betalingen uiterlijk eind juni zouden worden geregeld. Volgens hem blijkt na controle van de loonstroken dat slechts 3 van de 13 betrokken leerkrachten een toelage hebben ontvangen. Daarnaast zouden 2 collega's een verkeerde toelage hebben gekregen, terwijl de overige leerkrachten niets uitbetaald hebben gekregen. Het ergste is dat niemand met ons heeft gekoppeld om aan te geven dat de uitbetaling niet meer zal plaatsvinden, zegt Puketti. Volgens hem is de teleurstelling binnen de groep groot. De leerkrachten hebben daarom besloten in beraad te gaan. De examens zijn in gevaar en ook de repetitieronde van het laatste kwartaal zal niet plaatsvinden, waarschuwt Puketti. Puketti stelt dat de groep geen ander drukmiddel meer ziet. Naar zijn zeggen had de directeur meerdere keren toegezegd dat de betalingen eind juni zouden plaatsvinden. Ook zou zijn aangegeven dat de leerkrachten zouden worden heringeschaald. De leerkrachten waren volgens Puketti juist begonnen met het wegwerken van achterstanden, omdat ze ervan uitgingen dat de afspraken zouden worden nagekomen. We hebben ons aan de afspraken gehouden om de achterstanden weg te werken. Nu blijkt dat er niets voor de leerkrachten is gedaan. Dat is niet prettig voor ons, zegt Puketti. Directeur Algemeen Vormend Onderwijs Gracia Valies Ormskerk zegt de situatie te betreuren. Volgens haar is er vanuit het ministerie veel gedaan om de betalingen rond te krijgen. Ik neem morgen, dat moet zijn vandaag dus, contact met ze op, zegt Valies Ormskerk. Zij geeft aan dat eerder met de bonden was besproken dat de betaling voor 5 leerkrachten rond zou komen en dat de rest de volgende maand zou worden uitbetaald. Maar laat me kijken naar de precisie van het verhaal. De AVO-directeur benadrukt dat leerkrachten volgens haar beter moeten worden ondersteund. We moeten juist onze leerkrachten koesteren omdat we weten hoe zij gebukt gaan onder de economische situatie. Ik pleit ervoor dat er serieus wordt gekeken naar de positie van de leraar, anders raken we ze kwijt. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Amfiteur overleden, automobilist aangehouden voor alcoholgebruik. Een 28-jarige autobestuurder is door de politie aangehouden nadat hij onder invloed van alcohol een bromfietser had aangereden en als gevolg daarvan om het leven kwam. De melding van de ernstige aanrijding kwam gisteren rond 3:15 's nachts binnen bij het commandocentrum. Politie-eenheden haasten zich naar de locatie, waar al snel duidelijk werd dat het slachtoffer de botsing niet had overleefd. Volgens de eerste bevindingen van het onderzoek reden zowel de bromfietser GR als de automobilist in dezelfde richting vanuit de Bomaweg naar de Malakaboweg. De bromfietser begon zich voor de personenauto toen het noodlot toesloeg. Ter hoogte van de peerweg hield de bestuurder van de auto onvoldoende afstand en kon hij zijn voeten niet tijdens tot stilstand brengen. De wagen botste met aanzienlijke kracht tegen de achterzijde van de bromfiets. Door de impact liep GR, de bromfietser, zware verwondingen op. Hulp mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Bij controle stelde de politie vast dat de bestuurder van de personenauto onder invloed van alcohol verkeerde. Hij werd direct aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Na een schrijftest werd hij onder begeleiding naar de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis Paramaribo gebracht voor een bloedalcoholonderzoek. Een arts stelde officieel de dood van het slachtoffer vast. Het lichaam van de overleden bromfietser is in beslag genomen ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Het rijbewijs van de verdachte is ingevorderd en is in verzekering gesteld in afwachting van de verdere afhandeling van de zaak. Tot zover, omdat het Suriname Herald.

worden geëerd na heldendaad. Hij zegt, ik voel mij gezien, geteld en herkend. Even kijken wat dit bericht inhoudt. Gordon Tonjitou, Gordon Tonjitou, die op 7 juni in Paramaribo Noord met legerige bejaarden uit een brandende woning redde, is officieel in het zonnetje gezet door de districtscommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord. Tonjitou trotseerde die dag dikke rook nadat hij samen met zijn zonen langs de Robijnstraat reed en merkte dat de brand was uitgebroken in de woning. Bleek nog een 73-jarige bedlegerige man aanwezig te zijn. De oud zwemmer aarzelde niet, ging naar binnen en wist de man op tijd naar buiten te dragen. De woning brandde volledig uit. Vandaag liet Gordon via Facebook weten dat hij door de districtcommissaris en dienstteam warm is ontvangen en een oorkonde heeft gekregen voor zijn optreden. Ook ontving Gordon bij enkele geschenken mede in het kader van de Vaderdag. Bij de bijeenkomst was ook minister van Binnenlandse Zaken Mariens B. aanwezig. Gordon omschreef het moment als positief, motiverend en inspirerend. Volgens hem voelde hij zich gezien, geteld, gewaardeerd en extra gemotiveerd. Als landsdienaar, Olympiër, ridder en nu ook als held. De erkenning volgt ruim 2 weken na de reddingsactie die door omstanders al werd geprezen als een daad van moed en menselijkheid. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

UMC houdt op te bestaan als ziekenhuis. Alle zorgtaken op termijn overgeheveld naar AMC. Alle zorgtaken van het UMC worden overgeheveld naar het AMC. Dat heeft de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC dinsdag dus gisteren bekendgemaakt. Het voorgenomen besluit betekent dat het UMC op termijn ophoudt te bestaan als ziekenhuis. Het AMC en UMC fuseerden in 2018 tot Amsterdam UMC. Destijds werden specialisten opgeknipt en verdeeld over de beide gebouwen. Amsterdam UMC heeft met die twee locaties te veel vierkante meters, zegt bestuurder Yvonne Kopperman in een video waarin het besluit wordt toegelicht. Dat is niet duurzaam en te duur. Denk aan het onderhoud van al die meters, maar ook de energierekening. Ook kan het lastig zijn als een patiënt door meerdere artsen met verschillende specialismen moet worden behandeld. Moet hij of zij dan in het AMC of het VMC worden opgenomen? Daarom wil de Raad van Bestuur in de periode tot aan 2040 alle zorg gaan concentreren in het AMC. VMC aan de Boelelaan zal alleen nog worden gebruikt voor zaken als onderzoek, onderwijs en opleiden. We begrijpen dat deze boodschap voor veel mensen in onze organisatie moeilijk is om te horen, al dus de voorzitter van de Raad van Bestuur, Hans van Goudhoeven, in het filmpje. Toch denken wij dat het voor onze patiënten en zorgverleners beter is om op één locatie te zitten. Het gaat nog om een voorgenomen besluit. Dat betekent dat de medische geschapsorganen eerst een reactie kunnen geven voordat de Raad van Bestuur een definitief besluit neemt. In de tussentijd geeft de Raad van Bestuur geen interviews over het onderwerp, aldus de woordvoerder. Eind vorig jaar berichtte Follow the Money al over een plan om het UMC voor 2035 te sluiten. Een woordvoerder van het Amsterdam UMC stelde toen dat het niet aan de orde was en benadrukte dat de afgelopen jaren juist fors is geïnvesteerd in locatie UMC. Een woordvoerder meldt nu dat in de nieuwe situatie patiënten minder vaak hoeven te reizen tussen locaties of zich op wisselende locaties moeten melden. Dat geeft duidelijkheid en verkleint de kans dat afspraken worden gemist. De 2011 in gang gezette fusie zou leiden tot zorg van hogere kwaliteit, werd destijds verzekerd. Hoe meer artsen zich kunnen toeleggen op één gespecialiseerde handeling, hoe hoger de kwaliteit en hoe beter de patiëntenzorg, luidde de redenering. Ook zou efficiënter gebruik kunnen worden gemaakt van onder meer operatiekamers. Het opdoeken van het ziekenhuis is koren op de molen van critici die van meet af aan de fusie werd al in 2011 in gang gezet, voorzagen dat de UMC het onderspit zou delven. Armand Gerbers, tot 2023 hoofd van de intensive care van locatie UMC, is de meest uitgesproken criticaster. In een interview met het Parool, bij zijn afscheid als hoogleraar intensive care geneeskunde, vorige maand noemde hij de fusie een heel ingewikkelde manier om een ziekenhuis te sluiten. En het voorgenomen besluit van dinsdag ziet hij zijn gelijk bevestigd. Intern bekritiseerde hij de fusie omdat het ziekenhuis liefst voorbestaan op twee locaties. Hij vindt dat je voor een optimale zorg voor een patiënt alle specialisten onder één dak moet hebben. Eén patiënt is geen pakketje. Je kan niet zeggen, dit behandelen we in het ene geval en dat in het andere. Deze argumenten van mij werden altijd weggeworpen door de hele bestuurlijke elite van het AMC en VLC. En nu hoor ik het de voorzitter van de Raad van Bestuur zelf in een filmpje zeggen. Gerbers denkt dat de sluiting van het UMC van meet af aan het plan is geweest. Hij vermoedt dat het sneller zal gaan dan die 15 jaar die de Raad van Bestuur nu noemt. Nu dit op straat ligt, zullen ook collega's op locatie UMC elders werk gaan zoeken, voorspelt hij. Als het bericht komt van ja, wij gaan sluiten, dan krijg je een heel hoog self-fulfilling prophecy gehalte. Gerbers noemde het verdrietig voor de patiënten. Ik vind het heel erg verdrietig dat dit zo gaat en dat het dus ja een hele ingewikkelde weg is veranderd om het UMC te sluiten.

Dan ga ik naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname. Kijken of ze al binnen zijn. Ik zoek even naar de valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Kijken wat ik binnen heb. Ja. Ja, ze zijn binnen. De valutakoersen van de centrale bank van Suriname van vandaag. Woensdag 24 juni. Ik heb het aan het begin gehad over 23 juni. Ik loop een dag achter. Vandaag woensdag 24 juni. 10 uur ochtend Suriname tijd. 3 uur middag Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 37,302 SRD voor terug. Dus deze jaar waar Yankee dollar kon aan mama bij je voedsel lang, dan is het 37,302 SRD. Take a buy van Yankee dollar naar mama bij je voedsel lang, dan moet je 37,618 SRD neertellen. Wanneer je een US dollar koopt bij de centrale bank van Suriname, moet je 37,618 SRD 37,618 SRD neertellen. Theotjaar Holland Monico zo'n 13 euro naar mama Wanje voor lang dan je Chisi 42,571 SRD voor terug. Maar als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname moet je 43 SRD neertellen. Als je een euro wil kopen bij de centrale bank van Suriname moet je 43 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3761,80 SRD en 100 euro kopen kost je 4300 SRD. Het waren de valutakoersen en dan een uitsmijter. Praat mee, het tropenrooster legt pijnlijk dood dat schoolgebouwen niet meer veilig zijn. Nu juist in de laatste toetsweek volledige concentratie nodig is, is het snikheet in veel klaslokalen hier in Nederland. Dat was niet nodig geweest als gemeenten niet zo lang hadden gewacht met aanpassingen of nieuwbouw van schoolgebouwen. In de kwestie leggen we onze lezers daarover een vraag of stelling voor. En de kwestie gaat over het volgende. Schoolgebouwen moeten snel worden aangepast aan het huidige klimaat. En dan kan je erop reageren. Scholen hebben voor deze week het lesrooster aangepast. De lessen zijn korter of vervallen helemaal. Op sommige plekken wordt alleen in de ochtend les gegeven. In het hele land grijpen scholen naar maatregelen die de situatie in de klas nog enigszins draaglijk maken. Schoolkoepels gebruiken deze hittegolf om de belabberde toestand van school gewoon onder de aandacht te brengen. Zij, de schoolkoepers, benadrukken dat de slechte isolatie of ventilatie zowel in de winter als in de zomer voor problemen zorgt. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Dus luister goed. Om de gebouwen op het huidige klimaat aan te passen is er 1,3 miljard euro per jaar nodig. Financiering voor nieuwe schoolgebouwen komt van de gemeente. Al krijgen zij daarvoor een vergoeding van het Rijk. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG, is die veel te laag. Gemeenten zijn overigens niet verplicht die vergoeding aan schoolgebouwen uit te geven. Vaak zijn er andere prioriteiten, zoals de aanleg van wegen, woningbouw of sportvoorzieningen. Dus zoals je dat jaar van Holland de school al die problemen doen. Sommige scholen zijn aangepast aan de hitte, de hete, de warmte die we deze dag hebben. Andere scholen zijn niet aangepast daaraan. En het kost hoeveel, zei ik? Het kost om het 1,3 miljard euro per jaar om het op een niveau te brengen. Zodat alle scholen zijn voorzien en geen problemen meer hebben. Tot zover het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 24 juni. Ik had de technische bijstand van Rajin. Rajin, hartelijk dank. Ik zou zeggen, ga genieten van de middag. De zon schijnt behoorlijk fel hier. Het is nog behoorlijk warm heet en het loopt nog warmer, nog heter te worden. Vooral vandaag later en morgen en vrijdag. Geniet van de dag verder. Brassa dende, we meet woende. Dag.

0: सुनने वालों, यह है फाहन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं सामूहिक स्वप्न। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर स्वप्न देखते हैं। न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अपने सपनों को व्यक्तिगत नहीं अपितु सामूहिक घटना के रूप में ही देखते हैं और व्याख्या करते हैं कि वो इकट्ठे सपने देखते हैं और उनका फिर आपस में बातचीत करते हैं कि हमने कौन सा सपना देखा। यूरोप के एक छोटे से गांव कार्सिका में सामूहिक सपना देखने की परंपरा आज भी प्रचलित है।
1: दिस इज वाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: एडवोकेटन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:10 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: क्या बात है, राहत फतेह अली खान और सुसाना मिलके आपको सुनाए हैं।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van

0: Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
1: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor Anand Ramsoff.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735322747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 32 en 38 graden. In de avond kans op zware onweersbuien.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: दोस्तों, जैसे अभी आपने सुने, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। आज के कार्यक्रम जैसे कि आपने सुन ही लिया है कि हमारा जो अलग अलग और प्रकार के कलाकारों अलग अलग स्थानों से अपना कला से प्रदर्शन करते हैं, तो श्रीमान बेई डैक जो हैकन द्रंथ शहर से हम सबको टेलीफोन इस यहाँ आंसलाइट हो रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। Luisteraars, we hebben de andere kant van Nederland, Heiken, een staan he, jo Drenthe shahar mein hai, aur Shriman Bey, jo hum sabko saath mil rahe hai, telefoon dwara. Goedendag en welkom in de uitzending van Fahon Hindustani Radio.
1: Dank u wel, Sanjay. En leuk dat ik in de uitzending mag zijn. Twee dagen geleden zijn we elkaar voor het eerst ontmoet, dacht ik, om drie dagen. En nu in de uitzending, dat is bijzonder.
0: En wij vinden het ook bijzonder, omdat wij, wat ik erachter kwam van wat u allemaal hebt opgezocht en het cultuur van India, dat u zelfs naar Nederland hebt gehaald destijds en tot op heden ook nog heel veel bezig ermee bent. Maar wij hebben elkaar leren kennen bij de Globetrotten. Oh, Chantalji, ja. Enig idee wat dat betekent?
2: Globetrotten, nee, dat hoor ik nu voor het eerst. Ben wel benieuwd naar.
0: Nou, inderdaad, dat is de Globetrotter is een ontmoetingsplek. Eén keer per jaar wordt dat geregeld en er komen er heel veel reizigers daarheen en dan delen ze hun verhaal. Heb je enig idee van wat voor soort reizigers daar zullen komen?
2: Als ik zo naar jou hoor, dan is het meer een soort van bijeenkomen om een soort van therapie.
0: Meneer B, die was er ook daar. En we hebben namelijk ook de hele programma daar meegemaakt in die zin van dat ze bij elkaar komen. Maar dat is een organisatie die begin jaren 40 is opgezet.
2: Ja.
0: En toen waren er nog heel weinig auto's, heel weinig vliegtuigen, heel weinig vervoersmiddelen. Maar je hebt reizigers en reizigers, hè?
2: Ja.
0: Wij reizen ook en wij gaan naar India of naar Suriname. Maar dit zijn dan heel andere type reizigers.
2: Reizigers.
0: Dat zijn de reizigers. Meneer B, corrigeert u mij als ik het verkeerd heb.
1: Ik zou het avonturiers noemen.
0: Dit zijn avonturiers, inderdaad. En daar heb ik nog wat leuke dingen van mogen meemaken. Dat er mensen niet te geloven.
2: Ja?
0: In de jaren 80 met de auto van Nederland naar India zijn gereisd.
2: Dat is bijzonder.
0: Dan sta je wel even stil van, hè?
2: Dat klopt.
0: En dan hebben we nog een van de, zeg maar, die ook altijd daar aanwezig is. Meneer Vechter, die momenteel 96 jaar is, hè, meneer B.
1: Ja.
0: En die heeft de eerste, begin jaren 40, heeft hij de eerste reis gedaan met de auto door heel Afrika. Zo zijn er heel veel gekkigheden in die zin van avonturiers die nog steeds hele mooie reizen maken, die ervoor gaan. En een van ze is niet zo lang geleden, die zal je vast wel gehoord hebben, van Manon Oostervoort. Die was actrice en theatermaker, schrijver, en tussen 2004 en 2015 reisde ze met een tractor. Die was op de televisie een tractormeisje. En ze maakte maar 38.000 kilometers met de tractor met 7 kilometer per uur van Nederland naar helemaal naar de Zuidpool. En zo zijn er allemaal, iedereen die daar aanwezig is, hebben allemaal mooie reizen gemaakt. Ik kan je ook zeggen van een van de reizigers waren Menno en Kriti. Die hebben een reis gemaakt met hun motor. Maar een Manfield motor. Ik weet niet of je dat ook mee had, meneer B.
1: Ja, die heb ik vorig jaar.
0: Ja, vorig jaar waren ze ook. Ja, maar die Manfield motor is een Indiase motor. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Het is niet zo'n bijzondere mooie motor. Maar het is de motor waarin in de jaren 74 is een film gemaakt, Sholay. En daarin heeft Dharmendra en Amitabh Bachchan in zo'n motor gereden.
2: Met die aanhang.
0: Met de aanhang, zoiets. Ja. En dus bijzondere reizigers zijn dat allemaal. Maar dat is een beetje over de Globetrotter. Maar ons thema, die gaat vandaag over iets anders, Shanta.
2: En dat is?
0: Dat is, meneer B., kunt u dat vertellen waarover het gaat vandaag?
1: Ja, ja, nou, ik ben zelf niet echt een globetrotter in de zin dat ik heel veel reis op het moment. Nou, ik heb wel veel gereisd. Een van de landen die mij naar aan het hart ligt, dat is India. En daar heb ik wat mensen ontmoet van een speciale cultuur in Bengaal, de Bal-cultuur. En daar heb ik een aantal bezoeken aan gebracht en ik heb hem op een gegeven moment ook hier gehaald. Dus ik wil eigenlijk wat, we zouden wat stilstaan bij deze cultuur. Dat is de Bal-cultuur uit West-Bengalen.
0: तो दोस्तों हम जैसे कि आप सुन रहे हैं द बाल कल्चर आउट वेस्ट बंगाल तो बबली जी इसके बारे में आपको पता है कैसे है कि एक बंजारन की तरह हम मुतिक मदार भाई फोर्स्टेल
2: नहीं बंजारे नहीं कह सकते ये घूमने फिर के गाने वाले हैं
0: घूमने फिर के गाने वाले
2: हाँ जो घूमते फिर के गाते हैं तो एक जगह नहीं गाते इधर से उधर घूमते रहते हैं
0: Meneer B., net als Babli dat ook vertelt, is dat zijn als het ware zangers die een beetje rondlopen door heel India, is dat of een gedeelte van India?
1: Nee. Ze zitten vooral in West-Bengalen en ook wel in Bangladesh. Het is een cultuur die ongeveer 600 jaar geleden ontstaan is. En ik las over deze cultuur in een boek van William Dalrymple. En toen ik dat gelezen had, daar stond in dat deze Bals één keer per jaar 3 dagen bij elkaar komen en dan met elkaar muziek maken op de oever van de Ajay-rivier in Kenduli.
0: Welke rivier?
1: De Ajay-rivier.
0: De Ajay-rivier. En is dat een heilige rivier?
1: Nou, nee, het is niet echt een heilige rivier, althans... De plek waar zij bij elkaar komen, dat is een plek waar ooit een groot dichter en filosoof, Jaja Deva, die is daar in het water gaan zwemmen bij een bepaalde stand van de maan. En dat wordt elk jaar op die dag, bij die stand van de maan, wordt daar dan 3 dagen lang ontmoeten deze Bals elkaar. En die zingen dan de liederen die bij hun cultuur horen met elkaar.
0: Zullen wij om de programma nog een betere beeld te geven, eerst naar een lied gaan en dan hebben we een idee waar het over gaat misschien?
1: Ja, lijkt me een goed plan.
0: Dan draaien wij eerst een liedje en Shantaji die heeft wat liedjes in haar pitara meegenomen. Dus we draaien eerst een liedje. Dosto, abhi hum is geet ke baad aapke saath fir mil jayenge.

0: Meneer B, wat ik begrepen heb, een rondtrekkende muzikanten, is dat soms de fakir die die instrument bespelen met die twee snaren?
1: Ja, deze cultuur die gaat ook wat over de grens naar Bangladesh. En in Bangladesh noemen ze de bals ook wel de fakirs. En dat is ook wel het interessante van de bals, want in India zijn de meeste bals ook wel, die hangen het hindoeïstisch geloof aan. Terwijl de bals in Bangladesh vaak meer de islam aanhangen. En eigenlijk is dat wel het mooie van de balcultuur, is dat zij zeggen van je moet een verbinding zoeken tussen culturen, tussen religies. En dat is vooral wel heel erg hun boodschap, dat ze gelijkheid, respect, tolerantie, dat is eigenlijk wat zij al 600 jaar in hun liederen zingen. En dus er zitten zowel moslims, die dan fakirs worden genoemd bij, als hindoes, als ook boeddhisten. En eigenlijk vanuit alle religies wordt wel iets opgepakt wat ze omarmen.
2: Mooi dit te horen. En dosto, jaise ki aap sun rahe hain ki inhe Bharat mein fakir bhi kaha jata hai. Aur Shanta ji?
0: Haan ji.
2: Aur kya kaha jata hai?
0: Fakir, aur jaise aapne kaha ki, jaise mane bhai ne kaha tha, Vaishnavi Hindu aur Sufi Muslim hai.
2: ये इसे दोनों के और इकट्ठा हुआ और साथ में मिले हुए और ये जो गीत को गाते और चलाते आगे और बढ़ते रहते हैं पूरा और ये खास करके वेस्ट बंगाल और इंडिया के ओर.
3: मैं कुछ बोलना चाहूँगी. भारत में कलकत्ते में भी ऐसे गाते हैं.
2: What do you not all say over the Heilige Rivier? En waar bevindt die rivier zich? Is dat in Calcutta of in Bangladesh zelf?
1: Het is eigenlijk ligt het epicentrum van de balcultuur ligt eigenlijk in Shantiniketan. En dat is een plekje in West-Bengalen, ongeveer 2,5 uur met de trein vanaf Calcutta. In Shantiniketan is de universiteit waar Rabindranath Tagore les heeft gegeven, die daar erg geëerd wordt. Daar zijn ze heel trots op, is een Nobelprijswinnaar. Daar is heel erg de balcultuur gecentreerd rondom Shantiniketan. En het is de Bolpur, even kijken, er zijn nog wat plaatsnamen daar. Maar Bolpur is een grote plaats waar de rivier niet zo ver vandaan is. En waar ze dan elkaar treffen, dat is in Kenduli.
2: En Kenduli is dat ze één keer per drie jaar als het ware bij elkaar komen?
1: Nee, één keer per jaar.
2: Oh, één keer per jaar.
1: Lang.
2: Eén keer per jaar.
1: Eén keer per jaar, drie dagen lang.
2: Oh, drie dagen lang.
1: Ja. En dan wordt er drie dagen lang wordt er nou bijna non-stop muziek gemaakt. En dan nou ja, die mensen zijn dan helemaal bijna in trance maken ze muziek. Dus dat is ook waarom de muziek mij heel erg aanspreekt. Het is heel erg bezield, heel erg vanuit het hart. Ik kan het niet verstaan. En soms vinden mensen dat gek dat je muziek luistert die je niet kunt verstaan. Maar ik vind juist dat ik het niet versta een meerwaarde. Omdat ik juist dan de focus veel meer heb op het gevoel wat erin ligt dan op de letterlijke tekst. Dus eigenlijk ik versta de teksten niet, maar ze komen wel bij me binnen.
0: Ja, dat spreekt aan, dat liedje en dat muziek, die spreekt gewoon aan, dan raakt het gewoon van binnen, het geestelijke.
1: Ja, dat het klopt. Is heel erg, en het wordt heel erg met gevoel gebracht, het is vanuit het hart.
0: Ja, dan raakt het ook gelijk jouw hart. Babliji.
1: Ja.
3: Kyunki wo log bhagwan ke gaane gaate hain to bhagwan ko yaad karte hain, jaise Sai Baba unko bhi fakir kehte hain.
0: Ji.
3: Sai Baba bhi aise hi gaane gaate the bhagwan ke
0: the khud laka inspired.
3: Haan ji. Ya. To Sai Baba ko bhi fakir hi kehte hain.
0: Acha.
2: To dosto, jaise ki abhi aap sun rahe hain hamare saath aur jude hue hain Shriman Bey, jo bahut dur shahar Haikandrant se, aur unhone भारत देश में जा करके कितने और दिनों पर एक बार तो मनेर बे एक बार तो बनियू थूफेल केरन बेंट यू नार इंडिया एन बीच गवेस वांट दैट इज इट्स व्हाट इट zal niet de eerste keer in de eerste keer zo zijn dat u gelijk verliefd raakt op dit soort muziek.
1: Nee, ik ben in 1992 ben ik voor het eerst in India geweest. En ik kan me nog herinneren dat ik vanuit Nepal de grens overging naar India. En dat de douaneman in mijn paspoort keek en die zei van... First time India? Ik zei ja, you will have a lot of problems, zei hij. En toen zette hij een stempel en kreeg ik mijn paspoort terug. Dus toen dacht ik, waar ben ik aan begonnen? Maar eigenlijk vond ik het al heel snel vond ik het heel erg aangenaam in India. En inmiddels ben ik de tel kwijt hoe vaak ik er geweest ben. Maar het zal tussen de 25 en 30 keer zijn.
2: Zoals je hoort, tussen de 25 en 30 keer. En India is een land wat ik begrepen heb, B. Dat als het jou aanspreekt, dan kan je India nooit meer loslaten. En als het jou niet aanspreekt, dan was het ook de eerste en de laatste keer voor India.
1: Ja, yeah. You love it or you hate it.
2: Ja, ja, ja, ja. Dat is een bijzonderheid van India. En ja, we willen toch naar... ik vind inderdaad het taal dat India heeft zoveel, 400 en zoveel talen, waarvan er 24 officieel. En ik weet niet of deze taal dan ook officieel is, maar wat u al eerder zei, van u begrijpt de taal niet, maar het muziek en de stem, dat geeft een warmhartig gevoel. Zullen we nog een liedje draaien en dan ben ik benieuwd van hoe bent u officieel in aanraking gekomen met de groep?

0: हाँ सुनने वालों, तो अभी ने आपने सुने ये खूबसूरत गीत, तो यहाँ से हम वापस आ गए। तो हम बस अब जिसे आप जानते हैं तो मनेर बे हम सब इसके साथ भी है लाइन में, तो हम उनसे पूछेंगे मने वे हु बेंट इन आर राकिंग हकोम एमेड बॉल्स।
1: Nou ja, ik had dus gelezen in het boek van Dalrymple over het bestaan van de balls. En ik was al vaak in India geweest en ik wou... Op dat moment waren we eigenlijk van plan om met mijn vriendin haar zus en mijn zus, met z'n vieren wilden we weer naar India gaan. En toen ik hoorde van die ontmoeting van 3 dagen muziekmakende mensen op de oever van de rivier, toen dacht ik van, nou, daar wil ik bij zijn. Dat lijkt mij nou heel erg mooi om bij te zijn. En dus ik zei van, nou weet je, ik hoef niet zoveel inspraak te hebben in waar we allemaal naartoe gaan tijdens onze reis. Als ik die 3 dagen mag reserveren, dan vind ik het goed. En toen ben ik op YouTube gaan kijken naar allemaal muziek van bals, op zoek gegaan. En toen had ik een lijstje gemaakt met 4 namen van bals, waarvan ik dacht van, nou, als ik die nou zou kunnen zien op dat festival, dan zou dat fantastisch zijn. Dus toen ben ik afgereisd naar Shantiniketan. Maar daar hadden we dus een overnachtingsplaats geregeld bij iemand. En ik had met die man wat gemaild. En toen we daar aankwamen, zei hij van... Nou, ik heb een kleine verrassing. Ik heb wat bals uitgenodigd. En die geven vanavond een privéconcert in ons huis.
2: Zo, wat leuk.
1: Ik was helemaal verrast. Ik denk, nou, ik val met mijn neus in de balboven.
0: Uw wens die kwam echt... Uw wens die komt in vervulling.
1: Ja, en eigenlijk al, ik was op weg naar het festival, dat was een paar dagen later. En eigenlijk al voordat ik op het festival kwam, kwam ik dus al in aanraking met de bals. En toen kwamen daar s'avonds 4 mannen binnen. En er begon een van die mannen, die een beetje de leiders was, zeg maar, die begon te zingen.
0: Yeah.
1: En toen ineens realiseerde ik mij dat een van de 4 mannen was die op het lijstje stond van de mensen die je graag wilde zien.
0: Kijk eens.
1: Dus ik dacht, nou, dit is een wonder dat ik deze man hier tref. Dit is nou, heel bijzonder. Dus ik was helemaal verrast. Maar toen ik hem vertelde dat ik een lijstje had met zijn naam erop.
0: Yeah.
1: Dat ik zei van, hey, ik had eigenlijk in mijn gedachten dat ik u graag wou proberen te zien op het festival. Toen was hij ook helemaal verrast. En hij was helemaal... Nou, iemand uit Nederland die met een briefje in zijn zak loopt met zijn naam erop, omdat hij het wil zien.
0: Yeah.
1: Dat was natuurlijk fantastisch.
0: Klopt.
1: Dus toen zei hij van, you are my special guest. En toen werden we uitgenodigd als speciale gasten op het festival.
0: Wat leuk, ja.
1: Een paar dagen later, toen het festival ging beginnen, toen hadden we een auto geregeld dat we naartoe gingen. Dat was ongeveer 40 kilometer daar vandaan. En we gingen daar met zo'n oude ambassadeur reden we daar naartoe. En dat hele dorp was afgezet met slagboom, politie. Er kwamen in die 3 dagen ongeveer 200.000 mensen naartoe. En toen we daar aankwamen bij die slagboom stond de politie. En die man van onze chauffeur die draaide zijn raapje omhoog naar beneden. En die zei van, special guest. En hij wees zo naar ons in de auto. En die politie die keek zo eens in de auto. En nou, die maakte een touw los en de slagboom helemaal omhoog. En zo reden we die hele mensenmassa in. Na de tent waar Gautam Das Bal, dat is de man die ik dus heb ontmoet, waar hij dus zijn podium had en waar hij dus die avond ging optreden en dan de komende 3 dagen. Dus dat was mijn ontmoeting met hem. Dat was de eerste ontmoeting.
0: Bijzonder is dat het voelt alsof ik gewoon meegeniet met u.
2: Ja, klopt. Ja. Op de manier hoe u dat vertelt, inderdaad, het is
0: voor
2: alle luisteraars ook. Zullen we nog een liedje zetten van Gautam, zijn groep, Shant?
0: Gaan we zeker doen, ja.
2: In het Nederlands wordt het de troubadours genoemd, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje de reizende muzikant.
2: De reizende muzikanten.
1: Ja.
2: सुनो वालों आप सुनते रहना और ये संदेश जो हमारे भारत देश से और जुड़ा हुआ जो संगीत है जिसमें और शायद हम भाषा में समझ नहीं पा रहे हैं पर उसमें ये है कि वो धुन को सुन करके आप कुछ प्रसन्नता पहुँचे आपको तो ज़रूर यही ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम का लक्ष्य है कि हमारे जीवन के ज्योति में थोड़ा सा और प्रकाश आ जाए तो हम गीत की ओर बढ़ेंगे बबली जी भी उंगली उठा चुके हैं तो पहले बबली जी को तो कहना ही पड़ेगा
3: क्योंकि भाषा भाषा तो ये बंगला है बंगला में ही गा रहे हैं
2: वो भाषा है जो तो बंगला में गा रहे हैं, तो हम उस भाषा के ओर बढ़े हैं और एक सुंदर सा गीत के बाद हम सब फिर से आपके पास आने वाले हैं। और श्रीमान बेई जी जो हम सबको अभी उसके म्यूजिक के बारे में मने बेई सौ तु सोमते ओंस मेर कुन फर्टेलन व्हाट फॉर सॉर्ट म्यूजिक एंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटन सही गब्रायकन। पहले हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में श्रीमान बेई हम सबको सुनाने वाले हैं कि कौन सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटन तथा वो लोग प्रयोग करते हैं ज़्यादा तादाद में।

জাদুই বলে ওরে দিন কানা

0: ये गीत जो हमने सुने बहुत अच्छा गीत है, और यहाँ से हमारे सवाल है मने बे की तरफ, और वो है जैसे बते तो मने बे व्हाट फॉर म्यूजिक सॉर्ट एंड स्पेल सदार.
1: Nou, eigenlijk hebben ze hele eigen instrumenten, maar ook wel wat instrumenten die wat bekender zijn. Die eigenlijk van oorsprong waren het vaak rondreizende muzikanten die dan als eenling rondreisden. En dan hadden ze vaak maar één instrument en wat belletjes aan de voeten. En op die manier hebben ze dan een klein trommeltje aan hun zij en een snaarinstrument en belletjes. En dan was het eigenlijk een beetje een eenmansorkest.
0: Klopt. Een hele band, één persoon dan, ja.
2: Maar u zei over belletjes en hun voet. Chantaji, is het zo die gongroes wat wij kennen?
1: Ik weet niet precies wat jullie kennen, maar het is eigenlijk een string met allemaal hele kleine koperen
0: belletjes eraan. Ja, klopt.
2: En dat is wanneer je stappen zet, dan
1: komt
0: het.
2: छम छम का आवाज निकलते हैं जो घुंघरू से. तो जैसे कि आप सुन रहे हैं बने बेई खातिमा फर्दर.
1: Van oorsprong, meestal als je een afbeelding ziet van de bals, dan hebben zij een ektara. Dat is een eensnarig instrument.
2: Ektara.
1: Ektara. Ja, dat is een soort kalabas, kokosachtig trommeltje.
0: Mooi zo,
1: met een vel eronder en een bamboestok daarboven met één snaar. En die hebben ze vaak in de lucht en daar spelen ze erop. En zo zie je ze ook vaak op de afbeeldingen staan.
2: Maar nu u dat zegt, ik ben een beetje benieuwd geworden. Want ik heb al die jaren gedacht naar de ektara. En dat is, bracht het letterlijk de vertaling over naar Ektara, één ster, terwijl dat niet zo is. Chantaji, waarom zullen we dat liedje eerst zetten van Ektara Bole? We zetten eerst een mooie liedje van Ektara Bole en dan gaan we verder met de overige instrumenten, meneer B.
1: Ja.

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने कि कामुक जो एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि श्रीमान बेई जी ने हम सबको सुनाए, और ये भी हमारे बॉलीवुड के म्यूजिक में भी कोई कोई गाना में प्रयोग हुआ होगा ना शांता जी?
1: एकदम से हाँ।
0: जरूर हुआ होगा। और मैंने बेई जी वेल्क लीचेस हाथी ऑफ वेल्क इंस्ट्रूमेंट हाथी नो मेयर,
2: ja, ik heb zelf een aantal instrumenten meegenomen vandaar als souvenir, maar wat ik niet heb, maar wat wel een hele centrale instrument is in de bouwmuziek, dat is de dotara.
0: Dotara.
2: Dotara, ja.
0: Oké, en dat zal wat ik net begrepen had van Bubbly, en dat het een instrument met twee snaren zijn?
2: Ja, dat zou je vanuit de vertaling wel denken, maar het is eigenlijk een soort luid en er zitten meerdere snaren op dan twee, maar waar die naam precies vandaan komt, weet ik niet. Maar het is een. Ik dacht dat er iets van vijf snaren op zitten. Het is een fretloze hals waarop. En de klankkast heeft de vorm van een schedel.
0: Oké. Okay.
2: En daar. Dat is ook wel een hele centrale instrument van hun. En tijdens de wat grotere optredens, zoals tijdens dat, als ze op dat festival zijn, dan spelen ze ook op de harmonium, op de tabla, op bansuri. Dus dan komen ook al die instrumenten er wel bij. Maar dat is...
0: Bansuri bedoelt u met de blokfluit?
2: Ja, wat de dwarsfluit, zeg maar.
0: De dwarsfluit.
1: Dwarsfluit,
2: van Krishna. Ja, op wat? Bamboe, van bamboe. Wat Hari Prasad Chaurasia speelt.
0: Oké. Okay. Hari Prasad Chaurasia, en ook wat Krishna die in meerdere afbeelingen heeft. Ja. U heeft nu drie soorten muziek of drie soorten instrumenten verteld. En als het ware bij grote evenementen hebben ze dan meerdere instrumenten bij zich. Kunnen wij nu weer naar nog een liedje, Shantaji, en dan gaan we verder met... Nog meer vragen naar meneer B toe van het bijzonderheid vanuit India. Want ik neem aan dat u de groep...
2: Ik ben in India geweest bij hun, dat was in 2013.
0: Zullen we eerst het liedje afdraaien en dan het verhaal erachter, meneer B?
2: Ja, is goed.
0: सुनो वालों, हम एक और गीत जो जाकर के जो हमारे श्रीमान बेई जी भारत में और ऐसा जो कल्चर के हमारे हिंदुत्व कल्चर के और वहाँ से लेकर के भारत से और हॉलैंड तक लेकर आए थे, हम एक सुंदर से गीत के ओर बढ़ेंगे और फिर उसके बारे में और बातचीत किया जाएगा।

मोनेर मानू से दोस्त।

0: से goed.
1: Heel mooi lied vanuit de Nederlands gezegd, de troubadours, Jo Bengal, Seherse, aur Jaakar ke Shriman Beji ne, aur wo log ko saath Jaakar ke apna vakansi, apna samay bitaye hai, aur unme se apna gyan hum sab ke saath baant rahe hai. To meneer Bey, u was ons aan het vertellen over de instrumenten wat zij allemaal gebruiken. Hadden ze nog meer van die instrumenten bij zich? Of die ze vaak gebruiken?
2: Wat in ieder geval, ze hebben vaak wel een klein trommeltje waar ze ook op een zijwas op spelen, maar, of een soort tamboerijntje. Maar wat vooral een heel bijzonder instrument is, en dat is eigenlijk zo bijzonder omdat het zo simpel en klein is, terwijl ze er zulke complexe geluiden uithalen. Het zijn eigenlijk de cymbalen. Het zijn twee kleine koperen belletjes, zeg maar, die ze tegen elkaar aantikken. En die ze dan met hun vingers de geluid soms wat langer laten klinken, soms eerder dempen. En dan eigenlijk een volledige, een heel compleet instrument uit twee kleine belletjes weten te halen. En nou, dat hoor je ook in heel veel van de balliedjes terug, dat er ergens zo'n belletje doorheen klinkt voortdurend.
1: En dat is in de vorm van bel. En Shantaji, dit lijkt mij meer aan wat meneer B. vertelt, een manjira.
3: Manjira, klopt. Ha.
1: Die gebruiken wij tijdens de Chautals en zo, tijdens een van de Hindoestaanse feestdagen, Holika. En daar worden daar ook liedjes gezongen, wat wij nog steeds bijna 150 jaar terug, toen de Indiërs naar Suriname gingen. En van Suriname ook inmiddels al 10 jaar in Nederland zijn. En hier vieren we uitgebreid de Holi Pagwa. En daar gebruiken wij behalve de Jals ook de manjiras.
3: De manjiras, ja.
1: En dat bedoelt u mee met de kleine koperen...
2: Zoals koperen schoteltjes die ze tegen elkaar...
1: En aan een touw vastgebonden vaak, hè?
2: Ja, ze zijn met een touwtje verbonden waardoor ze ook... als ze dat met een touwtje vast hebben, dan dempt het geluid niet van de belletjes.
1: Waar ik nu op benieuwd ben, want u hebt alles daar mooi meegemaakt in India. Waarom, oftewel de beslissing genomen om de kalakars uit West-Bengaal hierheen te halen? Hoe kwam u daarop?
2: Nou, ik was in 2013 voor het eerst bij de Bals op bezoek geweest. En ik had daar ook... foto's gemaakt van mooie momenten en die herinneringen die koesterde ik heel erg. En er was één foto bij van de vader van Gautam en dat is Sudhir Dasbal. En Sudhir Dasbal is in Bengalen echt een heel gewaardeerde, bekende bal die daar veel respect verdient. En daar had ik een portret van en die heb ik geschilderd. En dat was 4 jaar nadat ik er geweest was. En ik dacht, ik stuur Gautam na 4 jaar nog eens een berichtje dat ik zijn vader heb geschilderd. Met een fotootje van de schilderij. En toen zei Gautam meteen, oh, maar waarom kom je dit jaar niet weer? En eigenlijk toen zei ik tegen mijn vriendin van, ja, waarom gaan we niet weer? Nou, en eigenlijk hadden we geen goede reden om niet nog een keer te gaan. Dus we hebben tickets geboekt en we zijn opnieuw naar Bengaal afgereisd. En we zijn opnieuw naar de... Kenduli gegaan naar het festival, wat de Bals ook vaak Joy Dab noemen. Dat is een beetje hoe bij de Bals deze driedaagse ontmoeting bekend staat.
1: Oké, en vandaar dat u besloot weer Bengaal op te zoeken?
2: Ja, en we hadden daar eigenlijk weer een hele, hele mooie tijd. We werden heel warm ontvangen. Echt een hele bijzondere periode. Op een gegeven moment toen werden we daar ook tijdens de optreden werden we daar naar voren geroepen en kregen we een schilderijtje van een Bengaalse schilder als presentje, omdat we een soort eregasten waren. En toen aan het eind van deze bezoek, toen zei ik eigenlijk een beetje voor de grap, maar ook wel omdat ik het graag wou, van volgende keer spreken we bij mij thuis af. En dat zeggen denk ik heel vaak mensen tegen muzikanten als...
1: Was dit een grap of...
2: Nou, het was wel een beetje... Het was wel een wens, maar ik dacht tegelijkertijd ook van ja, dat gaat nooit lukken. Maar ik dacht wel van, ik wil wel mijn best gaan doen om dat ook te realiseren. Dus ik ben daar wel, toen ik naar Nederland ben gegaan, toen bleef dat wel in mijn hoofd zo van, joh, ik heb dat nu gezegd en ik wil het in ieder geval ook serieus proberen om dat voor elkaar te krijgen.
1: Dus niet alleen woorden, maar ook in daden.
2: Ik dacht van ja, het wordt heel vaak denk ik wel beloofd van ja, maar dan kom je vorige keer naar Nederland of naar, maar dan horen mensen vaak niks meer daarna. Maar ja. Ik dacht, ik ga niet, daar ga ik niet schuldig aan maken. Ik ga ook echt alles uit de kast halen om dit te regelen. Dus dat heb ik, toen ben ik in Nederland op zoek gegaan naar, nou ja, of we wat sponsoring konden vinden of iets dergelijks. Kijken wat we konden doen. En toen, toen was er een festival van in Drenthe, waar dat wereldmuziek en werelddans was. En die heb ik benaderd en die, die vonden het wel heel erg leuk als zij zouden komen. En daarmee had ik ook wat officiële documenten die ik kon gebruiken voor de visa. En toen ben ik de visa's gaan aanvragen, heb ik tickets geregeld. En toen, toen zijn we daarop op gaan koersen. En toen hebben we daar uiteindelijk, toen heeft Gautam laten weten welke muzikanten die mee wou nemen. En er waren dan met z'n vieren. En toen heb ik een hele gevecht gehad met de overheid over de visa's. Want die werden op het laatste moment geweigerd. En ik liep tegen heel veel bureaucratie aan. Maar uiteindelijk met gewoon volhouden en de strijd aan te gaan, heb ik uiteindelijk de visa's kunnen regelen. Die waren op maandagavond om 5 uur waren de visa's rond, terwijl ze dinsdagochtend moesten vliegen. Dus dat was echt, tot aan het laatste moment was dat heel erg spannend. Maar uiteindelijk zijn ze in 2019 voor 2 weken naar Nederland gekomen.
1: U heeft het wel voor elkaar gekregen om die mensen, de Kalakars in Nederland te krijgen. En hebben ze nog optredens gedaan?
2: Ja, wij hadden, omdat ik dacht, zij moeten zich hier thuis voelen. En ik had in een weiland tegenover ons huis, had ik een hele grote tent neergezet. Dat ze hun eigen plek hadden, waar ze ook een beetje hun eigen cultuur konden, naar hun eigen cultuur konden leven. En tegelijkertijd bij ons in huis konden zijn. En dat ze hier in huis met ons aten en doen. En ik heb in totaal 8 optredens hier in het noorden van het land kunnen regelen. En dat was zonder uitzondering, waren dat allemaal gewoon hele bijzondere, succesvolle optredens, waar iedereen die eigenlijk vaak nog nooit van deze muziek had gehoord, toch werd gegrepen en mee stond te klappen en helemaal in de muziek opgingen.
1: Bijzonder wat u allemaal vertelt en dat er 8 optredens, maar u zei net dat u net in plaats van, ik verwachtte dat de Kalakars een hotel of zo, maar u hebt ze bij uzelf gehouden. En wat bijzonder is in huis wat u net zei, ik heb namelijk nog een paar vragen. Nu wil ik toch even over uw huis. U heeft ook een bijzonderheid in Nederland gemaakt, een huis in de vorm van India en een beetje van hoe India 200 jaar terug was. Wat heeft u geïnspireerd om zoiets te bouwen?
2: Ja, ik ben, wat we al zeiden, India, you love it or you hate it. En ik ben een beetje verliefd geworden op India en gelukkig niet alleen, maar mijn partner ook. En ik kan niet altijd in India zijn, maar ik denk, als ik niet naar India kan, dan haal ik India naar hier.
1: Oh, dat is de bijzonderheid, dat u India hierheen hebt gehaald.
2: Ja. Dus ik heb in huis eigenlijk, ik probeer dat wel in details door te voeren, heb ik mijn huis echt Indiase sfeer proberen te geven. En ja, dat gaat van het stukwerk tot de deuren. Tot
1: de kleuren en van alles, tot de glas. Alles vanuit wat wij in films nu zien, want we gaan wel eens ook naar India. En tegenwoordig hebben ze die houtsnijwerk, die oude deuren, die oude stoelen en die glazen. Ja. Allemaal niet bij familieleden in India, maar dat hebt u allemaal hier.
2: Ja, ja. Ja, ik heb zelf wel eens wat spullen meegenomen. En ik heb ook wel wat kennis van mensen die dit soort spullen ook al wat uit India importeren. Dus ik ben altijd op zoek naar dingen dat ik denk, oh, dit past in ons huis en dit geeft nog meer Indiase sfeer. Dus we zijn eigenlijk altijd op zoek naar nog meer India in huis te laten ademen.
1: Bijzonder. Hoe kunnen wij, zeg maar, die kalakars, wat u hierheen hebt gehaald, hoe zijn die te herkennen in India?
2: Eigenlijk als je in Calcutta aankomt en je wilt naar de Bals toe, dan ga je met de trein en dat is de Shantiniketan Express. En als je in de trein naar het Shantiniketan gaat, dan kom je vanzelf onderweg, komen er Bals binnen die in de trein hun liederen zingen en daar dan wat geld voor krijgen en daar leven ze van.
3: Yeah.
2: En het zijn heel kleurrijk uitgedoste mensen. Ze hebben veelal oranje kleuren, maar ook wel allerlei andere kleuren. Vaak een kleding van allemaal lapjes van verschillende stoffen die aan elkaar zijn genaaid.
3: Mamio's.
2: Sorry?
3: Mamio. Lapjes die bij elkaar zijn genaaid.
2: Ja. En ze zijn heel kleurrijk gekleed. Vaak hebben ze lange haren in een knotje op hun hoofd. Vaak ook lange baden. Ze zien er wel een beetje woest uit, maar het zijn eigenlijk vooral heel... ze hebben ook allemaal een hele vriendelijke uitstraling eigenlijk. En ik ben ook één keer in Bangladesh geweest om daar iets van de Bals te bezoeken. En wat mij opviel is dat ze in Bangladesh vaak juist in het wit gekleed zijn. Terwijl ze in India meer in oranje gekleed zijn.
1: Bijzonder dit te horen van u, dat u allemaal, wat u allemaal met zeg maar onze cultuur, ons, ja, hoe noem je dit, een cultuur, snuiver, hè?
2: Ja.
3: Meneer B.
2: Ja?
3: Een vraag tussendoor. U zegt dat u meer dan 30 keer naar India bent geweest. Daar ga ik van uit dat je de taal van India wel beheerst.
2: Nee, dat is niet het geval.
3: Oh jee.
2: India is natuurlijk, over het algemeen kun je met Engels wel redelijk goed uit de voeten in India.
3: Dat wel, ja.
2: En ik heb ook niet zo heel veel taalgevoel. Ik ben niet heel erg, ik leer niet heel gemakkelijk de taal. Maar ik vind het ook altijd wel, als je niet zo makkelijk communiceert en je moet het met andere voeten doen,
3: ja,
2: dan krijg je ook een ander contact. Want dan moet je wat meer moeite doen om met elkaar iets duidelijk te maken. En dat zorgt ook vaak voor grappige situaties, voor misverstanden. Waardoor ook wel het contact weer juist ook wel weer een meerwaarde krijgt. Dus ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg als we elkaar eens een keer verkeerd begrijpen. En ja, dat we daar eens wat met handen en voeten uiteindelijk dat we dan toch wel weer onze boodschap kunnen overbrengen.
3: Maar, dus u zult wel het gedag wel weten in Bengaals of in Hindi.
2: Wat zou ik weten?
3: Ja, het gedag zeggen naar de persoon toe in Bengal.
2: Elkaar begroeten en wat basisdingetjes, paar woordjes, dat lukt dan wel.
3: Ja.
2: Maar eigenlijk, ik zou niet, ik ben niet heel goed in talen. Dus ik vind vooral de cultuur en die snuif ik op, maar de taal die maak ik me niet zo makkelijk eigen.
3: Okay.
1: En nog één, voordat we het programma overgaan naar de afsluiting. De Manur Bhava, zegt het u wat?
2: Manur
1: Bhava.
2: Ja, ik denk dat de Bals, die hebben, spreken over Mono Manush, wat eigenlijk een beetje de ze noemen ze ook wel de mannen van het hart, eigenlijk dat ze op zoek gaan naar de zelfverwezenlijking. Want eigenlijk zeggen de Bals, je kunt pas in een god geloven als je de god in jezelf hebt gevonden. En de zoektocht naar de god in jezelf, dat noemen zij dan de Mono Manush.
1: Manur Manush.
2: Manur Manush, ja.
1: Ja.
2: Dat is dan een soort zoektocht naar de zelfverwerking. En dat is wel iets waar zij altijd naar op zoek zijn. Wat trouwens nog wel leuk is om te melden, is dat Bal letterlijk vertaald, als we het dan toch ook over de taal hebben, dat betekent dwaas, gek. En eigenlijk zeggen de Bals van, wij zijn gek van, zoals iemand in een westerse cultuur gek kan zijn van een bepaalde passie voor iets kan hebben, als een mooie auto of wat ook. Wij zijn gek om de God in onszelf te vinden. Dat is onze zoektocht waar wij helemaal gek van zijn. En dus zij zijn dan als bal, dat betekent dus eigenlijk dwaas. En dat is eigenlijk een beetje een naam waar ze wel trots op zijn. En je hebt daar ook nog weer gradaties in. Want als een bal er nog weer wat verder is in zijn proces van zelfverwerking, dan wordt hij Kiapa genoemd. En dat is dan weer een ander, nog, dan ben je eigenlijk een opperdwaas.
1: Nog één klein dingetje wat ook bijzonder wat ik gezien heb bij u is, u heeft de Child Haba in Nederland gebracht ook. Dus niet alleen uw huis heeft u naar Nederland gebracht vanuit India, maar de Child Haba.
2: Ja.
1: Wat inspireerde u om het Haba hierheen te halen?
2: Ja, wij hebben... eigenlijk vind ik de sfeer in India altijd fantastisch. Ik moet mij in India overgeven aan allerlei dingen die ik niet kan volgen, die ik niet begrijp. En dat geeft mij een soort bevrijding, dat ik niet alles wil begrijpen en hoef te begrijpen. En eigenlijk dat alles wat een beetje die sfeer bij mij op kan roepen, dat vind ik heel fijn. Dus wij hebben thuis, we hebben een tandoori oven in de tuin gebouwd. We hebben een de chai, alle dingen die met chai te maken hebben wij zo ongeveer.
1: Maar behalve de chai heb ik ook, er is maar één tela in Nederland, die heeft u hierheen gehaald.
2: Ja, ik vind dat... Die heb ik niet hierheen gehad trouwens, die heb ik in Nederland gekocht, maar wel in mijn zoektocht naar India's attributen kwam ik deze tegen en toen dacht ik, ja, die hoort bij ons huis, die hoort bij het sfeertje die wij hier thuis hebben. Dus dat koester ik.
1: Nou, bijzonder, wij vonden het heel erg bijzonder en zoals ik begrepen heb, u bent ook een schilder. En u maakt hele bijzondere schilderijen, daar heb ik ook een en ander gezien en ik was er een beetje verbaasd van. Wij gaan ons programma een beetje aan de afronding toe. Shantaji wilt nog wat meer vertellen in het Nederlands.
3: Over de bals, wat in het Nederlands wat het inhoudt eigenlijk. Bals zijn rondtrekkende muzikanten in Bangladesh en West-Bengalen, India. Ze vormen een sociaal en religieuze afgezonderde groep en bestaan voornamelijk uit Vaishnavi, Hindus en Sufi-moslims. Bal staat uit het Sanskriet en betekent zoiets als goddelijk, geïnspireerd of gek. Hetgeen duidt op het geïnspireerde mensen met een extatische ijver voor een geestelijk leven. De muziek en liederen van de Baals en hun levensstijl hebben een groot deel van de Bengaalse cultuur, alsmede het werk van Rabindranath Tagore, beïnvloed. Dus Baals, in het kort rondtrekkende muzikanten in Bangladesh en West-Bengalen in India dus.
1: दोस्तों जैसे कि अभी आप सुने शांता जी भी नेदरलैंड्स में खोज करके और श्रीमान बेजी जो लाइफ एंड लाइफ से और भारत में जा करके और यहाँ तक कि यहाँ नेदरलैंड्स में ला करके और वो जिन्हें हम नेदरलैंड्स में कहते हैंगा त्रुबा दूर्स जो अपने एक ही स्थान से नहीं जुड़ा रहता है और गीतों से अपना उसे उसी से अब उनका जीवन चलता है ना
4: हाँ जी क्योंकि फकीर लोग उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसी से अपना जीवन चलाते हैं
1: तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने सुने पूरा तादाद में और मनेर बेई जी आपको हाथी नोख मेर फॉर ओंस प्रोग्रामा Want ik heb begrepen dat u ook behalve ilaichi of terwijl kadak chai kunt maken, ook nog allerlei Indiase gerechten klaar kunt maken.
2: Ja, zal ik nu iets vertellen?
1: Ja, dat zijn we benieuwd. Want op uw chai ke dukaan staat chandu ki dhakar chai. Dat is de enige chai dhaba in Nederland.
2: Dat zou kunnen, ik weet het niet zeker, maar het zou mij niet verbazen. Ja, mijn vriendin is natuurlijk, die houdt heel erg van India's koken en die is zich daar ook al heel erg in bekwaamd. En ik ben nu eigenlijk, nadat ik 2 jaar niet in India ben geweest, dan mis ik dat natuurlijk wel heel erg. Door de corona hadden de muzikanten in India ook geen inkomsten. Zij konden niet optreden, hadden geen mogelijkheden. En ik had wel heel vaak contact met ze via WhatsApp. En toen dacht ik van, ik moet iets voor ze doen. En ik heb toen eigenlijk hier in een weiland waar zij hun tent destijds hadden staan, heb ik een groot scherm van 6x3 meter opgezet. En daar heb ik een live verbinding gemaakt. Heb ik s'avonds laat, wat in India midden in de nacht was, hebben zij met z'n 4 of 5 een live optreden gedaan met een internetverbinding met hier, wat we hier met 50 mensen in de weiland zaten. En daar hebben we geld voor ze ingezameld, waarmee zij dan weer even vooruit komen. En ook een van de dingen die we hebben gedaan is dat mijn vriendin Tali-avonden ging organiseren. Dus dan ging zij koken en dan hadden we hier in ons, nou, we hebben een klein huisje, maar dan zaten we hier in huis met 20 mensen en dan serveerden wij een India's eten en dan vroegen we daarvoor een bijdrage. Nou, dan mochten mensen zelf weten wat ze gaven en dat was dan geld wat we hebben gebruikt om de bals in India de moeilijke tijden door te helpen.
1: Te ondersteunen, om zo te zeggen.
2: Ja. Dus eigenlijk hebben we de kookkunst van mijn vriendin, die hebben we ook wel ingezet om wat geld te genereren voor de bals. En ook nog een klein dingetje die we hebben gedaan is dat we tijdens een van de optredens in Nederland een cd hebben opgenomen waarvan wij ook zeggen van als we die verkopen voor €12,50. Dat geld gaat volledig naar de muzikanten in India. Dus dat is nog wel leuk om even te noemen misschien.
1: Uiteraard, als mensen dit leuk vinden, dan kunnen ze u benaderen daarover.
2: Ja.
1: Wij gaan over tot het sluiting van onze programma. Dosto, ye geet jo har saptah aap sunte hai, to geet ke or hum chalne wale hai, aur Shanta ji jo panel ke piche wo geet ko rakh diye hai.

0: Nou, dat bedanken we meneer B. van harte dat hij met zo'n mooi en prachtig verhaal is gekomen, wat daadwerkelijk hij beleeft en waarmaakt. Bedanken we van harte en bij deze groet ik ook alle luisteraars met de vriendelijke groeten. En dat is Ram Ram Namaskar Afsabiko.
1: Nou, misschien nog even leuk een anekdote van toen de Bals in Nederland waren. We hadden een hoop gedoe gehad over de visa's. We hadden het net over gehad dat Nederland een land van papieren was. Toen een van de Bals naar het toilet moest en daarna terugkwam en er een beetje ongemakkelijkheid hing en ik wist niet wat er aan de hand was. En op een gegeven moment toen kwam dan de aap uit de mouw en toen was het van, there is no bucket in the toilet. En ik zei tegen hem van, I told you, Holland is country of papers. En nou, toen brak het ijs en toen was de spanning over en toen hebben we twee geweldige weken gehad. En ook nu 3 jaar later krijg ik nog bijna iedere dag een berichtje waarin ze me een fijne dag wensen. En zij sluiten altijd af met een groet, Joy Guru. Bye.